0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8. De VS scherpen de regels aan voor het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning. De migratiedienst USCIS bepaalt dat aanvragen voortaan moeten worden ingediend in het land van herkomst. Ook voor mensen die al tijdelijk in de VS verblijven. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag dat nog op Amerikaans grondgebied. De maatregel past in het strengere immigratiebeleid van de regering Trump en kan grote gevolgen hebben voor gezinnen en werknemers die al jaren in de VS wonen. In Denemarken zijn de onderhandelingen voor een centrumrechtskabinet mislukt. Vicepremier Troels Lund Poulsen probeert een coalitie te vormen met meerdere rechtse partijen, maar kreeg geen steun van de partij De Gematigde, geleid door de minister van Buitenlandse Zaken. Daarmee valt het formatieproces opnieuw stil. De komende dagen wordt bekeken welke opties nog overblijven. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de wederzijdse marktoegang vergroten door meer importtarieven af te schaffen. Bij de ondertekening waren onder andere commissievoorzitter Ursula von der Leyen, EU-raadsvoorzitter Antonio Costa en de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum aanwezig. In de VS heeft een rechter de aanklacht tegen de Salvadoraan Kilma Abrego Garcia ingetrokken. Hij werd eerder onterecht uitgezet terwijl hij werd verdacht van mensenhandel. Een zaak die veel aandacht kreeg omdat de autoriteiten hem ondanks lopende procedures probeerden te verwijderen. De rechter oordeelt nu dat de aanklacht niet houdbaar is. Abrego Garcia blijft voorlopig in de VS terwijl zijn status opnieuw wordt beoordeeld. En dan nog het weer. Het blijft overal droog met minima rond 12 graden. Morgen op de dag is het in vrijwel het hele land zonnig en droog. Met in het noorden een kleine kans op een bui bij temperaturen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het radionieuws.

0: van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Jos Thuis staan met het radionieuws op Regio 8. De VS scherpen de regels aan voor het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning. De immigratiedienst USCIS bepaalt dat aanvragen voortaan moeten worden ingediend in het land van herkomst. Ook voor mensen die al tijdelijk in de VS verblijven. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag dat nog op Amerikaans grondgebied. De maatregel past in het strengere immigratiebeleid van de regering Trump en kan grote gevolgen hebben voor gezinnen en werknemers die al jaren in de VS wonen. In Denemarken zijn de onderhandelingen voor een centrumrechtskabinet mislukt. Vicepremier Troels Lund Poulsen probeert een coalitie te vormen met meerdere rechtse partijen, maar kreeg geen steun van de partij De Gematigde, geleid door de minister van Buitenlandse Zaken. Daarmee valt het formatieproces opnieuw stil. De komende dagen wordt bekeken welke opties nog overblijven. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de wederzijdse marktoegang vergroten door meer importtarieven af te schaffen. Bij de ondertekening waren onder andere commissievoorzitter Ursula von der Leyen, EU-raadsvoorzitter Antonio Costa en de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum aanwezig. In de VS heeft een rechter de aanklacht tegen de Salvadoraan Kilma Abrego Garcia ingetrokken. Hij werd eerder onterecht uitgezet terwijl hij werd verdacht van mensenhandel. Een zaak die veel aandacht kreeg omdat de autoriteiten hem ondanks lopende procedures probeerden te verwijderen. De rechter oordeelt nu dat de aanklacht niet houdbaar is. Abrego Garcia blijft voorlopig in de VS, terwijl zijn status opnieuw wordt beoordeeld. En dan nog het weer. Het blijft overal droog met minima rond 12 graden. Morgen op de dag is het in vrijwel het hele land zonnig en droog. Met in het noorden een kleine kans op een bui. Bij temperaturen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het radionieuws.

0: 5 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8. De VS scherpen de regels aan voor het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning. De immigratiedienst USCIS bepaalt dat aanvragen voortaan moeten worden ingediend in het land van herkomst. Ook voor mensen die al tijdelijk in de VS verblijven. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag dat nog op Amerikaans grondgebied. De maatregel past in het strengere immigratiebeleid van de regering Trump en kan grote gevolgen hebben voor gezinnen en werknemers die al jaren in de VS wonen. In Denemarken zijn de onderhandelingen voor een centrumrechtskabinet mislukt. Vicepremier Troels Lund Poulsen probeert een coalitie te vormen met meerdere rechtse partijen, maar kreeg geen steun van de partij De Gematigde, geleid door de minister van Buitenlandse Zaken. Daarmee valt het formatieproces opnieuw stil. De komende dagen wordt bekeken welke opties nog overblijven. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de wederzijdse marktoegang vergroten door meer importtarieven af te schaffen. Bij de ondertekening waren onder andere commissievoorzitter Ursula von der Leyen, EU-raadsvoorzitter Antonio Costa en de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum aanwezig. In de VS heeft een rechter de aanklacht tegen de Salvadoraan Kilma Abrego Garcia ingetrokken. Hij werd eerder onterecht uitgezet terwijl hij werd verdacht van mensenhandel. Een zaak die veel aandacht kreeg omdat de autoriteiten hem ondanks lopende procedures probeerden te verwijderen. De rechter oordeelt nu dat de aanklacht niet houdbaar is. Abrego Garcia blijft voorlopig in de VS, terwijl zijn status opnieuw wordt beoordeeld. En dan nog het weer. Het blijft overal droog met minima rond 12 graden. Morgen op de dag is het in vrijwel het hele land zonnig en droog. Met in het noorden een kleine kans op een bui bij temperaturen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8.
2: De gemeente Stadskanaal heeft vannacht 4 asielzoekers opgevangen van het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Het gaat om zo'n 80 mensen die buiten stonden te wachten op opvang. Met bussen zijn ze naar een noodlocatie gebracht waar het Rode Kruis bedden klaargezet had. Volgens Stadskanaal was het op dringend verzoek van minister Van den Brink, omdat buitenslapen risico's oplevert voor de veiligheid. Ook andere gemeenten in Drenthe springen bij met noodopvang. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwt dat het risico op verdere verspreiding van ebola in Congo nu zeer hoog is. In het oosten van het land gelden daarom zware maatregelen, zoals een verbod op grote bijeenkomsten en rouwrituelen. Bij rellen rond een mogelijk slachtoffer is zelfs een ebola-kliniek in brand gestoken. Volgens de WHO zijn er nu al tientallen bevestigde besmettingen en zeker 8 doden in Congo en Oeganda. De hulpverlening wordt bemoeilijkt door geweld van rebellen. Hongarije blijft toch lid van het internationaal strafhof in Den Haag. De nieuwe premier Magyar draait daarmee een besluit van oud-premier Orbán terug. Die wilde vorig jaar uit het strafhof stappen, onder meer na kritiek op arrestatiebevelen tegen Israëlische leiders. Het internationaal strafhof behandelt zaken over oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Magyar zegt dat Hongarije aangesloten blijft bij het strafhof, maar hij houdt wel vast aan de importban op Oekraïnse landbouwproducten. In Duitsland is Hasso Herschel overleden op 91-jarige leeftijd. Hij hield bij vele spectaculaire ontsnappingen uit Oost-Berlijn tijdens de Koude Oorlog, samen met andere studenten. Zo'n 1000 mensen vluchtten uit het communistische Oost-Duitsland door tunnels die de groep groef in de jaren 60 onder de Berlijnse muur door. In 2 dagen tijd ontsnapten 29 mensen naar het westen. De tunnelgravers bleven meerdere keren ten nauwe nood uit handen van de Oost-Duitse veiligheidsdienst Stasi. Het weer: met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.

0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar, nu voor maar €59. ANWB en gaan.
5: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8.
2: De gemeente Stadskanaal heeft vannacht weer asielzoekers opgevangen van het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Het gaat om zo'n 80 mensen die buiten stonden te wachten op opvang. Met bussen zijn ze naar een noodlocatie gebracht waar het Rode Kruis bedden klaargezet had. Volgens Stadskanaal was het op dringend verzoek van minister Van den Brink, omdat buitenslapen risico's oplevert voor de veiligheid. Ook andere gemeenten in Drenthe springen bij met noodopvang. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwt dat het risico op verdere verspreiding van ebola in Congo nu zeer hoog is. In het oosten van het land gelden daarom zware maatregelen, zoals een verbod op grote bijeenkomsten en rouwrituelen. Bij rellen rond een mogelijk slachtoffer is zelfs een ebola-kliniek in brand gestoken. Volgens de WHO zijn er nu al tientallen bevestigde besmettingen en zeker 8 doden in Congo en Oeganda. De hulpverlening wordt bemoeilijkt door geweld van rebellen. Hongarije blijft toch lid van het internationaal strafhof in Den Haag. De nieuwe premier Magyar draait daarmee een besluit van oud-premier Orbán terug. Die wilde vorig jaar uit het strafhof stappen, onder meer na kritiek op arrestatiebevelen tegen Israëlische leiders. Het internationaal strafhof behandelt zaken over oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Magyar zegt dat Hongarije aangesloten blijft bij het strafhof, maar hij houdt wel vast aan de importban op Oekraïnse landbouwproducten. In Duitsland is Hasso Herschel overleden op 91-jarige leeftijd. Hij hield bij vele spectaculaire ontsnappingen uit Oost-Berlijn tijdens de Koude Oorlog, samen met andere studenten. Zo'n 1000 mensen vluchtten uit het communistische Oost-Duitsland door tunnels die de groep groef in de jaren 60 onder de Berlijnse muur door. In 2 dagen tijd ontsnapten 29 mensen naar het westen. De tunnelgravers bleven meerdere keren ten nauwe nood uit handen van de Oost-Duitse veiligheidsdienst Stasi. Het weer: met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Tweede Pinksterdag, open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine, zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AH rode paprika, zo knapperig en fris zoet, nu 1 per

0: En alleen bij Blokker een gratis oranje One-Up dwelbed ter waarde van €19,99. Blokker. Van je huis houden.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: Hebben weken bij Kruidvat. En hebben heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struikel binnenbij.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

als Achterhoeker luister je naar Regio 8.

0: 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon. Maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
2: Gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: De zonnige zomerdeals tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
4: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om

0: soep.
1: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
3: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
4: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. In Eerbeek zijn bij een ernstig verkeersongeval 2 mannen overleden. Het ongeluk gebeurde gisteravond laat op de Harderwerkerweg in de Gelderse plaats, meldt de politie op X. Het was een aanrijding tussen een motor en een auto. De 2 bestuurders overleden ter plaatse. Een getuige zegt in het AD dat het misging toen de automobilist inhaalde op het moment dat er een motorrijder vanuit de tegenovergestelde richting kwam, met een frontale botsing als gevolg. In het noorden van China zijn bij een gasexplosie in een steenkoolmijn zeker 50 mensen om het leven gekomen. Sommige media spreken van 80 doden. Eerder werden 8 doden gemeld en zouden er nog 38 mijnwerkers onder de grond zijn. Op het moment van de explosie in de provincie Shaanxi zouden 247 mijnwerkers aan het werk zijn. President Xi Jinping wil een onderzoek naar de oorzaak. Het gebeurt geregeld dat er gasexplosies in steenkolenmijnen in China zijn, vooral in Shaanxi, het centrum van de kolenindustrie. De gemeente Stadskanaal heeft vannacht 4 asielzoekers opgevangen van het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Het gaat om zo'n 80 mensen die buiten stonden te wachten op opvang. Met bussen zijn ze naar een noodlocatie gebracht waar het Rode Kruis bedden klaargezet had. Volgens Stadskanaal was het op dringend verzoek van minister Van den Brink, omdat buitenslapen risico's oplevert voor de veiligheid. Ook andere gemeenten in Drenthe springen bij met noodopvang. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwt dat het risico op verdere verspreiding van ebola in Congo nu zeer hoog is. In het oosten van het land gelden daarom zware maatregelen, zoals het verbod op grote bijeenkomsten en rouwrituelen. Bij rellen rond een mogelijk slachtoffer is zelfs een ebola-kliniek in brand gestoken. Volgens de WHO zijn er nu al 10 bevestigde besmettingen en zeker 8 doden in Congo en Oeganda. De hulpverlening wordt bemoeilijkt door geweld van rebellen. Het weer, met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts, wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: straks de sportzomer volgen in elke kamer? Nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You, de plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4you.de. U vindt ons aan de Kreutstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
3: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
4: Zoveel money!
3: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: En ook dit weekend extra goedkoop met Lidl Plus. Alle verse tapas vanaf €0,89. Lidl, je verdient het.
5: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt.

0: 50% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.

0: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Dena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Hey buurman.
2: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
1: Stef?
2: Ja?
1: Waar bel jij nu mee aan?
2: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
3: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
0: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles voor Weaker en Modifast.
4: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week was parfum White Musk 150 ml voor maar 2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
6: Zo, wat is het warm?
7: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
8: Wow. Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
9: Oh, nu al zin in zaterdag.
8: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
10: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
11: Hey, dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
12: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: die het een tikkie anders doet.
1: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
1: Milner.
4: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek, 9 uur. Regio 8 Nieuws.
5: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. Na aanleiding van een Volkskrant-onderzoek maken 7 politieke partijen melding bij de beveiligingsautoriteit van de Tweede Kamer, omdat ze op X worden bedreigd. Het gaat om berichten aan D66, VVD, CDA, GroenLinks, PvdA, SP, Denk en ChristenUnie, vlak voor de verkiezingen van oktober 2025... In de berichten worden zij en soms ook hun naasten bedreigd met mishandeling en wordt opgeroepen tot geweld tegen minderheden. Tegen de Volkskrant verklaren politici dat ze vanwege het giftige klimaat zijn gestopt met het lezen van reacties op X. Bronnen hebben tegen de Amerikaanse nieuwszender CBS News gezegd dat Washington zich voorbereidt op een nieuwe reeks militaire aanvallen op Iran. CBS News verwijst ook naar de mededeling van president Trump dat hij niet bij de bruiloft van zijn zoon kan zijn omdat hij te druk was met overheidszaken. Arabische media melden gisteren dat een conceptvoorstel voor een volledig bestand in Iran juist snel mogelijk is. De Pakistanse topmilitair Munir, die optreedt als bemiddelaar tussen de Verenigde Staten en Iran, vertrok gisteren naar Teheran. In Eerbeek zijn bij een ernstig verkeersongeval 2 mannen overleden. Het ongeluk gebeurde gisteravond laat op de Harderwijkerweg in de Gelderse plaats, meldt de politie op X. Het was een aanrijding tussen een motor en een auto. De 2 bestuurders overleden ter plaatse. Een getuige zegt in het AD dat het misging toen de automobilist inhaalde op het moment dat er een motorrijder vanuit de tegenovergestelde richting kwam, met een frontale botsing als gevolg. In het noorden van China zijn bij een gasexplosie in een steenkoolmijn zeker 50 mensen om het leven gekomen. Sommige media spreken van 80 doden. Eerder werden 8 doden gemeld en zouden er nog 38 mijnwerkers onder de grond zijn. Op het moment van de explosie in de provincie Shaanxi zouden 247 mijnwerkers aan het werk zijn. President Xi Jinping wil een onderzoek naar de oorzaak. Het gebeurt geregeld dat er gasexplosies in steenkolenmijnen in China zijn. Vooral in Shaanxi, het centrum van de kolenindustrie. Het weer met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
6: Zin in een vermakelijke middag of avond? Genieten in de open lucht? Kijk dan snel naar de agenda op natuurtheaterzetdam.nl.
7: Op zondagmiddag 31 mei komt het Peerthof Theater met de grappige, interactieve en muzikale voorstelling Het Openluchttoilet. Speciaal voor kinderen van 4 tot ongeveer 11 jaar.
6: Het Natuurtheater in Zetdam is mede mogelijk gemaakt door Dierenartsenpraktijk Doetinchem Zetdam en restaurant bij Kobus in Zetdam.
8: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
9: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
10: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
11: Tuinonderhoud wordt een fluitje van een cent dankzij Brouwer Tuin- en Parkmachines in Braamt. Verkoop en reparatie van alle merken tuinmachines. Ook zijn we dé specialist in robotmaaiers en spuiten we puntstukken. Bekijk ons aanbod op ho-brouwer.nl.
12: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr kuppensoep en Good Snacks? 2 plus 3 gratis. Alle Becel bak- en braadproducten en kuipen 1 plus 1 gratis. En

0: Wilt u deze week nog fietsen? Kom dan naar Makers in Gendringen voor de fietsopstapdagen. Wij leveren e-bikes, hybride fietsen, stads- en kinderfietsen, bakfietsen en omafietsen direct uit voorraad. Zie makersfietsen.nl. Ook tweede Pinksterdag geopend.
1: Het feest van de eeuw komt eraan. Zo zijn er optredens van onder andere Gijs de Bruin en het Tiroler Orkest Klein Babberich. Tickets en meer informatie zijn te vinden via feest.knazeddam.nl.
2: Meubeloutlet Campers, met een grote keuze in bedden, banken, voor thuis, eethoeken en nog veel meer. En dat met de kwaliteit van Campers, maar met heel veel voordeel. Kom kijken en laat u verrassen bij Meubeloutlet Campers aan de Hogeweg in Ulft.
3: Tweede Pinksterdag, geopend.
4: Van mooi tot goed gewoon.
5: Zo. Lekker man.
6: Van mooi tot goed gaan met alle dros.
5: Pinkster zaterdag. Het is zaterdag de 23e van de maand mei 2026. Hoe vurig

0: reacties krijg. Echt waanzinnig veel. Zoveel zelfs dat ik om iedereen persoonlijk te bedanken, dat is wel een beetje te veel gevraagd voor zo'n kerel als ik ben. Alhoewel, duizend poort. Ik wil bij deze iedereen die op wat voor manier ook de felicitaties heeft gedaan, van harte bedanken. Het was echt een gevoel dat echt, daar schieten ze wel vaker, dat je erg was. En dan ben ik daar ook geweest. Ik heb het waanzinnig goed gevierd. En weer op naar het Weer heel in ieder geval met. En het is Pinksteren. Pinksteren zal er 2026. Ik heb er weer zin in. Midden. Hoe vurig kan het zijn? Zo, de knop dan maar eens indrukken. Eens kijken of er nou een beetje een deuntje in zit. Laat maar komen die handel. Fijn dat je erbij bent bij de 1480ste weer van mooi te goed gewoon. Gebuurlijk plat praten op Oude Radio. Lekker man. Druk de knop maar in.
1: Van mooi tot goed gewoon.

Vandaag het weekend, een lang weekend voor heel veel leuk. Tweede Pinksterdag krimpt weer er ook weer aan. En ja, er is zoveel te doen dit weekend dat we gaan niet weten. In de Mulle in Voorst is er wat te doen. Er is diverse Pinksterkermis, jazeker. Arnold hebben ze ook Pinksterkermis. En in Voorst hebben ze kermis Achterland. Ja, over Achterland gesproken. De laatste uur tussen 11 en 12. Met Baltasar van Puffel. Even contact opnemen. Skiegenoten. Over de afgelopen twee dagen, want het is al vanaf donderdag, is het spektakel al begonnen door op de Bleek in Durkum. Ja, hoe het hem allemaal vergeet en die mot nog drie dagen. Dus de jongen, ik heb spiek in de jongen. Ja, leg hem een beetje in de watten door. Ja, dat vind ik best wel fijn. Hoe vurig kan het zijn? Het feest van de geest, daar wil ik volop mee bezig. Kijken of er nog berichtjes binnen bent van Tom. Zwembadje maar weer eens opzetten voor de blagen. Ja, daar geef ik toch zelf niet over horen wel. Aan het weer en de muziek zal het zeker niet liggen. Het zal allemaal wel weer op jezelf moeten komen. Zie, nou begrip weer mekaar, Tom. Goed bezig, Tom. Betty. Hoe vurig kan het zijn als het maar niet te vurig wordt? Laat me komen, laat die mooie plaatjes en praatjes. Fijn weekend allemaal. Ik heb zo lekker gedroomd. Dat zegt Jos. Nou, even snel de warme bakker de koffie lup al. Benny, goedemorgen, laat mooi weer. Wat willen we nog meer? Laat maar komen, die handel. Succes en er zit er nog één aan de koffie. Cecilia, fijn Pinksterweekend voor iedereen. Lekker aan de koffie.

0: zijn nog lekkere deuntjes op zaterdagmorgen. Dat lekker wakker begint te worden. Het zonneke komt de loeken in. En dan dit soort plaatjes op de radio.
1: Wat steert er nou weer in de krant?
0: Ja, ja.
2: De dagbladen.
0: Doreen, dan zal ik maar even netjes verzouwen of niet aan. Zo, de krant. Jongens, de krant. Wat blijft dat ding nou? Kom aan, hè.
3: Wat steert er vandaag in de Gelderlander?
0: Wat steert er vandaag in de Gelderlander? En,
1: wat lezen we op de voorpagina?
0: Op de voorpagina van de Gelderlander. Ergernis over afval op straat is onmundig groot. Jongens, jongens, jongens. Vroeger hij nog een vuilnisemmer. Toen is er een plastic toer gekomen en nu weer grote containers kunnen zo indoen en dan flikkeren ze er nog eens. Ja, ik heb er een hekel aan. Hè. Ja, ik kan me die ergernis goed voorstellen. Nog meer komen op de veerpagina. Moots verkrachter al nooit 30, is nooit 30 jaar gepakt. Ik kijk er nog steeds niets door uit. Een verhaal van Hans Dorrestein, een van de mooiere. Ja, ik, toch een van mijn geliefde schrijvers en ja, mag ik zeggen, theatermannen. Ja, heerlijk. Seksuele escapades Andrew onderzocht. Een verhaal wat dus ook in de Gelderlander steden. Een mogelijke ebola-patiënt in het Radboud UMC. Dat zijn de dingen die zo'n beetje allemaal in de krant staan. Oh, is hier ook nog wat? Bewondering en jaloezie. Noor een stapje van Max Verstappen. Ja, op de Nuremberg-rond is afgelopen weekend bezig. We zijn nou moet dat weer in Canada blazen. Ja, de jongens poepen druk. Ach ja, maar dan blijf je ook. Dan blijf je een beetje van de straatloze zomer zeggen.
3: Ietsjes wieter in de kranten van vandaag.
0: Achterhoekertern, streekertern liggen inmiddels voor ons. En Nijewijk voor starters. 21 goedkope huur- en koopwoningen op de plek waar vroeger de basisschool stond in Winterswijk. Haha. Chalet in Aalten mag geen woning worden. Jammer. En een verhaal van Raymond Willemsen. Nooit meer voetballen op de Paasberg. Ik heb het even snel doorgelezen vanmorgen, Remo. En echt, ik vind het een fantastisch mooi verhaal. En wat hij beschreef is inderdaad zo. Een waanzinnige mooie plek om te voetballen. En vanaf de 7e heeft hij doorgevoetbald. Paas zondag ben je begonnen. Remo, een prachtig mooi verhaal. En inderdaad, met een beetje weemoed mooi afscheid nemen van de Paasberg. Maar wie weet, komt er weer iets moois voor terug. Maar ik vind het net zoals hij jammer. Zo, Tobbe Jolle? Oké. Okay.

gun het gewoon lekker. Zo af en toe een lekker, ja, een lekker mooie dag tussen de. En het zit er niet over een paar dagen mooi weer holden. Tenminste, oude weerboel maken geloven. Ik zie dat er inmiddels al heel wat wakker beginnen te worden. Denario, morgenmorgen, laat maar weer komen die handel. De zomer is begonnen in een lekker lang weekend met hoge temperaturen. En het begint met vanmooi te goed, gewoon niet te gek doen. Met dit weer kalm aan en vol drinken. Alleen, allemaal een zonnig en fijn weekend. Zo heel af en toe dat Rico wel eens mee je plaatjes binnen. De jongens van Timeline, die zijn ook lekker bezig. Ja. En dan maken ze een plaatje, dat gaat over soep. En dan denk ik, nou, truiensoep. Soep trekken van de trui. Vroeger zei mijn moeder wel eens van, nou, dat is een truiensoep. Ze meer of er ook weer soep van trekken. Nee, het blijkt een recept te zijn voor een prachtige, mooie, lekker soepje. Ja, daar hebben ze een plaatje van gemaakt. Timeline dus, nee, op de radio, hier ben je regio 8. Truiensoep van Timeline. Smik aan Bas, jongens.

0: zoet.
1: Ah, lekker bandje zoet, dan geeft het er wel in. En helemaal treien zoet is van Timeline, dan geeft het er best wel in. Lekker man!
2: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Wil je Blokker ook weer bij jou in de buurt? Ga naar blokker.nl en laat weten waar jij Blokker nog mist. Stem op jouw stad of dorp en misschien knip jij het oranje lint door bij een volgende opening. Blokker, van je huis houden.
4: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
8: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
9: Ik kan niet werken vandaag.
7: Waar heb je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95? Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
8: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen

0: Open koorts. Oranje koorts.
1: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso machine voor €479. Mediamarkt.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
3: Dat wordt genieten.
2: Ja, dus. Aldi.
4: Regio 8. Headlines.
5: Hey, Dick, zitten we geloof je.
6: Koppensneller.
7: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Naar aanleiding van een Volkskrant-onderzoek maken 7 politieke partijen melding bij de beveiligingsautoriteit van de Tweede Kamer, omdat ze op X worden bedreigd. In de berichten worden zij en soms ook hun naasten bedreigd met mishandeling en wordt opgeroepen tot geweld tegen minderheden. Bronnen hebben tegen de Amerikaanse nieuwszender CBS News gezegd dat Washington zich voorbereidt op een nieuwe reeks militaire aanvallen op Iran. Arabische media melden gisteren dat een conceptvoorstel voor een volledig bestand in Iran juist snel mogelijk is. In Eerbeek zijn bij een ernstig verkeersongeval 2 mannen overleden. In het noorden van China zijn bij een gasexplosie in een steenkoolmijn zeker 50 mensen om het leven gekomen. Sommige media spreken van 80 doden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
5: Dick, hartstikke bedankt. Laat maar komen, die handel.
8: Dit is zaterdagmorgen tussen 9 en 12. Van man!

luisteren met hier bij Regio 8 op zaterdagmorgen. B van Moijten, goed gewoon. Yesterday. All the back. Speciaal voor Dennis natuurlijk, hè. Hey, Staring!

de classics. Ik kwam uit Limburg, als ik het goed heb. En de Yellow Sun of Ecuador. Zo, hier laten we toe dan krieken we nog wel eens een berichtjes vanuit Italië. Ja, een man die ook in Italië zit. Wat zeg ik, de rondvies in Italië is Koentje Baba, ons aller Koentje. Hij doet het zeker niet slecht, hè. Gisteren zat er ook lekker veur aan bij. Vooral in de start, die deed het hartstikke goed. En wie weet, komt er weer een mooie dag voor Koen aan. Want hij doet het toch heel graag in Italië. Maar ook wie ook in Italië zit. En ik kreeg gisteren een berichtje binnen van Jan Michelbrink. Jan uit Blomberg, ik ken hem wel. We zitten in de buurt van Milaan in Seregno, als ik het goed zeg. Hij is lekker aan de boterham. Hij stuurt er een lekkere boterham mee. Een fotootje erbij. Hij zat misschien een beetje te denken aan de Pinksterkermis in Voorst. Ja, want in Voorst is het op het ogenblik kermis. Jan, ik mis wel de kermis, jongen. Ik weet niet of je dat goed vindt, maar ik zal ze in ieder geval de groeten doen, hè. En een hele fijne Pinksterdagen door ook in Voorst.

tweede keer waanzinnig mooi op de plaat gezet. Hen en Jan, Jan en Henny. We hebben het dan over het bandje. En als je Force lief hebt, dan zing je dit in volle borst. Zing je dit toch met of niet?

Dus heel verveeld, Kiel. Groetjes van Erik en Diani Poggendam Vassenveld. De Hall in the Moon van de Bottle Boys. Lekker. We kregen dadelijk trouwens naar 10 uur bezoek van het Netterde Rob Kumpfer bij Rob Semmers. Want in het weekend is er in Netterde ook een heel spektakel aan de gang. En Rob kan ons er alles over vertellen. Adina!

0: Elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, wordt nat, wordt vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
0: Nu bij Vibra, alles reiniger voor maar €1,29. In een handomdraai, alles schoon en fris. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
2: Is dit allemaal van jou?
3: Alleen de belangrijke dingen.
4: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini Opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
5: Geeft ruimte.
4: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.

0: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
2: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
1: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
3: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
4: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
6: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. Ondanks opluchting bij het Rode Kruis over het opnieuw opvangen van asielzoekers door Stadskanaal, zegt de organisatie in een persbericht het onbegrijpelijk te vinden dat er nog steeds geen echte oplossing is gevonden. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over hoe het de komende dagen verder gaat rond het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De afgelopen avond en nacht heeft de gemeente Stadskanaal opnieuw asielzoekers opgevangen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dit keer waren het er ongeveer 80. In Amsterdam-Oost is een vrouw om het leven gekomen bij een grote woningbrand. De brand was in een etagewoning aan de Blankenstraat in de Tsaar-Peterbuurt en brak rond 5 uur vanochtend uit. De brand ging volgens de veiligheidsregio Amsterdam-Amsterdam gepaard met veel rook en vlammen. Binnen een uur werd het zijn brandmeester gegeven. De etagewoning aan de Blankenstraat in Amsterdam-Oost brandde volledig uit. Naar aanleiding van een Volkskrant-onderzoek maken 7 politieke partijen melding bij de beveiligingsautoriteit van de Tweede Kamer, omdat ze op X worden bedreigd. Het gaat om berichten aan D66, VVD, CDA, GroenLinks, PvdA, SP, Denk en ChristenUnie, vlak voor de verkiezingen van oktober 2025. In de berichten worden zij en soms ook hun naasten bedreigd met mishandeling en wordt opgeroepen tot geweld tegen minderheden. Tegen de Volkskrant verklaren politici dat ze vanwege het giftige klimaat zijn gestopt met het lezen van reacties op X. Bronnen hebben tegen de Amerikaanse nieuwszender CBS News gezegd dat Washington zich voorbereidt op een nieuwe reeks militaire aanvallen op Iran. CBS News verwijst ook naar de mededeling van president Trump dat hij niet bij de bruiloft van zijn zoon kan zijn, omdat hij te druk was met overheidszaken. Arabische media melden gisteren dat een conceptvoorstel voor een volledig bestand in Iran juist snel mogelijk is. De Pakistanse topmilitair Munir, die optreedt als bemiddelaar tussen de Verenigde Staten en Iran, vertrok gisteren naar Teheran. Het weer, met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts, wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
9: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 5 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Een sfeervol interieur. Het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen. Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort. Leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl.
11: Zin in de sfeer van het weekend, maar dan buiten? Bij Grand Café Hendriksen is het vernieuwde achterterras klaar voor lange middagen en gezellige zomeravonden. Liever wat levendigheid? Op ons voorterras zit je midden in de bruisende Gutstraat. Geniet van goed gezelschap, heerlijk eten, lekkere drankjes en de gezellige Hendriksen sfeer. Geopend van donderdag tot en met maandag. Grand Café Hendriksen, de plek in Doetinchem waar je wilt zijn.
12: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
10: Betting Wonen, tweede Pinksterdag geopend van 11 tot 5.
13: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
14: Met zaterdag 30 mei Openlucht Popfestival Amfipop.
13: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
15: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
16: Joehoe!
15: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
17: Van mooi tot goed.
18: Ah, dan zullen jullie weer twee uur van mooi tot goed gaan. Ik zeg het is de 1480ste van mooi te goed gewoon. Inmiddels is Rob Simmons uit Netterden aangeschoven. Oh, daar ben ik vol.
19: Van mooi te goed gewoon.

0: van Mindjord goed gaan. Iedere zaterdagmorgen op de radio.
1: Premie nog eens zo'n mooi dialectplaatje.

0: Zo, er waren toch twee stevige plaatjes aan het begin van de tweede uur van Marten Groenman op de 23 mei 2026. Pinkster Zolderacht, daar hebben we het dan over. Ik kon het net al een beetje aan, inmiddels aangeschoven vanuit net hier in de studio's van Regio 8. Rob Simmons en ja, ouwe Rob, wil ik het anders zeggen. Een treintje van Simmons binnenhaal. Nou, dan gaat er wat gebeuren, hè? Want dan is het raak. Want die ladies zijn zo waanzinnig met muziek. Hij praat over muziek en net een mooi Simmons zeggen.
1: Even praten met...
0: Ik kan goed gezegd...
2: Daar is wel wat van B, Albert.
0: Ja, ja. Maar er zit een fijne de bunt erop.
2: Ja, dankjewel. Goedemorgen trouwens.
0: Goedemorgen. Ja, hoe heet het? Ja, ik heb heel veel... Nou, dan laat ik het anders zeggen. In Netteren zit heel veel muziekcultuur.
2: Dat klopt.
0: Zowel koren als muziekverenigingen. En er zit Simmons toch op een of andere manier met een poel als hier. Ja, dat is niks verkeerds aan gezegd.
2: Nee, ik zie dat ook als een compliment. Maar we hebben inderdaad een mooie vereniging met meer dan 40 leden. Dus daar zijn we best trots op. Maar zo'n klein dorpje van 500 inwoners. Ja. Dat is echt wel... En we hebben dan... Ja, onze dirigent zegt altijd, ja, dan doen we het nieuwjaarsconcert. Madonna, kakken jullie in. Gerrie Seersing, zul je wel kennen. Zeg, eigenlijk maar een soort zomerconcertje doen. Dus hij zegt, go dan niet. Nou, wil je zeggen, dan doen we met Pinksteren. Pleinspectakel. Mooi voor de kermis nog, een beetje inblazen.
0: En dan kunnen we toevallig uit nog 124 jaar bestaan.
2: Dat was dit jaar. Dus ze zeggen, maar dan mogen we even extra uitpakken. Dus we zeggen, we noemen het nu XXL. En wat hebben we de extra B georganiseerd? Een grote sterrenslag. Dus 10 teams die net er gewoon tegen elkaar vechten. Maar we beginnen zoals elk jaar met een mooi concertje. Niet te lang, uurke, mooi blazen. Mooie nummers, lekker in het geheur. En wat we elk jaar erbij hebben is ook een veiling. Dat doet Hein Simmons, dan kan dat als de beste. En,
0: zit er zit weer een Simmons met een poor in, hè?
2: Ja, maar we moeten ook altijd een beetje aan de kas denken. Want ja, muziek van de overheid kreeg niet meer. En, dus het is best allemaal kostbaar. Dus om een beetje de boel aan de gang te houden. En omdat het nou ook dat XXL is, hebben we gezegd, we doen ook een hobby- en kunstmarkt erbij. En er komen eigenlijk allerlei mensen uit de regio die zelf, ja, ik noem maar wat, handtassen maken. Zelfs, dat is nou heel, heel toepasselijk, ambachtelijk ijs komt er ook nog. Andere werken, aardewerk en noem maar op. Dus die kruimpjes komen er ook allemaal.
0: Zo'n soort broderie is
2: het. Het is ook een beetje broderie. Dus ook eten en drinken bij. Drinken is ook morgen heel belangrijk. Ja. Omdat de temperatuur natuurlijk ook aardig hoog is. Dus... Nee, dit wordt een heel groot festijn.
0: Wel mooi. Het is de veiling zit erbij.
2: Ja.
0: Maar ook een sterrenslag. Beginnen jullie ook aan?
2: Ja, na het concertje zeggen we, nou, even bekomen allemaal. En dan komen die teams, dat zijn dan 10 teams. En dat zijn er 4 uit de voetbal. Er zijn een team uit de schutterij, teams van carnaval.
0: Want ja, carnaval.
2: Ja, daar hebben we ook een paar teams uit. Wat vriendengroepen. Ja, andere jaren deden de molenboeren ook nog wel eens met, maar die moeten nou helpen met organiseren allemaal, dus je begint niet. Dan wordt dat een groot festijn en met leuke spellen, dus wat ook allemaal niet te lang duurt. Mensen worden eigenlijk lekker geanimeerd en bezig gehouden.
0: Ja, precies, en dus was dit net het toch bekend hem of niet?
2: Ja, ik moet zeggen, we doen dit al jaren en het is een groot succes. Het groeit ook steeds.
0: Ja.
2: En ik moet zeggen, ik zie het nu heel positief in. Omdat we ook dat heel veel mensen zich aan hebben gemeld. Maar omdat het ook zo mooi weer is. En dat is natuurlijk super belangrijk van zo'n evenement.
0: Ja, ja. Net wij zegt 500 inwoners.
2: Ja.
0: Maar, voetbal. En dat wil ik net zeggen, die carnaval. Die half vastenoptocht, dat is ook een waanzinnig verhaal.
2: Mega. Dus, ja, die hebben net er ook wel op de kaart gezet. En mag ik ook eerlijk zeggen, dat merk ik nou ook, dat de saamhorigheid is ook zo goed. We met schutterij die zeggen, oh, gebruik dit, maar gebruik dat, maar jullie moeten ook wat verdienen. En met de carnaval hebben natuurlijk ook alle mensen nodig om de boel te organiseren. En er zijn er ook heel veel, de motorvereniging, allerlei anderen die ook helpen het verkeer regelen, de optocht regelen, jureren en de kassa's en noem maar op. Dus dat is echt wel mooi. En dan kun je ook wat.
0: Ja, maar even in kort gezegd, Marge, hoe laat begint het zo'n beetje?
2: De inloop is 22:30 en het concertje begint 23:00. Dat zal tegen 12:00 afgelopen zijn. Nou, dan drinken we misschien even iets, een klein pauzetje. En dan gaat de sterrenslag aan de gang. En dan tussendoor komt de veiling en het marktje gaat open en noem maar op allemaal. Dus dat wordt een grote, gezellige boel. En je hoeft ook niet bang te zijn dat je honger moet leiden. Dus ook wat te eten.
0: Ja, Ik bedoel, net dat is niet groot, je zult het ongetwijfeld. Nee. Maar waar is het precies?
2: Nee, je moet wel helemaal naar het centrum. Dus maar oppassen dat je niet verdwaalt in de dorp. Maar het is eigenlijk, het schildergebouw ligt achter de kerk. Ja. Dus zeg maar achter de kerk. Of dus als je de kerk ziet, dan gooi je hem op geluid af. Dan kun je het goed.
0: Vroeger had de kerk en de kroegen zaten bij elkaar, maar dat is helaas verdwenen.
2: De kroegen zijn weg, maar ook door...
0: Het schildergebouw is er nog wel.
2: Ja, maar ook aan de kroeg werd weer gewerkt. Dus het schildergebouw wordt uitgebreid. Daar zijn we volop mee bezig. En binnen niet afzienbare tijd komt er ook weer een kroeg.
0: Ik vuur een bonk enthousiasme op, dat weet ik niet meer. Waanzinnig veel succes. En nogmaals, proficiat 124 jaar muziek in
2: Nederland.
0: Dat is zeker niet mis. Heel veel succes, morgen heel mooi weer. En loopt
2: er
0: goed.
2: Ik ga er een mooi feest van maken. Bedankt, Alad.
3: Ik had al twee meisjes gezien met achterop allebei een saxofoon. Witte blouse, blauwe box met gele biezen.

genoeg wandelt moe, hier drink wie drinkt met. In eerste straat kon ik van wieten naar roepen, ik dacht een kelder trekt er nog eens een dankse soep.

Blackbirds heet ze. En de Body Language. Ja, iedereen is natuurlijk lekker vurig aan het werk hier op Pinkster Zaterdag. Ook in Manluig. Langweeg sinds fanatiek aan de gang. Marcus, Marleen en Mieke Elze moet het gris mee. Want de buurman is hevig aan het vuurwerken. Want in het weekend kan dat wel eens druk worden. Buurt en dat hoor. In Langweeg is het ook mooi weer. Ook zo'n 30 graden. Nou, we dachten hier van hier, Marleen. Het is hier ook niet veel anders. Maar lekker werken. Op 10 zorgen.

dinsdag zaterdag. Dan rust de hitte niet in de kop stijgt, of niet? Ik lees ook dat Ellie is ook fanatiek bezig met...

Pinksteren. Zien de lezen, ja, er zijn heel veel ladies in de lekker op vakantie. Of daar zij die zitten. Onder andere op de Loosdrechtse plassen. Collega Bart schalt hier weer de speakers en schreef op onze bord samen met Pama, Zwoger en met de Batin. Dat ontgeet me even, Bart. Maar vader Mark, u ook nog een berichtje. Goedemorgen, het is alweer heerlijk op de Loosdrechtse plassen met Carmen, Bart en Tim. Al een heel fijn weekend. Dan zag ik hier nog een berichtje staan. De parade, oh hier, van Egel. Goedemorgen, laat vandaag een mooie dag. Om vandaag de sleuren te pakken. Volgende week even een paar dagen naar Castricum aan Zee. Doe ze door, even de groeten en een mooie uitzending. Maak er een mooie uitzending van. Tuurlijk, en dat kan ook alleen maar met dit plaatje. Je kon nog niet low eerlijk wezen. Wat wel blijft het tijd. En daarop zaterdagmorgen. De juiste tijd. Een paar minuten voor 10:30. Dan naar de weerboer, naar Lichtenberg, naar Gerrit Vossers. Ah, Valbert, kan het toch niet worden, of niet?

0: Doe je het wel een beetje voorzichtig aan door Egon in Kastrikum. Boom, liefste tiet, boodschappen.
1: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar. En uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
2: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie, olifant.
1: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
3: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
1: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelen.
5: Helemaal los bij Ethos.
6: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Fit voor iedere rit. Met de banden van Hankook en de service van Profile.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
10: Festival Achterland, het gezelligste dorp van de Achterhoek, opent ook dit jaar met Pinksteren weer de poorten. Vanaf donderdag 21 mei tot en met maandag 25 mei is het leukste festival van Gelderland iedere dag gratis te bezoeken op de Bleek in Doetinchem. In ons Achterland gaan we 5 dagen samen onthaasten, feesten, dansen, zweven. Want samen verdwalen is toch het allerleukste?
11: Is dat bijna Pinksteren?
10: Festivalachterland.nl.
12: Jongens, eten!
13: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
14: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
15: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Regio 8, headlines.
0: Hazen ze erin, maar geloof je.
17: Koppensneller.
18: Dit is Dikter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Ondanks opluchting bij het Rode Kruis over het opnieuw opvangen van asielzoekers door Stadskanaal, zegt de organisatie in een persbericht het onbegrijpelijk te vinden dat er nog steeds geen echte oplossing is gevonden. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over hoe het de komende dagen verder gaat rond het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel.
15: Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Regio 8, headlines.
0: Hazen ze erin, maar geloof je.
17: Koppensneller.
18: Dit is Dikter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Ondanks opluchting bij het Rode Kruis over het opnieuw opvangen van asielzoekers door Stadskanaal, zegt de organisatie in een persbericht het onbegrijpelijk te vinden dat er nog steeds geen echte oplossing is gevonden. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over hoe het de komende

0: Naar aanleiding van een Volkskrant-onderzoek maken 7 politieke partijen melding bij de beveiligingsautoriteit van de Tweede Kamer, omdat ze op X worden bedreigd. Bronnen hebben tegen de Amerikaanse nieuwszender CBS News gezegd dat Washington zich voorbereidt op een nieuwe reeks militaire aanvallen op Iran. Arabische media melden gisteren dat een conceptvoorstel voor een volledig bestand in Iran juist snel mogelijk is. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
1: Hij de kiel helemaal aan praat neemt, dan blijft aan praat natuurlijk. Hè. Zo, dan moet je even schakelen naar de weerboer.
2: Hier is de weerboer van het oosten. Buiten is het.
1: 24.
2: Kraaien is kieken of ik de hofwalm kan spaaien.
1: Gerrit, goeiemorgen jongen.
3: Ja, goeiemorgen, nou laat.
1: Laat ik eerst even beginnen met iets anders te zeggen als dat we normaal gesproken gewend zijn. Vorige week zaterdag is er binnen de kast erheen gegaan. Toen waren jullie 40 jaar getrouwd.
3: Oh ja, ja.
1: Voor harte provisie.
3: Ja, een paar uur.
1: Ja, ja. En toen was het feest, of toen is het feest pas goed begonnen, of hoe zat het ook
3: al? Ja, ja, nou ja, officieel nog niet onder het programma, want wie bent rond de middaguur officieel getrouwd, dus wat dat betreft...
1: Ja, maar we kunnen zo even een uur volpraten, dat is op zich niet zo...
3: Ja, ja, ja.
1: 24 graden, en afgelopen maandag zou ik gewoon nog voorbij reden, maar ja, toen wou je me ook niet meer zien, dus het is maar goed dat ik het nog niet zie, want anders had ik niet had ik moeten zwaaien, dus...
3: Ja, nou ja, Vermin is een drukke stad, Zevenaar. Dus, en dan à kwart over vijf ben, dan werd op die dat ik... ja, dan is ergens, waar kan ik parkeren om het weerbericht te doen om 5:30. Dus,
1: ja, zie je dat ook weer.
3: Ja,
1: gooi in de file staan op A12, toch?
3: Ja, nou ja, het valt nog tegenwoordig weer met. Maar dat oude tankstation, daar kun je niet meer bij parkeren. Dat was altijd een mooi tussenstukje.
1: Oh ja.
3: Wat ze nou de weg aan het aanleggen zijn. Dus je moet of helemaal doorrijden naar de A18. En aan het eerste tankstation aan de rechterkant. En dat is weer een beetje witter. En als je geluk hebt, niet kunt doorrijden, dan kun je dat net halen. Maar het keert er altijd een beetje num.
1: Ik ben niet alleen met het weer bezig, maar ook het verkeer. Volgens mij ben je toch nog duizend poorten. En tussen mij ook nog feestvieren, ook nog, of zit dat?
3: Nee, wie doet dat in het najaar.
1: Ja. Oké, ja, mooi weer, Gerrit. Het is echt pinksterweer. En de vurige pinkster kan komen, want het vuur van de zon is doet ons goed vandaag, of niet?
3: Ja, het is... ik zeg al van de week, ze houdt van biodiversiteit, maar ik denk dat er heel wat roodbosjes tijd langs komen. Want,
1: fluiten die ook? Fluiten die ook? Kunnen die fluiten, die roodbosjes?
3: Als haatfiets. Dan moet je me niet aan het lachen maken.
1: Nee, laat het maar niet doen, Gert. Nee, maar ik denk dat we het nog wel staan. Ik was aan het mogen af. Maar, het is mooi weer.
3: Ja, de zonnekracht is sowieso wel behoorlijk. 6 tot 7. En dan is het al een beetje uitkieken geblazen. De zon is er al volop bij. Afgelopen dag, gisteren hadden we al een mooi verproefje met 25 graden. Ruim 25 graden. Ja, maar het is ook een beetje luchtvochtigheid hoog. Dat is vandaag ook nog wel hoor. Want als je naar boven kijkt, het is niet strak blauw. Er is sluierbewolking. En in het noorden kijkt, zie je ook wat... wat wolkenveldjes, wat stapelwolkjes die ontstaan. En dat heeft nog te maken met een zwakke storing die overkomt. Vanmiddag bent er een paar wolkjes meer. Ja, en dat betekent ook dat de luchtvochtigheid zeker niet minder wordt. Maar de temperatuur loopt ook op. En die komt vandaag toch uit op een graad of 28. En misschien zelfs nog wel ietsjes meer, maar ik vind 28 ook al genoeg. En daarbij in combinatie met zal het ook wat druk het warm aan gaan voelen. Betekent wel, en gisteravond hebben we al een klein beetje kunnen oefenen... Dat je s'avonds al langer buiten kunt zitten. En dat zal vanavond ook kunnen gebeuren. Het blijft nog lang boven de 20 graden. En komende nacht is het ook niet koud met een graad of 15. Ja, en de wind die vandaag zuid tot zuidoost is... die draait langzaam naar west en die zit morgen in het noorden. Tijdens de Pinksterdagen noord tot noordoosten wind... is nog zwak en dat betekent ook dat, dat de zon toch wel volop kan schijnen. Niet dat de bewolking vanuit het noorden binnendrift, maar ook dat de koelere lucht nog een beetje op afstand blijft. En dan kunnen we morgen temperaturen halen van 27 graden in de tweede Pinksterdag 28 graden. Dus op zich helemaal prima weer. Het bleef ook droog. Vandaag misschien in het noorden een paar druppjes regen, maar daarna is het helemaal even gebeurd met de neerslag. Want ook na de Pinksterdagen, het is wel zo dat de wind wat aantrekt, die noordoostenwind, noord-noordoostenwind. En dan komt er wel wat koelere lucht richting onze omgeving.

0: En dan zit de temperatuur een beetje onder druk. Dinsdag is het in eerste instantie nog rustig. Lep het ook nog op naar een graad of 25, 26. Maar woensdag kom je niet witter dan 23 graden. En dat heeft ook vooral te maken met die koelere lucht die binnenstroomt, met die matige noordenwind. Verder wat wolkenveldjes later in de week, maar toch ook de zon die de hoofdrol speelt. En we zitten al tussen de 25, 27 graden zo'n beetje. En ja, neerslag voorlopig niet. Het is wel zo dat het volgend weekend, ja, met wisseling van de maand, dat het een beetje begint te rommelen. Of er wel wat neerslag naar ons toe komt. Maar of dat deur zet, dat is nog even afwachten. Daar helpt volgende week zaterdag.
1: Ah, ik wil volgende week nog een uitgebreide boom over opzetten, Gerrit.
0: Dat kan.
1: Jazeker. Ik wens u heel veel succes met het meien. De gres meien helemaal in zeeënde. En hou even zo'n Mercedes maar in de gaten houden. 77 JVP 7.
0: Ja, ik zal het proberen te onthouden.
1: Fijne Pinksterdag, Gerrit.
0: Goed gaan.

0: Lennon Skinner, hè. Er is verder is helemaal niks mis met. En zoals gewoonlijk op zaterdag mag ik een paar prachtige mooie berichtjes en zeker een paar prachtige mooie foto's van Jan de Bergstraat te bidden. Hé, hey, Alad. Vanaf de kooi, kloor om op de hei te gaan. Hoed op, zonnebrand op de armen, dubjes in de oren, met regio achter natuurlijk op. Wat willen mensen nog meer? Maak er een mooie Pinksterweekend van, Leu, en zorg dat je genoeg drink. Gooi er maar een mooi plat plangetje op. Schöne gruus van Jan in de Bergstraat. Hij is weer fanatiek bezig op de postbank met, met de schuipjes, de lemmekes en alles wat geheim je. Jan, ik ben een geweldige kerel. Oh ja, dat is hij al, of niet? Of zeggen we nou iets te veel?
1: Draai me nog eens zo'n mooi dialectplaatje.

0: bieten.
1: De zomerkoninkjes.
0: En als dat zo is, dan lood we hem alweer gaan zoeken.
1: Niet van die waterdingen. Nee, echt van die lekkere Hollandse.
0: Totdat wezen vindt.
1: Lekker is dat niet, dit soort plaatjes op zaterdag maar even weer komen van Fien Snelting op het Eerbeerseland. Ja, het is Pinkster zaterdag en heel veel leuk trekken. Dus een beetje naar Pieren dat ze een lang weekend hebben. Onder andere Charles nog steeds op de camping in Kranenburg. Wordt insmeren vandaag. Goeie ontvangst aan deze kant. Dus laat maar komen, Alad. Geen enkel probleem. En Chantal, goedemorgen, Alad. We luisteren weer gezellig met. We kregen een prachtig Pinkster weekend. Ja, daarboven.

vind het ook vurig. Over vurig gesproken, ja, weer bij Pinkster, het feest van de geest is volop aan de gang. En als het dan Pinksterweekend is, dan moet je deze plaat, deze Nederlandstalige plaat, sowieso een keer draaien.

Ben je bang voor het hondje? Hondje bijt niet. Papa zegt dat hij niet bijt. Op een mooie Pinksterdag met de kleine meid. Als het kindje groter

0: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
1: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
2: Gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
5: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag tot wel 40% stapelkorting op bijna alle lattenwanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
7: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
8: Boost yourself.
9: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
12: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 Nieuws.
13: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. Vanwege de ebola-uitbraak moet het nationale voetbalteam van de Democratische Republiek Congo... voorafgaand aan het WK 3 weken in quarantaine blijven. Ze lopen de kans dat ze de Verenigde Staten niet in mogen als dat niet gebeurt. Dat heeft het Amerikaanse hoofd van de WK Task Force van het Witte Huis gezegd... tegen de sportzender ESPN. Eerder gelastte de Democratische Republiek Congo een 3-daags trainingskamp... en een uitzwaaimoment met fans af vanwege de ebola-uitbraak in het oosten van het land. Libanese autoriteiten melden dat door Israëlische luchtaanvallen... in en rondom de zuidelijke stad Tyrus zeker 10 mensen om het leven zijn gekomen. Israël vaardigde voorafgaand evacuatiebevelen uit... en heeft gezegd dat er alleen doelen van de terreurbeweging Hezbollah werden aangevallen. Maar daarbij vallen ook geregeld burgerslachtoffers. Sinds april geldt er een staakt het vuur in Libanon... maar Israël voert nog geregeld luchtaanvallen uit... als reactie op schendingen van het bestand door Hezbollah... al dus het Israëlische leger. Ondanks opluchting bij het Rode Kruis over het opnieuw opvangen van asielzoekers door Stadskanaal... zegt de organisatie in een persbericht het onbegrijpelijk te vinden... dat er nog steeds geen echte oplossing is gevonden. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over hoe het de komende dagen verder gaat... rond het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De afgelopen avond en nacht heeft de gemeente Stadskanaal opnieuw asielzoekers opgevangen... die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dit keer waren het er ongeveer 80. In Amsterdam-Oost is een vrouw om het leven gekomen bij een grote woningbrand. De brand was in een etagewoning aan de Blankenstraat in de Tsaar-Peterbuurt... en brak rond 5 uur vanochtend uit. De brand ging volgens de veiligheidsregio Amsterdam-Amsterdam gepaard met veel rook en vlammen. Binnen een uur werd het zijn brandmeester gegeven. De etagewoning aan de Blankenstraat in Amsterdam-Oost brandde volledig uit. Het weer, met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts... wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
14: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1

0: Tot en met maandag 25 mei is het leukste festival van Gelderland iedere dag gratis te bezoeken op de Bleek in Doetinchem. In ons achterland gaan we 5 dagen samen onthaasten, feesten, dansen, zweven. Want samen verdwalen is toch het allerleukste?
1: Is dat bijna Pinksteren?
0: Festivalachterland.nl.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Tuinonderhoud wordt een fluitje van een cent dankzij Brouwer Tuin- en Parkmachines in Braamt. Verkoop en reparatie van alle merken tuinmachines. Ook zijn we dé specialist in robotmaaiers en spuiten we puntstukken. Bekijk ons aanbod op ho-brouwer.nl.
6: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
7: Meubeloutlet Campers. Met een grote keuze in bedden, banken, voor thuis, eethoeken en nog veel meer. En dat met de kwaliteit van Campers, maar met heel veel voordeel. Kom kijken en laat u verrassen bij Meubeloutlet Campers aan de Hogeweg in Ulft.
8: Tweede Pinksterdag, geopend.
9: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De allernieuwste Blokker koffiecupmachine. Kijk op blokker.nl voor het mooie design. Nu voor €59 en met 20 gratis koffiecups. Verkrijgbaar in alle 56 Blokker winkels. Blokker, van je huis houden.

0: Pinksterzaterdag is het vandaag, 23 mei. Het is de dag van Achterland. Wat zeg ik, de derde dag al van Achterland. Balthazar van Puffelen zit hoor, hè. Even kijken hoe het met hem begint.
1: Van mooi tot goed gewoon.

0: Talking About Love van Van Halen, Walter Halen. Derde uur van vanmorgen goed, gewoon gemiddeld aan plat praten op de radio. En normaal gesproken rond is dit, dan proberen we even contact te krijgen met...
1: Bas uit Berkelland.
0: Ja, helaas, dat lukt ons niet, maar we hebben wel contact met... Met de man die al 2,5 dag gemuurlijk zit in de... Ja, met een lekker strootje in de kop en... hey, Balthazar!
2: Ja, ik heb Bas ook nog niet gezien hier. Goedemorgen, ja, ik lig hier in de bosjes nog. Het was erg laat en vooral heel erg gezellig gisteravond.
0: Ja, toch wel?
2: Ja, best. Nou ja, je kunt het zien op regio8.nl, op de site en op de app ook. Het filmpje, gisteren waren de collega's van TV waren er. Die hebben even wat impressies gemaakt en het is, ja, je kunt het zien, het is gewoon niet normaal. En eigenlijk, als je kijkt, Achterland is een week of twee bezig geweest met de opbouw. Ellende, kou, nattigheid, blubber, het terrein helemaal naar zijn grootje. De dag dat het begint, nou ja, gaat de hemel lopen en het is het mooiste weer van de wereld.
0: Ja, onvoorstelbaar. Het is een beetje, je zit hier nu op de helft. Je hebt 2,5 dag ga je er zo'n beetje op zitten. Nog 2,5 dag, het is pas de helft, Bas.
2: Of, ja, drie hoor. Nog drie, want om 1 uur gaan pas de poorten open. Je moet je voorstellen, gisteravond, omdat het zo druk was... ik denk dat het nog nooit zo druk op Achterland geweest is.
0: Ja.
2: En niet alleen op het hoofdterrein, op de Bleek... maar ook aan de IJsselkade, zoals je weet... is die beroemde pontonbrug gemaakt.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: En kunnen mensen ook aan de overkant. Het verschil is eigenlijk dat het aan de overkant... aan de IJsselkade wat gemütelijker is, zoals jij dat altijd zegt. Het is wat kleiner, maar heel gezellig. Iets minder volume als op het hoofdterrein. En gisteravond, ja, mijn god zeg, we hadden ze allemaal. We hadden we begonnen al met Hendrik Jan.
0: Ja.
2: Hendrik Jan was er gisteren...
0: Hiltrop Holus.
2: Wat zeg je?
0: Hiltrop Holus.
2: Ja, die jongens die de hele dag lopen te huilen. Ja. Toen kwamen ook 15 jaar bestaan ze natuurlijk de Boetnes.
0: Ja.
2: En ook leuk om te zien wat voor geweldige fanscharen die hebben. Ja, een afsluiter. Toen werd er echt alles gesloopt. Hendrik Jan en de Bukkers. Ja, het was een super, super avond. Maar ja... Dan praat je over 1 podia. Er zijn er wel 20.
0: Ja, ja,
2: ja, waar we het over hebben, zeg maar.
0: Op zaterdagmorgen mark ik de Doetinchem in. Het was de Doetinchem in. En vanmorgen was het echt een ramp. Dit neemt inmiddels half Doetinchem in beslag. Het centrum van Doetinchem werd in beslag genomen door Achterland. En als ik al zo heel praten, dan denk ik dat dit nog niet het einde is. Het wordt steeds groter, of niet?
2: Het wordt, nou ja, het kan nog alle kanten op. Ik heb wel wat wilde ideeën. Wat we het gisteren over gehad hebben. Wat je nog meer zou kunnen doen, maar... Dit is zo gigantisch. En weet je, jij bent ook al wat jaartjes in het vak. Je hebt ook al menig festival gezien.
0: Mm-hmm.
2: Hoe bijzonder is het dat je naar een festival kan gaan zonder entree te betalen?
0: Precies.
2: Dat is heel bijzonder.
0: Ja, dat het gratis is en dat is toch waanzinnig. En de jongens die dus met cultuur bezig zijn... maar ook met de horeca-jongens, die hebben zich bij elkaar gespannen... en een fantastisch mooi verhaal ervan gemaakt.
2: Ja. Nou ja, ik weet niet of je nog kunt herinneren... bij het begin van de Zwarte Cross in Halle... gingen we ook radio maken. En daar gingen we radio maken. Het hadden ze het zo geregeld. Het was er een fantastische horeca. Geweldige catering.
0: Ja.
2: En die hebben ze dus ook bij Achterland. Daar begrijpen ze ook heel goed... dat als jij heel veel mensen hebt die heel hard moeten werken... ook heel veel vrijwilligers, ook allerlei verenigingen... en mensen die meehelpen, let op, kosteloos...
0: Ja.
2: Die worden fantastisch verzorgd... door de horeca van de...
0: De horeca van Achterland. Die is meer
2: streekgenoot en werkraad die hebben de handen ineengeslagen. Die zeggen, we gaan goed voor die mensen zorgen. Je bent vorig jaar bij de Oranje Dag van Werkraad geweest. Je kwam niks te kort, hoor.
0: Nee, zeker niet. Ik praat er ook nog over dat ik van de zitkans zo breed ben. Maar dat is niet zo erg.
2: Ik wil dat toch eens noemen. Want het zijn jongens die ook in de hitte alles lekker staan klaar te maken. En mensen echt willen verzorgen.
0: Ja, nee.
2: Ja, dan alleen kun je gaan natuurlijk.
0: Butekijf, Balthazar, is geen enkel probleem.
2: Nee.
0: Vandaag, zaterdag 23e. Waar kijk je het nou uit voor vandaag? Wat is een van de mooiste dingen waarvan je zegt, nou, dit wordt fantastisch?
2: Nou ja, ik ben altijd een groot fan van de Loco Disco Show. Die komen vanavond ook. Maar er zijn ook heel veel, vooral kleine dingen. Dat is echt te veel om op te noemen. Maar je moet voorstellen, er is ook een samenwerking met Amphion, het theater.
0: Ja.
2: Die hebben op de IJsselkade een geweldige mooie oude circus tent neergezet. Kun je mooi gaan zitten. Er wordt ontzettend veel georganiseerd voor kinderen. En het is te veel, joh. Het is gewoon te veel om op te noemen. Ik kan al die namen wel noemen. Maar ja, als je naar regio8.nl gaat, bovenaan staat een soort van banner.
0: Ja.
2: Als je daarop klikt, ga je automatisch naar de site festivalachterland.nl. Daar kun je het hele programma van elke dag, elk uur kun je zien.
0: En dat gaan we doen. En we gaan vanavond even kijken. Want dan zitten we Balthazar van Buffelen dansen bij de Loco Disco Show. Je hebt de box met de winje piepen aan. Je hebt de piepen krullen er weer in. En het gaat helemaal de goede kant op.
2: En een koud glas bier in de hand.
0: Balthazar, laat het goed. Gewoon een heel fijne dag verder.
2: Tot later.
0: Goed.

langzaam maar zeker breken ze de deur aan het achterhoekse popfirmament. De jongens komen uit Drimp. Veel Drimp om helemaal precies te zijn. Vals met een zet. Ah, een vals als ik weet niet wat. Maar samen met Dickie Kemper hebben ze er iets fantastisch.

0: Zo, eens even zien of er nog wat links en rechts wat leuke berichtjes binnenkomen. Zoals hier nog vanuit het buitenland. Het blijkt als in Arnold ook kermis hebben. En in Arnold woont een collega van ons, Sander. Het blijkt dat een weddenschap werd verloren. En dan moeten we 20 keer zorgen dat ze bier krijgen. Maar vooral ze moeten lekker grillen. Maar dat was dus bij huizenwensing bij het door in de Arnold duftig. Ze gaan ook nog vanmiddag even kijken naar de DFB-pokaal. De finale van de beker in Duitsland. En dan naar de Arnoldse kermis. Nou, veel plezier door Stefan en Xander. Leo is ook vooral al bezig in Vasselenveld hunten met de fanfare Sint Gregorius. Want die bent op zoek naar een nieuwe dirigent. Heb je interesse? Laat het Leo even weten. En verder kunt er dan ook dit van elkaar. Ook is ze druk bezig met, dat staat er ook aan te komen, de Ulfse Oonvierdaagse. Dan komt Vassel erin. 3 juli, helemaal precies, dus een 17:15. Dweilorkest Waro is er ook bij. En dat begint ook weer een knalfeest te gaan worden. Hè. Zo, rond is het dit keer normaal gesproken Bas uit Bergenland.
1: Bas uit Bergenland.
0: Ja, dat weten we, maar die is vanop bezig. Ik probeer dadelijk even met Bas contact te krijgen.

0: Total Eclipse of the Heart was er eentje van Bonnie Tyler. Bas?
1: Ja?
0: Hij zit erin, hij is er helemaal bij. Eventjes de dingetjes inschakelen, anders zag je het helemaal verkeerd. Nee, zo.
2: Bas uit Berkelland.
0: Hij is er helemaal weer. Bas, goedemorgen. Hallo?
1: Ja?
0: Ben je
1: ja,
0: er?
1: Hallo, Bas?
0: Ja, ik ben er wel, hé, ook.
1: Ja, Berkeland, over hier.
0: Hallo, je Bandung. Hallo, je Bandung.
1: Ja, luid in duidelijk verstaan, hè.
0: Fijn dat je weer bij bent, Bas.
1: Ja, zeker.
0: Hoe was het? Ja, hij heeft van uw Tesla meegebracht of zo.
1: Oh, dat dacht ik wel, ja, inderdaad. Ja, maar dat was het ook mooi. En dit is wel helemaal fantastisch, hè.
0: Ja, we kunnen echt met een vuur in de bak bij water gaan zitten, hè.
1: Nou, echt, ja, fantastisch. We hadden vorige week natuurlijk met hemelvaart. Ook hier in Berkeland diverse activiteiten. Niet deuren gewoon, het mindere weer. Ja, de leur die met Pinkster van organiseert, die treft het, hè.
0: Ja, en als ik het goed bekijk, en tenminste zo is het hier in de omgeving, Bas, maar ik kan me aannemen dat het in Berkeland ook zo is, dat er wel ontzettend veel georganiseerd wordt.
1: Ja, hartstikke te veel, hè. Want ook heel veel dubbelures, natuurlijk heel veel dubbele dingen. Dus ja, ga er maar aan staan. Ja, voor je wilt dan voor je weinig tussen met de Pinksterdag.
0: Ja, maar je kunt bijvoorbeeld ook gewoon naar het Karel Stegeman toernooi. Want dat is de 40e editie inmiddels van dat voetbaltoernooi, of niet?
1: Ja, dat is mooi, hè. Ik ben in 1984 begonnen. Dan zou je zeggen, hey, 40 keer, dat klopt niet helemaal. Corona, Johan, deden ze niet. Dus vandaar maar de 40e editie Karel Stegeman toernooi. Karel Stegeman, dat was vroeger een belangrijk man, die 4-4 Rulo. En er recht nog altijd de naam, zeg maar, met het toernooi mee. Het is een onder de 19 toernooi, dus met jonge meugen die daar komt. En die verblijft allemaal in gastgezinnen deze dagen. Bier Rulo's. En er doet grote Nederlandse profclubs met. Maar ook internationale profclubs. Dus ik heb ook al eens een keer als gastgezin gefunctioneerd. Ik had hier twee keepers van een Deense ploegtest.
0: Ja.
1: En dat wordt vandaag voetbal. De opening is nu zo'n klein beetje. En ik kan nu melden, Allard.
0: Ja.
1: We kregen ook nog een van de organisatie een linkje.
0: Ah.
1: En daar mag ik natuurlijk nog niet verklappen wie dat is. Maar dat gebeurt ongeveer nu of over 10 minuten zo'n beetje. Dus, maar dan sta ik volgende week.
0: Ja, we zeggen, dan komen we naar volgende week een uitgebreid
1: op terug. Ja, zeker op terug. Want ik jou verdient ook absoluut.
0: Daar hebben ze gebeurd van de leuk. Die hebben echt meer dan een veer in de kont nodig.
1: Ja. Nee, dat hebben ze absoluut. En wij kregen zo dadelijk. Dus hartstikke mooi. En als je nu even leuk voetbal wil zien, dan kunnen we rullen, organiseren.
0: Dat soort toernooien, dat vind ik persoonlijk altijd een van de mooiste toernooien.
1: Ja, dat is super. Hè. Dat is echt superleuk. Heel veel georganiseerd door men. Dus even zeggen, ik heb toch een gaatje in de agenda. Kom de 3 dagen, kun je dat terecht.
0: We gaan van het voetbal gewoon naar de Achterhoeke Board. Namens Bouwen Nederland heet Rob Spikker uit de Rietmolen. Is daarin gewoon zitten. Heb ik dat goed?
1: Ja, dat heet helemaal goed. Allah, die bent goed op de hoogte. Rob Spikker is ondernemer. Dan heeft een aannemersbedrijf in Eibargen. Die doet ook een beetje exclusievere woningen. Wel leuk om te vertellen. Hij bouwt ook het huis van Erik ten Hag in Oldenzaal. Dus stukken huizen bouwt een beetje. Maar Rob Spikker, super fijne kjal. Joram voorzitter was van VV Rietmolen. Joram voorzitter was van de dorpsaccommodatie Rietmolen. En nu geeft het dus ook namens Bouw in Nederland, maar vooral ook namens ondernemend Berkeland. Geeft er in de Achterhoekbord. En dat veel fijn natuurlijk, hè, dat ons geluid erop kunt laten.
0: Ja, maar dat vind ik überhaupt, dat die Achterhoekbord. Ik vind de naam vind ik niet zo leuk, maar precies gewoon een dialectwoord. Dat weet ik zo niet wat, maar dat er mensen in zitten van allerlei garing en dan zorgen voor dat het dus de Achterhoek leefbaar blijft.
1: Ja, dat is heel belangrijk. Hè. Wie wil hier natuurlijk blim leven, maar ook kunnen recreëren. Wie wil hier als en blim kunnen komen en wie wil die blim kunnen werken. Dus ja, mooi. Ik vind het mooi en ik ben blij dat Robert dus was. Ik vind het fijn, ik jou.
0: We gaan even naar Barkelo. Daar ben je bezig met het nieuwbouw van een sporthal.
1: Ja, nou, dat is dan een heel toestand over geweest. Het is niet echt een... het is eigenlijk een verbouw, moet ik eerlijk zeggen. Ze zetten een stuk bij. Dat doe je natuurlijk tussen ook wel eens. Ze zegt, de vrouw heeft de keuken te klein. Wie keuken de bij? Nou, zo mooi een beetje rek. Is dat hier ook? Die spot al is te klein. Heel wat om te doen geweest. Hè, want het Zorencollege zit nu tijdelijk in Beltrum. En die wil ze weer terug hebben in Borglo. Dus dan moeten er dus 2 zaaldelen bij. Dan gaan ze nu aan beginnen. Dan weten we eerst even een beetje de grondbouw rieven maken. En dan moet er gebouwd worden. De parkeerplaats aanleg. Ze gaat nu zo'n beetje beginnen met een week of 2 gaat dat gebeuren. En dat duurt dat tot het verjaar 2027.
0: Oeh.
1: Een hele weg. De Hoolse weg door. Dan kun je een stukje helemaal nooit meer over hebben. Dan komt een spotalboom op. Maar het wordt allemaal netjes picobello over elkaar gemaakt. En met 3 kwart jaar moet dat gelijk klaar
0: hebben. Ik denk, je bent met de kees daar weer klaar, maar dat duurt nog wat langer.
1: Nee, dat duurt nog wat langer. Dat duurt nog wat langer. Vond je deze tijd, dan is het helemaal gereed.
0: Van Borculo gewoon naar Ruurlo. En Ruurlo hebben ze een zogenaamde kunsttunnel. Nou, ik weet niet wat dat is, maar het is weer zo'n kloor. Dus ja,
1: ja
0: je maakt me heel nieuwsgierig, hè, Bas.
1: Je hebt de N315 in Ruurlo, heel in Borculo trouwens ook. Hier is een fietstunnel. En dat bent natuurlijk van die saaie betonnen dingen. Maar die hebben ze in Ruurlo, Johan en Leen, hebben ze die heel mooi opgeschilderd. Prachtig kunstwerk. Hè. Iemand van Holen, hè. Maar het is in ieder geval wel kleurig, zeg maar.
0: Uh-huh.
1: En dat ding dat staat in weer en wind natuurlijk, in de tunnel. Dus één keer per jaar met een heel hoop vrijwilligers. Die pakt dan even naar achteren en dan maakt ze dat ding weer picobello. Hè. En dan ziet dat weer fantastisch uit. En Aydert Noes op de fiets langskomt al uit. En die gaat onder dat tunneltje deur. Dan moet je eens even denken aan die vrijwilligers die ervoor hebben gezorgd dat dat ding weer zit te blinken door.
0: Ja, ik sta eraan te denken en ik hoor ze nou eens met naar bed en ik sta er s'morgens weer met op.
1: Nou, dat bedoel ik, Dat zit niet er goed in.
0: Ik ben zo'n heel fijn Pinksterweekend, Bas. Volgende week zaterdag spreken we elkaar ongetwijfeld weer.
1: Helemaal goed. Iedereen fijne Pinksterdagen en tot volgende week.
0: Goed gewoon.
2: Bas uit Berkelland. Ja.

0: aan boodschappen.
1: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle L'Oréal en Garnier 2 plus 3 gratis? Walrapad textiel 1 plus 2 gratis? En AH Nederlandse aardbeien 400 gram 2 bakken voor €5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar. En uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
3: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
4: Zin in een vermakelijke middag of avond? Genieten in de open lucht? Kijk dan snel naar de agenda op natuurtheaterzetdam.nl.
5: Op zondagmiddag 31 mei komt het Peerthof Theater met de grappige, interactieve en muzikale voorstelling Het Openluchttoilet. Speciaal voor kinderen van 4 tot ongeveer 11 jaar.
4: Het Natuurtheater in Zetdam is mede mogelijk gemaakt door dierenartsenpraktijk Doetinchem Zetdam en restaurant bij Kobus in Zetdam.
6: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
7: Hey buurman.
8: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
7: Stef?
8: Ja?
7: Waar bel jij nu mee aan?
8: Je Ring, videodeur.
9: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
10: Dat wordt genieten.
6: Ja, dus. Aldi.
11: Regio 8, headlines.
0: En ze hebben we geloof je, Dickie.
11: Koppensneller.
12: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Vanwege de ebola-uitbraak moet het nationale voetbalteam van de Democratische Republiek Congo, voorafgaand aan het WK, 3 weken in quarantaine blijven. Ze lopen de kans dat ze de Verenigde Staten niet in mogen als dat niet gebeurt. Libanese autoriteiten melden dat door Israëlische luchtaanvallen in en rondom de zuidelijke stad Tyrus zeker 10 mensen om het leven zijn gekomen. Ondanks opluchting bij het Rode Kruis over het opnieuw opvangen van asielzoekers door Stadskanaal, zegt de organisatie in een persbericht het onbegrijpelijk te vinden dat er nog steeds geen echte oplossing is gevonden. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over hoe het de komende dagen verder gaat rond het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. In Amsterdam-Oost is een vrouw om het leven gekomen bij een grote woningbrand. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
0: Hartstikke bedankt!
12: Ondanks opluchting bij het Rode Kruis over het opnieuw opvangen van asielzoekers door Stadskanaal, zegt de organisatie in een persbericht het onbegrijpelijk te vinden dat er nog steeds geen echte oplossing is gevonden. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over hoe het de komende dagen verder gaat rond het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. In Amsterdam-Oost is een vrouw om het leven gekomen bij een grote woningbrand. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
0: Hartstikke bedankt.

de streekjutte. 70 jaar had ik gezegd. Samenwerking van diverse bands toen die tijd. Onder andere Focus en de Golden Earring zaten er ook in. De groep heerde toen die tijd Holland. En op een heel bekend volksdeuntje. De Uil zat in de Omen. Bracht men de Hans Brinker-symfonie.

0: first van Boney M.
1: Geen genagel. Hier is de spreuk van Hent van de Paragel. De spreuk van de week. En de spreuk is...
2: Als de zon hoog aan de hemel steekt, dan is het middag. Dat was het.

zo af en toe een beetje van die Oldenburg. Dat is helemaal niet verkeerd. One Road van The Love Affair. Hoort er gewoon simpelweg bij. Eventjes kijken. Is er nog een dialectplaatje? Tuurlijk hebben we nog dialectplaatjes. Dacht hij van een jongen, Erika uit Drenthe. Dalia Loijs. Elk ben

altijd weer mooi. Het is een plaatje van Danny Alois. En dan doet me nog weer denken aan de tijd dat in Schikt speelde. Dat hier met de Bontebrug de plaatjes opnam. Elk mens die heeft zich een kruis te dragen. Krimpt dan maar eens een keer goed in de kop. En denk er maar eens even hevig over na. Dat komt dan vanzelf wel eens een keer weer goed of niet aan.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
4: Zoveel money!
3: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.

0: 50% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
2: Hebbes.
3: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
4: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
2: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
5: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4u.de. U vindt ons aan de Kreuzstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
6: Nieuwbouw, verbouw, renovatie, nieuwe badkamer of keuken. Brugink in Heelweg doet het allemaal. Brugink heeft ook een ruim assortiment keukens, sanitair en tegels. Kwaliteit en veelzijdigheid komen samen onder één dak, gecreëerd door eigen vakmensen. Dat is handig, dat is Brugink. Het begint op brugginkgroep.nl.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Dikter Hark met het radionieuws op Regio 8.
9: In Colombia is de Nederlander Glenn Sherman de F aangehouden, die verdacht wordt van het organiseren van drugstransporten naar meerdere Europese landen, waaronder Nederland. Hij zou lid zijn van een internationaal netwerk dat cocaïne via Colombia naar Europese landen smokkelde. Justitie in Colombia meldt dat hij banden heeft met criminele netwerken in Colombia, Spanje, Nederland en Albanië. Glenn Sherman F. wordt waarschijnlijk uitgeleverd aan Nederland en wordt door het OM gezocht op verdenking van drugshandel. Tienduizenden mensen in Californië hebben het bevel gekregen hun huis te verlaten na een lekkage van een chemische tank in Garden Grove. Volgens de brandweer kan de tank exploderen, waardoor giftige dampen zich over het dichtbevolkt gebied zouden verspreiden. Garden Grove is een stad met 170.000 inwoners. In de tank zit 26.000 liter van een vluchtige en brandbare vloeistof die wordt gebruikt bij de productie van kunststoffen. De tank wordt door de brandweer voorlopig koel gehouden. Vanwege de ebola-uitbraak moet het nationale voetbalteam van de Democratische Republiek Congo voorafgaand aan het WK 3 weken in quarantaine blijven. Ze lopen de kans dat ze de Verenigde Staten niet in mogen als dat niet gebeurt. Dat heeft het Amerikaanse hoofd van de WK Task Force van het Witte Huis gezegd tegen de sportzender ESPN. Eerder gelastte de Democratische Republiek Congo een 3-daags trainingskamp en een uitzwaaimoment met fans af vanwege de ebola-uitbraak in het oosten van het land. Libanese autoriteiten melden dat door Israëlische luchtaanvallen in en rondom de zuidelijke stad Tyrus zeker 10 mensen om het leven zijn gekomen. Israël vaardigde voorafgaand evacuatiebevelen uit en heeft gezegd dat er alleen doelen van de terreurbeweging Hezbollah werden aangevallen. Maar daarbij vallen ook geregeld burgerslachtoffers. Sinds april geldt er een staakt het vuur in Libanon, maar Israël voert nog geregeld luchtaanvallen uit als reactie op schendingen van het bestand door Hezbollah, al dus het Israëlische leger. Het weer: met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: Pinksterweekend. Mooi weer en drukte op de A12. Voor de Duitse grens natuurlijk vanwege de grenscontrole. Andere kant op richting Arnhem tussen de Duitse grens en Duiven. Daar doe je er een kwartiertje langer over.
11: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
14: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
15: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
18: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
10: Jorre Vink. Zomers weer in de lente van 2026. Het is ook al 26 graden op dit moment. Geniet lekker van deze dag. We gaan beginnen met de lunch. Met Donna Summer en Could It Be Magic.

Ja, dat is even de sprong in de tijd. We gingen 50 jaar terug. Dit werd een hit voor Donna Summer in 1976. Het origineel stamt van 5 jaar daarvoor, 1971. Geschreven door Barry Manilow. En dat nummer werd ook uitgevoerd door de groep waar Barry destijds in zat. Featherbed, maar dit was de hituitvoering. 1976, we zijn begonnen met de lunch. Op de 23e van mei. Even kijken wat er afgelopen week allemaal in het nieuws geweest was. Nou, dat ging onder andere over het Slingerland ziekenhuis. Want dat opent de deuren van de nieuwe zorglocatie in juni volgend jaar. Juni 2027. En de veelbesproken wegaanpassingen waar het al lang over gaat, die gaan er nu komen. Aan de 18 worden aanpassingen doorgevoerd. Er komt onder meer een extra afslag vanaf de snelweg. En meerdere rijbanen worden aangepast om de verwachte verkeersdrukte daar in goede banen te kunnen leiden. Allemaal meer te lezen op onze site. Daar lees je onder andere ook over de nieuwe trainer voor de Graafschap. Dat is voor heel veel mensen eigenlijk geen verrassing. Thomas Duivenvoorde is vanaf het nieuwe seizoen hoofdtrainer. En nog meer mooi nieuws. De vrouwen van de Graafschap die zijn gisteravond kampioen geworden. En daarmee gepromoveerd naar de Eredivisie. Dat belooft een feestje. Nou, dat feestje dat komt er vanmiddag al om 1:15 op het hoofdpodium bij Festival Achterland. Daar worden ze gehuldigd. Dus als je die dames even wilt feliciteren, even het feestje mee wilt vieren, dan moet je daar naartoe. 1:15, hoofdpodium van Achterland. En over Achterland gesproken, daar gaan we de hele dag ook weer aandacht aan besteden. Baltasar van Buffelen is ter plaatse. Die zal daar sfeer proeven. Zal je vertellen wat er allemaal staat te gebeuren. En dus ook onder andere die huldiging van de Graafschap, dames. Onze hartelijke felicitaties alvast. En het is natuurlijk hartstikke lekker weer. Dus laten wij voor het keuzemenu vandaag maar gewoon eens even 2 zomerplaten uit de kast halen.

Lunchplaatkeuzes. Ja, jij mag kiezen. Ga je A voor Jody Bernal? Kessie Keno? Of toch voor André Hazes met de zomer? Dan heb je B. Dus A, Jody Bernal. B, André Hazes. 06-47-47-00-22. Binnen nu en 10 minuten de lunchplaat.

0: John Mayer, Shot in the Dark. Live, naar Achterland. Het is ondertussen dag 3 van Achterland. En ook vandaag is hij er weer gewoon bij. Balthazar van Puffelen, goede. Moet ik morgen zeggen? Of,
1: Nee, het is middag.
0: Dat voelt voor jou ook zo?
1: Morgen.
0: Ja, precies.
1: Je draait de platen echt tot aan een karton, hè, of niet?
0: Ja, lekker man. Daar zijn ze voor, toch?
1: Ja.
0: Dat heb je ook betaald, toch?
1: Het is hier. Het is hier nog qua bezoekers rustig, want zometeen pas om 1 uur gaan de poorten open. Maar je moet je voorstellen, het is een mierennest op dit moment op het terrein. Dingen die nog even veranderd moeten worden, dingen die nog even er toch nog erbij gezet moeten worden. En het allerbelangrijkste is, aantal bedrijven, waaronder de Terborgse Wijncentrale, de Haanlos en allerlei andere bedrijven, zijn druk bezig om alle barren weer te vullen.
0: Ook niet onbelangrijk met dit mooie weer natuurlijk.
1: Nee,
0: hey, en het is een gratis festival, iedereen kan er zomaar heen. Dat is allemaal leuk en aardig, moet ergens van betaald worden.
1: Ja, zeker. En anno 2026 zijn er heel veel bepalingen die door gemeentes en overheden worden opgelegd. En het is elk jaar puzzelen om dat voor elkaar te krijgen. Elke organisatie van het festival kent dit. Goed, hoe hebben ze dat nou hier gedaan? Ja, ik denk dat het te maken heeft met vrienden en echte vrienden.
0: Oké. En welke echte vrienden hebben we allemaal?
1: Ja, echte vrienden heb ik op één hand, moet ik eerlijk zeggen. Dus die gaan dat waarschijnlijk niet aftikken. Nee, heel veel bedrijven die steunen dit initiatief. En dat heeft vooral ook te maken dat het natuurlijk iets is wat van Doetinchem en omstreken is. Hier zie je geen hamburgerbar uit Den Haag. Hier komt geen vlaaien specialist uit Limburg. Dit zijn allemaal ondernemers uit Doetinchem, het liefst uit Doetinchem en nabije omgeving, die gewoon, laat me zeggen, een soort zomerkamp hebben. Een week of een weekje, 5 dagen lang, lekker op de bleek je vaste gasten ontvangen. En dat is ook misschien ook wel een beetje het trucje. Want kijk, als jij ergens bij een restaurant gaat eten, hoe leuk is het om bij hetzelfde restaurant nu te gaan eten? Want je kunt gewoon alles hier krijgen volop, waar je normaal ook heen gaat.
0: Ja, precies. En even als Doetinchemse burger, doet de gemeente hier ook nog iets in?
1: Jazeker. Jazeker.
0: Okay.
1: Ja, ze hebben zelfs een wethouder voor die dit allemaal in de gaten houdt. Wat ze precies doen, weet ik niet. Ik neem aan dat ze het wel ondersteunen. Ze zijn er allemaal trots op, alle wethouders. Ik zelfs de burgemeester nog gisteren gezien, Bouwmans. En ze zijn allemaal super trots op dit festival. En ook wat dit jaar anders is, zoals je weet, niet alleen Achterland is er altijd in deze periode, maar ook de kermis, en die staat normaal op de Varkensweide.
0: Ja.
1: En voor de mensen die het niet weten, daar zit zo'n 50 meter tussen de Varkensweide en de Bleek. En dat was best wel een beetje storend. Want kermis, dat is toch een boel jongelui, een boel gedoe, een boel herrie. Dat is verplaatst nu. Staat nu dit jaar niet op de Varkensweide, maar staat gezellig in het centrum voor het gemeentehuis.
0: Hey, en vandaag wordt het weer een hele mooie dag. Dat betekent dus wel, even heel verstandig, om je goed in te smeren.
1: Absoluut, er zijn speciale insmeerpunten. Doe het zelf, insmeerpunten helaas. Toch eens met de organisatie over hebben we dat volgend jaar niet anders kunnen doen. Dat je helemaal ingesmeerd kan worden. Of ik heb wel eens mensen gezien met spuiten. En weet je wat ook leuk is? Straks om 12:15, hè?
0: Ja, nou, dat is een feestje die we even met z'n allen moeten vieren. Want de vrouwen van de Graafschap zijn kampioen. En dat wordt op het hoofdpodium worden ze gehuldigd.
1: Oké, nou er zijn diverse hoofdpodia. Ik ga even op zoek naar dat podium waar ze straks zijn. En ik hoop er nog een paar voor de microfoon te krijgen. Maar wat een prestatie van de Graafschapvrouwen.
0: Jazeker, nou dat feestje dat gunnen we ze. En iedereen die moet daar naartoe. 12:15, zorg dat je daarbij bent. En jij in ieder geval, zorg dat je vooraan staat. En dan krijgen we er ook nog wat van mee.
1: 100%, jongen.
0: Tot later.
1: Later.
0: Festival Achterland, het hele weekend hier bij Regio 8.

Oh, Sheila. Ready for the world. Tijd voor de lunchplaat. Je kon vandaag kiezen tussen Jordi Bernal of André Hazes. Nou, wat zou de uitslag zijn, hè? Inderdaad. Omdat het stuk lekker weer is, heeft André Hazes vandaag toch zeker de overhand. Deze stemmen voor zomer.

terug weer, André Hazes en zomer. Het is het Regio 8 weekend met reportages vanaf achterland. Straks meer en straks ook de Richie Family.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwencar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwencar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
1: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
2: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf 699 euro. Kijk snel op lendl.nl.
4: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
7: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
8: Regio 8, headlines.
9: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
10: In Colombia is de Nederlander Glenn Sherman de F aangehouden, die verdacht wordt van het organiseren van drugstransporten naar meerdere Europese landen, waaronder Nederland. Tienduizenden mensen in Californië hebben het bevel gekregen hun huis te verlaten na een lekkage van een chemische tank in Garden Grove. Vanwege de ebola-uitbraak moet het nationale voetbalteam van de Democratische Republiek Congo, voorafgaand aan het WK, 3 weken in quarantaine blijven. Ze lopen de kans dat ze de Verenigde Staten niet in mogen als dat niet gebeurt. Libanese autoriteiten melden dat door Israëlische luchtaanvallen in en rondom de zuidelijke stad Tyrus zeker 10 mensen om het leven zijn gekomen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

De man met roots in Serenberg. Remy Wijdals, bovenop de bult. Daar werd hij geboren. En dit is zijn nieuwe single samen met DJ Maurix. Die ene lentedag. Mag natuurlijk niet ontbreken bij Regio Wachten. Lekker weekend. Lekker lang weekend ook, hè. Dat Pinksterweekend. Met heel mooi weer. Dat horen we straks uitgebreid van Gerrit. Hier de Spring Out Sister.

0: Fever Dream, Alex Warren. Gisteravond was het feest. In Amsterdam wonnen de Graafschap vrouwen. Daarmee werden zij kampioen, promotie naar de Eredivisie. En dat gaat vanmiddag gevierd worden, gehuldigd op het podium bij Achterland. En Balthazar, jij hebt Esther Ruzen bij zich, bij je, ja. die het allemaal organiseert.
1: Ja, die is een sponsor en die is gisteravond ook bij de wedstrijd geweest. En ze staat nog uit te zweten, want zo spannend was het, Esther, niet?
2: Ja, dat klopt. Het was echt enorm spannend en het hield maar niet op.
1: Oké. En uiteindelijk?
2: Uiteindelijk hebben ze met 1-2 gewonnen en zijn ze kampioen geworden. En promoveren ze in 1 jaar tijd naar de Eredivisie.
1: In 1 jaar tijd? Is dat bijzonder?
2: Ja, dat is hartstikke bijzonder. Het begon 2 jaar geleden met een droom van Anouk en Hilde Gerritsen. En die dachten, hoe tof zou het zijn als we een eigen vrouwenteam zouden kunnen starten vanuit de Graafschap.
1: Wat meiden gebeld.
2: We gaan beginnen. 2 jaar later promoveren naar de Eredivisie.
1: Niet normaal, hè?
2: Nee, echt niet normaal. En die scheids, die floot me niet af gisteren. We hebben gewoon 10 minuten over de 90. Wij dachten echt, hallo, zijn we in een verlenging terechtgekomen? Dat kan toch niet? Ja, het was echt bloedstollend spannend.
1: Al reactie uit het mannenkamp?
2: Nee, ik nog niet, maar de vrouwen ongetwijfeld. We hadden 300 supporters mee vanuit de Achterhoek naar Amsterdam. Dus we hadden een goed gevulde tribune. Maar ik denk dat de vrouwen ongetwijfeld iets van de mannen hebben gehoord.
1: Absoluut. Goed, zometeen gaat het hier gebeuren. Wat gaan we doen?
2: Ja, we gaan huldigen. Sjoerd Wijkamp, iedereen bekend, gaat dan een kort programmaatje in elkaar draaien. En we gaan de vrouwen huldigen. Op dit moment zie ik Bos Bloemen het podium opkomen. En dan gaan we ze even in het zonnetje zetten. Verdiend.
1: Goed, daar heb je wat ervaring mee met feestjes organiseren. Vorig jaar Koningsdag, ruim een jaar verder. Nog steeds een lekker gevoel over.
2: Ja, zie je me stralen?
1: Ja, nog steeds, maar dat deden we vroeger ook al.
2: Ja, nog steeds een ruim gevoel over. We hebben natuurlijk Dokkum allemaal gezien dit jaar. We hadden natuurlijk echt met het team zoiets van, ja, gaat het dat overtreffen? Maar onze filosofie is toch dat als het in je eigen stad is, met je eigen mensen, in je eigen sfeer, in je eigen regio, dan is dat de allermooiste Koningsdag van de eeuwigheid. En dat vinden wij.
1: Ook toen was het geweldig mooi weer. Groot succes. Laten we hopen dat er heel veel mensen nu naar festival komen. Festival Achterland. Over een paar minuutjes gaan de deuren open hier zo. En laten we met z'n allen achter die vrouwen gaan staan. Van de Graafschap naar de Eredivisie. Jij veel plezier met het feestje zometeen.
2: Ja, dankjewel. 12:15.
0: Yes, en dat kan ongetwijfeld niet missen, Balthazar. Maar ik noem het toch even het Maria-podium. Daar gebeurt het allemaal, hè?
1: Het Maria, ja, dat staat. Weet je wat voor podium daarnaast staat?
0: Nee.
1: Iets met Jozef, volgens mij.
0: Okay.
1: Dat zijn 2 kerken die hier staan. Dus dat komt helemaal goed. Gewoon een kerkje aanhouden.
0: Heel goed. Ik kom er op het geluid af, zou ik wel zeggen.
1: Helemaal goed. Ik spreek hopelijk wat dames zometeen na 1. Ja.

Will Smith and My Mess. En Call Me Bad. I Wanna Sex You Up. Nog even voor de duidelijkheid. De vrouwen van de Graafschap zijn kampioen geworden. En vanmiddag om 12:15 worden ze gehuldigd op het podium bij Achterland. Kan je gewoon bij zijn, want het festival is gratis. Het hele weekend daar naartoe. En even extra de felicitaties doorgeven, is natuurlijk leuk, hè? 12:15. We zijn er straks live bij.

0: naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
2: Gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
0: Tweede Pinksterdag open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AH rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1+1 gratis.
5: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar 2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
10: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
11: Nog een keer! Papa, sneller!
12: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
13: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 Nieuws.
14: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De gemeente Groningen gaat dit Pinksterweekend noodopvang regelen voor asielzoekers uit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De opvang voor de komende 3 nachten is in congrescentrum Hanzeplaza en bedoeld voor mensen die anders buiten zouden moeten slapen. In Ter Apel is het al dagenlang te druk en slapen sommige asielzoekers buiten bij het aanmeldcentrum. Het Rode Kruis noemt die situatie mensonterend en deelt opnieuw water, eten en tenten uit. Het COA heeft een enorm tekort aan opvangplekken. Organisatoren van evenementen nemen dit Pinksterweekend extra maatregelen vanwege de hitte. Alle bezoekers krijgen het advies om veel te drinken, zonnebrand te gebruiken en een petje te dragen. Bij onder meer het Noordelijk Pinksterkamp in Lauwersoog en de estafetteloop Ropa Run zijn er extra waterpunten geregeld. Ook delen organisaties duizenden flesjes water en sportdrank uit om uitdroging te voorkomen. Sommige programma's zijn aangepast zodat de deelnemers niet te lang in de volle zon hoeven te zitten. De Tsjechische president Petr Pavel vindt dat de NAVO harder moet optreden tegen de provocaties van Rusland door de tanden te laten zien om verdere escalatie te voorkomen. Pavel noemt maatregelen als strengere sancties en het neerhalen van vliegtuigen die het NAVO-luchtruim schenden. Aanleiding zijn meerdere incidenten met drones boven NAVO-landen als Estland, Letland en Litouwen. De oud-NAVO-generaal benadrukt dat Rusland alleen maar de taal van macht en duidelijke militaire acties begrijpt. En klimaatactivist Marjan Minnesma is op 59-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van borstkanker. Ze werd bekend als oprichter van Stichting Urgenda, die de eerste succesvolle klimaatrechtszaak tegen de Nederlandse staat won. Volgens Urgenda vocht ze al sinds 2022 tegen kanker, maar Minnesma koos ervoor om haar ziekte privé te houden en bleef zich zo lang mogelijk inzetten voor klimaat en duurzaamheid. Urgenda noemt haar een drijvende kracht achter de strijd voor een schonere en gezondere wereld. Het weer volop zon met in het noordelijk kustgebied bewolking en kans op wat regen. Het kwik blijft in het noorden steken op zo'n 27 graden. In het zuiden mogelijk 30 graden. Er waait een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
15: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
16: Met zaterdag 30 mei openlucht popfestival Amfipop.
17: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
18: Festival Achterland, het gezelligste dorp van de Achterhoek, opent ook dit jaar met Pinksteren weer de poorten. Vanaf donderdag 21 mei tot en met maandag 25 mei.

0: festivalachterland.nl.
1: Zin in de sfeer van het weekend, maar dan buiten? Bij Grand Café Hendriksen is het vernieuwde achterterras klaar voor lange middagen en gezellige zomeravonden. Liever wat levendigheid? Op ons voorterras zit je midden in de bruisende Gutstraat. Geniet van goed gezelschap, heerlijk eten, lekkere drankjes en de gezellige Hendriksen sfeer. Geopend van donderdag tot en met maandag. Grand Café Hendriksen, de plek in Doetinchem waar je wilt zijn.
2: Het feest van de eeuw komt eraan, want op zaterdag 20 juni... viert Harmonie Kunst naar Arbeid in

0: tuinonderhoud wordt een fluitje van een cent dankzij Brouwer Tuin- en Parkmachines in Braamt. Verkoop en reparatie van alle merken tuinmachines. Ook zijn we dé specialist in robotmaaiers en spuiten we puntstukken. Bekijk ons aanbod op ho-brouwer.nl.
1: Het feest van de eeuw komt eraan. Zo zijn er optredens van onder andere Gijs de Bruin en het Tirolo Orkest Klein Babberich. Tickets en meer informatie zijn te vinden via feest.kna.zdam.nl.
2: Wat hebben we toch een leuke dag gehad, hè, in het dierenpark.
3: Ja, ik heb dassen, otters, linksen, Eduard en zijn wolf gezien.
2: Een avontuurlijk dagje uit. Kom naar Dierenpark Arnold Terschwijs. Net over de grens bij Gendringen. En wat is het fijn om de dag af te sluiten in ons restaurant. Kijk voor alle info op arnolter-schweiz.de.
4: Nou, om even die vraag te beantwoorden, is het al Pinksteren? Nou, dit is dat Pinksterweekend. Even lekker relaxed. Deur op uit. Het NCC Dreadlock.

0: Ja, zo'n lang weekend met dat lekkere weer, dat voelt ook een beetje als vakantie, hè?
1: Live naar Achterland.
0: Waar ze druk bezig zijn met de voorbereidingen voor de huldiging die zometeen gaat beginnen. Balthazar,
2: ja.
0: Stroomt het al een beetje binnen daar?
2: Kun je wel zeggen, en hij staat naast me, strak in het pak, helemaal in functie. Hij is wethouder hier in de gemeente Doetinchem. Een hele goede middag.
3: Goedemiddag, fijn om er te zijn.
2: Ja, en een mooi moment. 2 jaar geleden hadden ze het idee om misschien wat met vrouwenvoetbal te doen.
3: Nou ja, dat heeft wel een vlug gekregen. Als je zo kijkt wat er afgelopen 2 jaar gebeurde, is eigenlijk van verrassing op verrassing. Ja, ik ben ontzettend trots en ik weet zeker, dat wil ik zometeen hier ook wel uitspreken, dat heel Doetinchem en heel de Achterhoek trots is op onze Achterhoekse helden, zou je kunnen zeggen.
2: Ja, bent u ook wel bij wedstrijden van ze geweest?
3: Ja, één keer. En met mijn nichtje. En die was ook helemaal, ja, dan zie je de sprankeling in de ogen van zo'n jong meisje, 9 jaar, die dan met sprankeling in de ogen zit te kijken van, oh, dat kan ik dus ook.
2: Ja, vrouwenvoetbal is helemaal in. En daar moet de Graafschap natuurlijk bij. Fantastisch. Gisteren in Amsterdam ook nog wat van de wedstrijd gezien?
3: Ja, zeker. Zeker. Nee, want ik was hier hoor. Maar ik heb het natuurlijk op afstand wel gevolgd. En het was spannend op het laatst zeker. Hebben ze het eigenlijk misschien nog een beetje te spannend gemaakt. Maar,
2: wel de scheidsrechter, begreep ik.
3: Ja, misschien ook inderdaad. Maar uiteindelijk was er natuurlijk ook wat vermoeidheid. Dat snap ik ook wel. Maar die ontlading naar dit succes is geweldig, hè.
2: Wat gaat u ze zo meteen vertellen? Ik neem aan dat u ze even gaat toespreken.
3: Ja, als ik de gelegenheid krijg zeker. En ik hoop dat dat lukt. Maar eigenlijk misschien wel de betekenis die, wat ik net ook toelicht. Hè, de betekenis die zij hebben als voorbeeld ook voor andere meiden. En voor misschien wel iedereen in de Achterhoek. Wat je wil lijkt misschien niet zo makkelijk te bereiken soms. Maar als dat toch samen lukt met een team. En je zet je ervoor in en je hebt dromen. Maak ze ook waar.
2: Gewoon doen.
3: Absoluut.
2: Gewoon doen. Goed, los van het vrouwenvoetbal, geweldig, Eredivisie. Achterland, hè?
3: Ja, oh, mooi hoor. Prachtig hier, hè, nu. En verrassing, een cadeautje, het weer natuurlijk. De drukte hier. Ja, het is geweldig. Ik ga zometeen mijn pak snel uitdoen en een t-shirtje aandoen en lekker een biertje pakken.
2: Hoe blij is de gemeente met festivals als Achterland?
3: Ja, dit is fantastisch. Eigenlijk zie je dat hiermee Doetinchem ook een soort podium van de Achterhoek is. Hè. We zetten Doetinchem op de kaart, maar eigenlijk niet zozeer Doetinchem. Je zet eigenlijk de hele regio hier neer met prachtige horeca. Eigenlijk laten we het beste zien wat we in huis hebben. En dat zijn prachtige beentjes, prachtige optredens. De partijen komen hier samen en dat is geweldig.
2: Los van al die kwaliteit, die gezelligheid, die Achterhoekse gezelligheid, hoor ik heel veel mensen praten, gratis toegankelijk. En dan bent u echt de enige in die ik ken van festivals. En ik ken heel veel festivals. Ik ken er niet één die gratis toegankelijk is. Onlangs nog Appelpop, maar die moest dit jaar ook entree heffen. Hoe mooi is dat?
3: Ja, het is geweldig dat het kan. Hè? En uiteindelijk is het zo dat dankzij veel partners kan natuurlijk. Daar kunnen we met name de eigen organisatie voor bedanken. Want ze hebben er ook heel veel werk van gemaakt om dat mogelijk te maken. Maar ik begreep dat de organisatie tal van vragen heeft gehad van, hey, is het wel echt gratis? Ja, dat is het.
2: Heel veel plezier vandaag.
3: Hartelijk dank.
2: Jorik Huizinga, wethouder, gemeente Doetinchem.
0: En nu dus nog even officieel in pak, begrijp ik. En straks gewoon lekker in zijn korte broek, hè?
2: Ik ken hem altijd in pak. Hij is altijd strak.
0: Ja, even voor het officiële moment straks. 1:15, de huldiging van de vrouwen van de Graafschap. De regio 8 en Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

0: Deze moet heel even wegvliegen. Want daar is momenteel de huldiging aan de gang van de graafschap vrouwen Balthasar.
1: Ja, klopt. Inderdaad, de huldiging is gaande. Het is iets zwart van de mensen. Ik zie je denken, ja, zijn het alleen fans van het vrouwenvoetbal? Nee hoor, ook van het mannenvoetbal. Ik zie heel veel bekende fans die zoiets hebben van wauw. We hebben als graafschap wat bereikt. Goedemiddag.
2: Hoi, goedemiddag.
1: Wauw, ze hebben het wel gehaald hè?
2: Ja, ze hebben het wel gehaald. Ja, mooi is dat hè?
1: Hoe belangrijk vindt u dat?
2: Ik vind het leuk.
1: Ja. Wat heeft u met het vrouwenvoetbal?
2: Mijn dochter voetbalt bij de Graafschap.
1: Wauw, bent u zijn dochter?
3: Ja, zeker.
1: Wauw, en jij voetbalt bij de Graafschap?
3: Ja, bij de MO17.
1: Nou, je hebt afgelopen avond en gisternacht waarschijnlijk feest gehad, hè?
3: Ja, zeker. Ja.
1: En jouw droom ook ooit in het team te komen?
3: Ja, zeker, tuurlijk.
1: Wat wil je nu?
3: In de MO17 en dan tussen de jongens competitie.
1: Oké, maar je gaat goed je best doen de komende tijd?
3: Ja, zeker.
1: Want jij wil hier ook graag op podium staan deze jaar, hè?
3: Ja, zeker. Dat is een droom die je wil bereiken natuurlijk. En dat ze dan nu de eredivisie bereiken, dat is dan top.
1: Ze gaan de mannen mooi voor, hè?
3: Ja, daarom.
1: Gefeliciteerd, geniet ze vandaag. Dankjewel.
0: Mooi, dat is de toekomst, hè? Hartstikke mooi. Dus we hebben ze nodig voor de eredivisie. Volgend jaar dus de Graafschap vrouwen in de eredivisie. Achterland live bij Regio 8. Lenny Kravitz.

0: When I spent the summer on you.
1: Live naar Achterland.
2: Ja, de huldiging van de Graafschap. En daar zijn belangrijke mensen aanwezig. Jennifer Vels is manager daar, begrijp ik, Balthazar.
3: Ja. Ja, en het is één dolle boel hier. We zijn amper een kwartier open, half uur. En het staat al zwart van de mensen. En dat alles heeft te maken natuurlijk met de prestatie van de Graafschapvrouwen. Gisteren groot feest. Ze hebben gewonnen met 2-1, was het geloof ik, of niet?
4: Klopt.
3: 2-1, hè? Jij bent manager van het vrouwenelftal. Wat doet de manager van het vrouwenelftal?
4: Nou, wij zijn met z'n drieën, Hilda, Anouk en ik. En wij regelen eigenlijk alles op de achtergrond organisatorisch rondom eigenlijk de hele vrouwenafdeling.
3: En wat houdt dat precies in, onder andere?
4: We regelen. Eigenlijk, je kan aan alles denken. Van kleding tot vervoer, tot de financiën, tot eigenlijk alles erop en eraan.
3: Maar wat een nacht hebben jullie gehad dan?
4: Ja, het was bizar. Ja, we hadden natuurlijk gehoopt. Maar het was gewoon echt een droom die uitkwam. Dus het was echt fantastisch.
3: Eredivisie en nu?
4: En nu door. Nee, we willen een stabiele eredivisionist worden. En daar gaan we volgend jaar keihard voor werken om daar gewoon stabiel in te blijven.
3: Ik weet je moet weer naar de festiviteiten toe. Ze heeft hele kleine oogjes, ze heeft een geweldige nacht gehad, maak je geen zorgen. En ze gaat nu gauw naar het elftal wat binnenkomt. Straks veel meer over de Graafschapvrouwen naar de Eredivisie. Hoera!
2: Hoera! Dankjewel, Balthazar. Ja, straks meer, want er lopen vast meer mensen rond die belangrijke taken hebben bij de Graafschap. Je hoort het op Regio 8. En dat is Belinda Carlisle.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
7: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 5 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Nu bij Vibra, de schoonmaaktopper Dusty Ontvetterspray voor maar €2,79. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
8: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
9: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
8: Ja, werkt wel.
9: Social deal, deals die je niet mag missen.
10: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
11: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
10: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
9: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
12: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
13: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
14: Allsafe geeft ruimte.
15: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
16: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
17: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
18: Gewoon even op BelSimpel kijken.
19: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Regio 8 Headlines.
5: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. De gemeente Groningen gaat dit Pinksterweekend noodopvang regelen voor asielzoekers uit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Organisatoren van evenementen nemen dit Pinksterweekend extra maatregelen vanwege de hitte. Alle bezoekers krijgen het advies om veel te drinken, zonnebrand te gebruiken en een petje te dragen. De Tsjechische president Petr Pavel vindt dat de NAVO harder moet optreden tegen de provocaties van Rusland door de tanden te laten zien om verdere escalatie te voorkomen. En klimaatactivist Marian Minnesma is op 59-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van borstkanker. Ze werd bekend als oprichter van Stichting Urgenda, die de eerste succesvolle klimaatrechtszaak tegen de Nederlandse staat won. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
20: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
21: Vanmiddag is het zonnig, maar er is ook flink wat sluierbewolking die de zon soms een klein beetje flitsen zal laten schijnen. En verder trekt er een zwak front over het noorden van het land. Daar zit ook wat meer bewolking op. En er kan een spatje regen uitvallen. En dat zien we als we naar het noorden kijken vanmiddag. Verder hebben we temperaturen die oplopen naar ruim 28 tot bijna 29 graden bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Vanavond dan kunnen we nog lange tijd buiten zitten en komen nacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 14, 15. En morgen dan hebben we ook weer flink wat zon. De wind is dan om naar noordwest en later noordelijke richtingen. Over het algemeen wel zwak, windkracht 2, maar de temperatuur komt iets minder hoog uit met 27 graden. Tweede Pinksterdag hebben we ook een noordelijke stroming. Ook zwak over het algemeen kan het 28 graden worden en blijft het ook beide dagen droog. Na de Pinksterdagen langzaamaan wat meer wind uit noordelijke richtingen en zal de temperatuur wat minder hoog uitkomen met 23 graden op de woensdag. Maar neerslag wordt er voorlopig niet verwacht.

0: Klinkt als de dijk, hè? En dat is het ook. Uit de tijd dat Countdown nog bestond. Dat was eind jaren 80. Dit is van het album Niemand in de Stad. Dit werd geen hit, maar dat maakt bij de dijk eigenlijk helemaal niks uit. Hè? Wat een vrouw. Achterland met Balthazar in gesprek met Sjoerd Wijkamp.
1: Ja, ja, nou ja, dat ga ik proberen, want er zit 10 man om hem heen te springen. Hij is natuurlijk Mr. Graafschap. Maar ja, gisteravond is er wat in Amsterdam gebeurd, Sjoerd.
2: Ja, vandaag ben ik Miss de Graafschap.
1: Ah, je bent er ook op gekleed, zie ik. Fantastisch, ik ken jou heel anders. Maar ja, wat een spannende avond was het gisteren in Amsterdam. Een scheidsrechter die maar niet wilde affluiten.
2: Voor de mensen die dat niet gezien hebben, het was op het ESPN schakelkanaal. En daar hadden ze een scheidsrechter naar die wedstrijd gestuurd. Die heeft het wereldrecord blessuretijd verbroken. In de 138e minuut zijn die dames gewoon gepromoveerd naar de Eredivisie. Dat is goud, fantastisch.
1: 2 jaar geleden eigenlijk een beetje pas echt begonnen. Er waren al ideeën ervoor. Maar wat een prestatie van de vrouwen. Ja, je hoort het goed, van de vrouwen.
2: Ja, precies dat. En ik heb zelf 2 dochters. En nog een 3e dochter, dat is de Graafschap zelf. Als er iemand is die zegt dat dit niet klopt of dat dit gek is, nee, dit is hartstikke goed. Want de Graafschap zegt dat ze de trots van de Achterhoek zijn. En daar staat niet achter van mannen of van vrouwen. Dit zijn wij samen en we hebben nu 1 ploeg in de Eredivisie. En volgend jaar hebben we er 2 ballen.
1: Heb je reacties uit het mannenkamp gehoord?
2: Nee, ja, als in van heel veel. Je moet online maar eens kijken. Super mooi. Gewoon, ja, die is voor mijn neus. We kijken hier om het hoekje bij het podium. Daar staan al gewoon weer 100 Graafschap supporters in een blauw-wit shirt. Dat is onze club, joh.
1: En die gaan voor de mannen en de vrouwen.
2: Ja, dat. Laten we toch met z'n allen gewoon de Graafschap omarmen. Zowel de mannen als de vrouwen. En dan hebben wij vandaag een prachtig beginpunt van de promotie voor volgend jaar.
1: Natuurlijk. Je gaat nu het podium op. Maak ze gek.
2: Slokje drinken nog. Het is voor het eerst water op Achterland. Maar
1: ik herken dit.
2: Oh, je moet echt hier naartoe komen. Het is zo'n fijn sfeertje.
1: Maak ze gek. Sjoerd Wijkamp, dankjewel.

Undecided Rondé. Maar we hebben het over Achterland. Niet alleen bij Achterland is wat te doen. Wat dacht je rondom de Gelredome? Want dit weekend weer de concerten van Suzanne en Freek. Daarom zometeen halverwege. Maar ze zijn nog lang niet halverwege. Hè? 10 doen ze er in totaal. Ik denk dat dit nummer 4 is. Eerst Ex-Ambassadors en Renegades.

0: morgen.
1: Drie shows staan er dit weekend op het programma. Beginnen de vanavond in de Gelredome. Suzanne en Freek. En vorige week zijn er veel boetes uitgedeeld aan mensen die fout parkeerden rondom de Gelredome. Dus als je daarheen gaat, dan is het misschien verstandig om even de juiste plek te vinden. Als je een boete wilt voorkomen, is dat wel handig om te doen. En als je er naartoe gaat, dan wens ik je natuurlijk heel veel plezier. Halverwege Suzanne en Freek, regio 8 en Meredith Brew.

0: Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
1: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: Hey, ik kan niet werken vandaag.
4: Hoezo?
3: Sorry, het is WK.
5: Score nu de beste deals bij Mediamarkt en ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
6: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar. En uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar Welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
9: Vier met ons mee, want we zijn jarig. Alleen bij Blokker. Brabantia topspinner droogmolen met 36 meter drooglengte voor wel 3 wassen. Nu voor €79. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker, van je huis houden.
10: Zo, wat is het warm?
11: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
12: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
13: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Zoek je de perfecte sierbestrating voor je tuin of terras? Bij A18 Sierbestrating vind je onderhoudsvriendelijke bestratingsmaterialen, topkwaliteit en persoonlijk advies. Of je nu komt voor inspiratie, advies of levering, wij staan voor je klaar. Kom langs in onze showroom aan de Fabriekstraat in Doetinchem of kijk op a18sierbestrating.nl. A18 Sierbestrating, daar wordt jouw tuin blij van.
15: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek, 2 uur. Regio 8 nieuws.
16: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Actievoerders van Extinction Rebellion hebben het spoor bij station Utrecht Centraal op 2 plaatsen betreden. Zo'n 20 demonstranten voerden actie tegen het kabinetsbeleid rond Israël. Ze stonden op de rails met een spandoek met de tekst "Genocide spoort niet". De gemeente Utrecht had de actie vooraf verboden. De politie greep dan ook direct in tegen de blokkade in opdracht van het Openbaar Ministerie. Alle treinverkeer van, via en naar Utrecht Centraal is stilgelegd totdat alle mensen weer van het spoor gehaald waren. De gemeente Groningen gaat dit Pinksterweekend noodopvang regelen voor asielzoekers uit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De opvang voor de komende 3 nachten is in congrescentrum Hanseplaza en bedoeld voor mensen die anders buiten zouden moeten slapen. In Ter Apel is het al dagenlang te druk en slapen sommige asielzoekers buiten bij het aanmeldcentrum. Het Rode Kruis noemt die situatie mensonterend en deelt opnieuw water, eten en tenten uit. Het COA heeft een enorm tekort aan opvangplekken. In Den Haag worden duizenden vissen uit de Hofvijver gehaald vanwege werkzaamheden bij het Binnenhof. Beroepsvissers verplaatsen de dieren om ze te beschermen tijdens de aanleg van een warmte- en koude opslag onder de vijver. Volgens ecologen zit de Hofvijver vol met karpers, vorens en baarzen. De vissen worden met netten en elektrovisserij gevangen en daarna overgebracht naar andere wateren vanwege de verduurzaming van het Binnenhof. De bekende roodbuikschildpad Mark blijft gewoon. En premier Jetten heeft met verdriet gereageerd op het overlijden van klimaatactivist Marianne Minnesma, die op 59-jarige leeftijd stierf aan de gevolgen van kanker. Jetten noemt de Urgenda-oprichter een onvermoeibare voorvechter voor het klimaat, die altijd creatief meedacht over oplossingen voor klimaatproblemen. De twee werkten samen toen Jetten in het laatste kabinet Rutte minister voor Klimaat was. Urgenda won destijds de eerste succesvolle klimaatrechtszaak tegen de Nederlandse staat. Het weer volop zon met in het noordelijk kustgebied bewolking en kans op wat regen. Het kwik blijft in het noorden steken op zo'n 27 graden. In het zuiden mogelijk 30 graden. Er waait een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
4: bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
17: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
18: Festival Achterland, het gezelligste dorp van de Achterhoek, opent ook dit jaar met Pinksteren weer de poorten. Vanaf donderdag 21 mei tot en met maandag 25 mei is het leukste festival van Gelderland iedere dag gratis te bezoeken op de Bleek in Doetinchem. In ons Achterland gaan we 5 dagen samen onthaasten, feesten, dansen, zweven. Want samen verdwalen is toch het allerleukste?
19: Is dat bijna Pinksteren?
18: Festivalachterland.nl.
20: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
21: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
22: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
23: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1.

Jackie Chan. Het was Tiësto met Post Malone. We hebben ja, min of meer onze eigen Jackie Chan, hè? Ik zat gisteravond, had ik een beetje te zappen op televisie. Er kwam er een film voorbij. Met daarin Rico Verhoeven. En over diezelfde Rico Verhoeven gesproken. Hij is natuurlijk gestopt met kickboksen. Maar vanavond gaat hij het proberen in het gewone boksen. Dat is weer een enorm evenement. Allerlei wedstrijden tussen de piramides. En een van die wedstrijden is dan om het wereldkampioenschap Rico Verhoeven. Eigenlijk kan er alleen maar een verliezer zijn. Want het zijn twee winnaars tegenover elkaar. Dat is namelijk de winnaar in het boksen. Wiens naam ik even vergeten ben. En de winnaar in het kickboksen. Dat is dan Rico Verhoeven. Nou, die wedstrijd kan je vanavond zien. Moet je wel even voor opblijven. Ik heb begrepen dat het rond 10 voor 12 zou zijn dat die wedstrijd begint. Dus oogjes open houden.

0: Where we go, het was Marshmallow. Live, naar Achterland. Ja, daar gaan we naartoe, want op dit moment staat daar Arthur in gesprek met Sjoerd Wijkamp. Arthur van Okidoki.
1: Goedemiddag iedereen, ik sta hier op Achterland. Ik heb tegenover mij Sjoerd Wijkamp staan. Ga ik een paar vragen stellen.
2: Kom maar op.
1: Goedemiddag Sjoerd.
2: Kom maar op met die vragen, Achterlander.
1: Goedemiddag Sjoerd. Mag ik je een paar vragen stellen?
3: Nee, jij altijd, sportvriend.
1: Ten eerste, wat ben je hier aan? Wat is de reden waarom je hier bent?
2: Nou, ik ben natuurlijk sowieso Doetinchemmer. Dus dit is het allerleukste feestje van het jaar. En vanochtend was de huldiging van de Graafschap Vrouwen. Want die zijn naar de Eredivisie en dan mocht ik presenteren.
1: Mooi. En heb je dat al vaker gedaan?
2: Ja. Maar Arthur, dat is wel lang geleden, want ik mag ook altijd de huldiging van de Graafschap Mannen presenteren. Maar dat is al wel 10 jaar geleden.
1: Die redden het nooit.
2: Dit jaar gaan ze het redden.
1: Ja.
2: Altijd.
1: Maar gaan ze dan ook echt tegen de PSV-vrouwen spelen? Twente?
2: Ja.
1: Oh, mooi zo.
2: Ze gaan op het allerhoogste niveau voetballen. Maar ik zie het wel andersom, Arthur. Dus zij gaan niet tegen Twente voetballen, maar Twente mag tegen ons voetballen. Zo zie ik het.
1: Oké. En wat denk je voor het volgende seizoen dan?
2: Bij de vrouwen?
1: Bij de vrouwen.
2: Dat zijn zulke bikkels, Arthur. Die lopen zo dwars door de muur heen als het moet. Ik denk dat zij allemaal denken, laat ze maar komen.
1: Oké. En wat ga je de rest van het festival nog doen dan?
2: Nou, als ik heel eerlijk ben, en dan hoop ik dat mijn vrouw niet luistert, maar ik was dit jaar wel van plan om alle 5e dagen even langs te komen. En ik sta nu op 3 uit 3, dus ik hoef er maar 2 dagen vol te maken. En jij dan? Ben je ook alle dagen hier?
1: Is mijn bedoeling ook wel een beetje, ja.
2: Dan gaan wij dat samen even doen, natuurlijk. Wij rijden gewoon het hele terrein op en af.
1: Oké.
2: Bedankt, hè.
1: Bedankt.
0: Hij moet nog even volhouden, die Sjoerd.
1: Drink smakelijk.
0: Arthur van Okidoki. Dat Okidoki hoor je iedere maandagavond. Om 7 uur bij Regio 8.

Jermaine Jackson en Pia Zadora. When the rain begins to fall. Ik hang net de weerboer op. Ik denk, ik moet het toch eens even navragen. Maar voorlopig geen regen op de weerkaart. Tenzij het in de vorm van bier is, dan kan het wel natuurlijk.

0: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar. En uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt.

0: 50% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.

0: sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
2: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
3: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
4: Regio 8, headlines.
5: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Actievoerders van Extinction Rebellion hebben het spoor bij station Utrecht Centraal op twee plaatsen betreden. De gemeente Utrecht had de actie vooraf verboden. De politie greep dan ook direct in tegen de blokkade in opdracht van het Openbaar Ministerie. De gemeente Groningen gaat dit Pinksterweekend noodopvang regelen voor asielzoekers uit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. In Den Haag worden duizenden vissen uit de Hofvijver gehaald vanwege werkzaamheden bij het Binnenhof. Beroepsvissers verplaatsen de dieren om ze te beschermen tijdens de aanleg van een warmte- en koude opslag onder de vijver. En premier Jetten heeft met verdriet gereageerd op het overlijden van klimaatactivist Marian Minnesma, die op 59-jarige leeftijd stierf aan de gevolgen van kanker. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: Ooit was hij onderdeel van de Steve Miller Band. Later solo Boss Keks. Dit was, dat is al bijna 50 jaar geleden dit, hè? Oh, daar hebben we het hier over. Tijdloos Lido Shuffle. Live naar achterland. We gaan weer terug naar het achterlandsterrein. Er is van alles te doen. De hele middag kan je lekker genieten van optredens. Danny is daar van Get a Grip.
1: Ik ben Danny. En ik sta hier bij Marloes van de backstage. En wat regel je eigenlijk allemaal, Marloes?
2: Nou Danny, van alles wordt hier backstage geregeld. We hebben heel veel mensen die hier werken achter de bar, bij het sfeerbeheer, bij het team horen, bij de organisatie. Die hebben allemaal shirtjes nodig, porto's nodig, moeten weten wat ze moeten doen, waar ze heen moeten. Dus dat zijn dingen die ze allemaal bij mij kunnen navragen en ophalen.
1: Hoe zijn de eerste paar dagen verlopen?
2: Heel erg goed. Ontzettend druk. Donderdagavond was al heel druk. Gisteravond helemaal. Dan hadden we hier in de kerk bij ons eigen podium ook echt een Achterhoekse avond. We hadden de Boetners, de Hilltop Howlers en als laatste Bukkers. Het stond helemaal vol met mensen. En volgens mij hebben mensen genoten en wij dus ook.
1: Het programma is natuurlijk ook altijd heel gevarieerd.
2: Ja, dat klopt, dat klopt. En wij hebben hier zelf een podium, 2 zelfs dit jaar. En dan hebben de andere horeca ook nog allemaal podia. Dus dat regelen ze ook zelf. Dus heel veel verschillende muziek voor ieder wat wils.
1: En hoeveelste keer is dit dan de editie?
2: Ja, dat is een goede vraag. Wij weten het nooit helemaal zeker meer, maar we zeggen nu 15. En volgens mij klopt het, maar helemaal zeker weten doe ik het niet.
1: Ik hoop dat er nog heel veel edities bij mogen komen.
2: Ik ook, Danny, want ik heb het altijd naar mijn zin. Dus fijn dat jij het ook zo leuk vindt hier.
1: Dank mij dus. En dan nog hele fijne dagen, aankomende dagen. En zet hem op.
2: Dankjewel, Danny. Jij ook.
0: Het zijn de helden van achter de schermen. Want ook dat is achterland, hè. Want zonder die helden achter de schermen geen achterland. Je kan er nog het hele weekend naartoe. Gratis en voor niks.

Noah Saray. En Cracks Beneath My Skin. Het Regio 8 weekend. Lekker zo'n lang weekend. Lekker pinksteren. En misschien ook wel lekker achterland. En als je er nou niet bij kan zijn, dan lukt dat toch een beetje op de radio. Straks

0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
1: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
3: Hebbes.
2: Kijk op ben.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Wilt u deze week nog fietsen? Kom dan naar Makers in Gendringen voor de fietsopstapdagen. Wij leveren e-bikes, hybride fietsen, stads- en kinderfietsen, bakfietsen en omafietsen direct uit voorraad. Zie makersfietsen.nl. Ook tweede Pinksterdag geopend.
6: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
7: Ah, chips.
6: Maak er een potje van.

0: Goedemorgen allemaal.
1: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroe.nl.
2: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
3: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Bij een botsing tussen twee trams in het centrum van de Duitse stad Düsseldorf zijn zeker 30 mensen gewond geraakt. 4 van hen zijn er ernstig aan toe, meldt de brandweer. Het ongeluk gebeurde op een druk kruispunt in de stad, maar hoe de twee trams konden botsen is niet duidelijk. In Düsseldorf is het extra druk vanwege de viering van Japandag, het grootste Europese Japanse cultuurfestival om de Duits-Japanse vriendschap te vieren. Er worden ruim 100.000 bezoekers verwacht. Iran waarschuwt de Verenigde Staten voor harde tegenaanvallen als het geweld opnieuw oplaait. Dat zei de Iraanse onderhandelaar Ghalibaf in gesprekken met een Pakistanse bemiddelaar in Teheran. Volgens Iran geeft het land zijn rechten niet op en zal het harder reageren dan eerder dit jaar. Pakistan probeert intussen te bemiddelen tussen Iran en de VS over een wapenstilstand. Ook een delegatie uit Qatar is aangekomen in Iran voor overleg. De emir van Qatar sprak president Trump telefonisch al. Actievoerders van Extinction Rebellion hebben het spoor bij station Utrecht Centraal op 2 plaatsen betreden. Zo'n 20 demonstranten voerden actie tegen het kabinetsbeleid rond Israël. Ze stonden op de rails met een spandoek met de tekst "Genocide spoort niet". De gemeente Utrecht had de actie vooraf verboden. De politie greep dan ook direct in tegen de blokkade in opdracht van het Openbaar Ministerie. Alle treinverkeer van, via en naar Utrecht Centraal is stilgelegd totdat alle mensen weer van het spoor gehaald waren. En een 19-jarige Duitser is om het leven gekomen bij een beklimming van de Zugspitze, de hoogste berg van Duitsland. De jonge man gleed in de nacht uit op een sneeuwveld en viel zo'n 250 meter naar beneden. Hij was samen met een vriend onderweg naar de top om de zonsopgang te zien. Volgens de politie waren de twee niet goed uitgerust voor de wintersomstandigheden. De vriend alarmeerde de hulpdiensten en werd met een helikopter gered. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Het weer volop zon met in het noordelijk kustgebied bewolking en kans op wat regen. Het kwik blijft in het noorden steken op zo'n 27 graden. In het zuiden mogelijk 30 graden. Er waait een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Achterland.
1: Het hele weekend hoor je reportages vanaf Achterland, maar er gebeurt meer in het centrum van Doetinchem bijvoorbeeld. Iets met Cityfit, Baltasar.
2: Ja, iets met sport. En zoals alle collega's weten, ik ben een hele fanatieke sportman. Dus niet, maar mijn vrouw wel. En in het centrum zijn allerlei activiteiten. Dus los van op Achterland zijn er vandaag allerlei leuke dingen te beleven hier in de binnenstad van Doetinchem. Ik sta nu op het Simonsplein en bij mij staat Noah van Cityfit. Noah, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Jij dacht het is mooi weer, ik ga naar buiten.
3: Ja, heerlijk. Even in het zonnetje.
2: Wat zijn jullie dan doen hier?
3: Nou, we hebben vandaag hier een rad neergezet en we staan hier voor het Simonsplein om aandacht te vestigen aan eigenlijk het sporten. En specifiek het liefst bij ons.
2: Waarom juist bij jullie? Wat doen jullie anders dan de anderen?
3: Nou, wat wij hier anders doen, we hebben natuurlijk wat grotere ketens hier in Doetinchem. En wij brengen het eigenlijk echt terug naar het vakmanschap. Dus de kleine groepen, de persoonlijke begeleiding op een gezellige sfeer.
2: Kijk, ik ben heel erg anti-sport, dat wil ik niet zeggen. Maar ik ben niet van de sport. Ik zie sportscholen, zie ik die stevige mannen. Van die grote spierballen en de hele dag met die haltes lopen rennen, maar dat is niet, hè?
3: Nee, bij ons zeker niet. Wij focussen echt op beginners. En bij ons is zelfs op dit moment, moet ik niet verkeerd zeggen, 73% vrouw.
2: Oké.
3: Okay. Ja, dus we trekken echt wel de vrouwen aan die zich op een andere plek misschien wat minder thuis voelen.
2: En waarom voelen ze zich bij jou meer thuis?
3: Nou, wij geven echt specifiek wat meer lessen vrouwgericht. Dus moet je denken aan Pilates, yoga en nu vanaf juni Barré, Reformer Pilates als eerste in Doetinchem. Dat soort dingen.
2: Gewoon normaal fit worden, weer meer bewegen.
3: Juist, inderdaad, gewoon zonder nonsens, gezellige omgeving, lekker sporten.
2: Geen overdreven zakken met shakies?
3: Nee, bij ons niet, zeker niet. Nee. Maar
2: dat is het een beetje wat het nu is. In het verleden was dat wel zo, zoveel mogelijk pompen. En tegenwoordig is het gewoon een manier van leven eigenlijk.
3: Ja, het is een hele leefstijl geworden, hè? Gelukkig zien we dat steeds meer mensen dat zien.
2: Oké, even na vanmiddag. Mensen, zien jullie op het Simonsplein. Tot hoe laat staan jullie hier?
3: Wij staan hier eigenlijk tot wanneer de gezelligheid ophoudt, maar het liefst tot 5 uur. Kom nog even langs Achterland.
2: Oké, dan kom ik hier aan. Wat kan ik hier doen?
3: Nou, wij hebben hier een rad neergezet. En als jij op ons Instagram volgt, dan kan je aan het rad draaien. En dan kan je eigenlijk van allerlei dingen winnen. Bij ons 8 weken gratis sporten, gratis lessen. Het feest houdt niet op.
2: Ik ga niet draaien, want ik ben bang dat ik de hoofdprijs pak. Dan ben ik aan de beurt. Heel veel succes vanmiddag. Vandaag zijn jullie hier, morgen ook?
3: Ja, morgen ook, zeker.
2: Oké, nou komt allen naar het Simonsplein. Daarna gauw door naar Achterland of van Achterland even naar het Simonsplein. En ga aan dat rad draaien. En wie weet pak je een paar leuke sporten, een paar weken sporten extra. En laat je vooral informeren naar de mogelijkheden. Dankjewel Noah.
3: Yes, dankjewel. Super.
2: Laat je vooral informatie dus. Ja, cityfit.nl.
1: Laat je vooral overtuigen zou ik zeggen daar vanmiddag.
2: Nou nee, dat ga ik niet doen.
1: Oké. Regio 8.

0: soep.
1: We denken na over een koophuis.
0: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
0: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
2: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
3: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve shabby tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
4: Naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus
4: Tweede Pinksterdag, open voor jouw nieuwe e-bike.
5: Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
7: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
8: Gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
10: Regio 8, headlines.
11: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Bij een botsing tussen twee trams in het centrum van de Duitse stad Düsseldorf zijn zeker 30 mensen gewond geraakt. 4 van hen zijn er ernstig aan toe, meldt de brandweer. Iran waarschuwt de Verenigde Staten voor harde tegenaanvallen als het geweld opnieuw oplaait. Dat zei de Iraanse onderhandelaar Ghalibaf in gesprekken met een Pakistanse bemiddelaar in Teheran. Actievoerders van Extinction Rebellion hebben het spoor bij station Utrecht Centraal op 2 plaatsen betreden. Alle treinverkeer van, via en naar Utrecht Centraal is stilgelegd totdat alle mensen weer van het spoor gehaald waren. En een 19-jarige Duitser is om het leven gekomen bij een beklimming van de Zugspitze, de hoogste berg van Duitsland. De jonge man gleed in de nacht uit op een sneeuwveld en viel zo'n 250 meter naar beneden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: Waterland.
1: Inmiddels is de middag aardig op stoom. We hebben vanmiddag rond 12:15 de huldiging van de Graafschap Vrouwen gehad. Hilde is een van de managers van de Graafschap Vrouwen. En ja. Balthasar staat bij haar.
2: Ja, en weet je wat het leuke is? We hebben net natuurlijk die huldiging gehad hier zo, bij Achterland. En niet normaal hoeveel fans, ook van de mannen, van het eerste mannenelftal van de Graafschap waren hier. En heel veel mensen zeggen tegen mij, ja, je moet met Hilde praten. Ja, jij bent Hilde.
3: Ik ben Hilde, dat klopt.
2: Kunnen we praten?
3: Sorry?
2: Kunnen we praten?
3: Ja, wij kunnen praten. Ja. Ik heb tijd.
2: Je hebt tijd, fantastisch. Hey, toch even wat mensen tegen mij zeggen. Jij bent eigenlijk een van de eerste vrouwen geweest bij de Graafschap die zei, we moeten een vrouwenelftal hebben.
3: Ja, dat klopt. Samen met Anouk de Bille heb ik het hele vrouwenvoetbal binnen de Graafschap opgezet.
2: Hoe pak je zoiets aan? Het is wel een beetje een mannencultuur natuurlijk, hè?
3: Het is een mannencultuur, dus vanaf het begin heel erg dromen en ja, geloven in je uiteindelijke doel. Dus ja, we hebben heel hard moeten vechten voor het plekje, wat deuren in moeten trappen. En zo telkens een stapje verder gekomen.
2: Maar je bent trots, want ja, gisteravond er kwam er geen eind aan die wedstrijd. Hè. Er kwam die scheidsrechter die ging maar door met blessuretijd. Het was spannend, iedereen was super zenuwachtig en dan het laatste fluitsignaal.
3: Ja, bizar. Weet je, de wedstrijd was super spannend, wat je al zei. Het duurde en het duurde. Ik had het gewoon echt niet meer. Nou ja, in de laatste seconde had Ajax nog een hele grote kans. Dus ik dacht, nee, daar gaan we. Maar goed, we hielden stand en toen het fluitsignaal, ja, en dan was het feest los. En dat is nog steeds nu gaande.
2: Wat is de kracht van het elftal?
3: Ja, het is echt een team. Ajax heeft best wel veel individuele kwaliteiten. Maar wij zijn echt een team en we gaan voor elkaar door het vuur. En dat is denk ik echt onze grootste kracht.
2: De ran.
3: Echt de ran, ja, klopt.
2: Dat doen we niet alleen bij de mannen, ook bij de vrouwen. Hoe kijk je uit naar het nieuwe seizoen, het eredivisie-seizoen?
3: Ja, super veel zin in. Er moet natuurlijk eerst nog heel veel gebeuren. Dus nu is het kampioenschap binnen, nu begint voor ons het echte werk. En daar hebben we tot half augustus nu de tijd voor. En dan gaan we gewoon proberen te handhaven in de eredivisie.
2: Eerst maar zo'n weekje feest vieren.
3: Sorry?
2: Eerst maar zo'n weekje feest vieren.
3: Ja, ze gaan naar Spanje allemaal. Dus speelsters en staf. Ik blijf wel hier om de boel te regelen. Maar zij gaan lekker feest vieren, daarna vakantie houden. En dan beginnen we weer met het nieuwe seizoen.
2: Hulde voor Hilde. Dankjewel.
3: Dankjewel, graag gedaan.

0: sport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
1: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelen.
2: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
3: Gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
0: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
5: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
6: Hey buurman.
7: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
6: Stef?
7: Ja?
6: Waar bel jij nu mee aan?
7: Je Ring videodeur.
8: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
9: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
10: Festival Achterland

0: te bezoeken op de Bleek in Doetinchem. In ons achterland gaan we 5 dagen samen onthaasten, feesten, dansen, zweven. Want samen verdwalen is toch het allerleukste?
1: Is dat bijna het leukste?
0: Festivalachterland.nl.
2: Helemaal los bij Ethos.
3: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea.

0: van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Israëlische minister Ben-Gvir ligt internationaal steeds meer onder vuur. Na Italië vraagt nu ook Frankrijk aan de EU om sancties tegen hem te nemen. Frankrijk ontzegt Ben-Gvir bovendien de toegang tot het land. De ophef ontstond na een video van vastgebonden activisten van de Gaza-hulpvloot op een Israëlisch schip, die de minister zelf verspreidde. Ben-Gvir ligt al langer onder vuur vanwege zijn extreme uitspraken. Ook in Nederland geldt hij al meer dan een jaar als ongewenst vreemdeling. Het Rode Kruis zet in Groningen rond deze tijd 175 bedden klaar voor de noodopvang van asielzoekers in congrescentrum Hanseplaza. Voor 3 dagen biedt de gemeente nachtopvang, omdat er in Ter Apel geen plek is in het opvangcentrum. Hoeveel mensen er precies komen is nog niet bekend en hangt af van de instroom. Naast bedden worden er ook douches, handdoeken en hygiënepakketten geregeld. Volgens het Rode Kruis is de opvang hard nodig vanwege de huidige drukte en de slechte omstandigheden. Bij een botsing tussen 2 trams in het centrum van de Duitse stad Düsseldorf zijn zeker 30 mensen gewond geraakt. 4 van hen zijn er ernstig aan toe, meldt de brandweer. Het ongeluk gebeurde op een druk kruispunt in de stad, maar hoe de 2 trams konden botsen is niet duidelijk. In Düsseldorf is het extra druk vanwege de viering van Japandag, het grootste Europese Japanse cultuurfestival om de Duits-Japanse vriendschap te vieren. Er worden ruim 100.000 bezoekers verwacht. En bij de ebola-uitbraak in Congo zijn 3 vrijwilligers van het Rode Kruis overleden. Ze raakten besmet nadat ze in contact kwamen met lichamen. De hulpverleners overleden eerder deze maand en zijn de eerste bekende dodelijke slachtoffers van de uitbraak. Experts denken dat het virus al weken circuleren voordat de eerste besmettingen officieel werden vastgesteld. De ebola-uitbraak begon in de provincie Ituri in Noordoost-Congo. Voor deze nieuwste variant is op dit moment nog geen vaccin of behandeling. Het weer volop zon met in het noordelijk kustgebied bewolking en kans op wat regen. Het kwik blijft in het noorden steken op zo'n 27 graden. In het zuiden mogelijk 30 graden. Er waait een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
4: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
5: Met zaterdag 30 mei Openlucht Popfestival Amfipop.
4: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
6: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het.
7: En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
8: Boost yourself.
9: Zo, waar is het warm?
10: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
11: Het feest van de eeuw komt eraan. Want op zaterdag 20 juni viert Harmonie Kunst na Arbeid in Zeddam...

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Het feest van de eeuw komt eraan. Zo

0: Je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Ja, en het is 4 uur geweest.
2: Feit of fictie?
1: Ja, wij vragen het ons af. Zijn wij de rest van de dag ook nog gewoon op het festivalterrein in Achterveld? Jawel. Of dat feit of fictie is, dat hoor je zo dadelijk.

0: Ja, veel mensen hebben no sleep. En vooral hier bij Regio 8. Want ja, daar slapen we bijna nooit. Hè. We zijn er altijd voor je. En ik heb je zojuist iets gevraagd.
1: Feit of fictie?
0: Ja, ik heb je namelijk gevraagd of wij vandaag en de rest van de dag bij het Achterveld Festival staan. In Doetinchem. Nou, eens even kijken of het waar is.
1: En in dit geval was het fictie.
0: Ja, het is natuurlijk het Achterland Festival. Hè? Ja, een oplettende luisteraar heeft dat natuurlijk wel even door. Tot 9 uur vanavond. En er staan wat mensen ook op het festivalterrein. En die gaan je helemaal op de hoogte houden van wat daar allemaal te doen is. En wie daar allemaal voorbij komen. Misschien komen er nog wel wat leuke bands voorbij ook. Ik denk dat Balthazar, want die staat daar natuurlijk, samen met zijn collega's, iedereen af te vangen die daar rondloopt en te kijken of hij nog wat zinnigs te vertellen heeft. En dat hopen wij wel!

0: Hallo dan. Wat heeft die man een strot, hè? Louis Capaldi en Stay Love bij Regio 8. En ja, je weet het, hè, de hele dag komen we er al vandaan van het Achterlandfestival. En ook nu, en daar staat op dit moment Gerben.
1: Yes.
2: Welkom André bij de Regio 8, bij de Gudoki Radio. Wil jij je even voorstellen?
1: Ja, Gerben, hallo. Ik ben André en ja, we zijn hier op Festival Achterland. We hebben mooi weer erbij en we hebben er zin in. En jij?
2: Ja, ik zelf ook. Ben je al dan al lang hier?
1: Nee, ik dacht, nou, we zijn er dan denk ik een uurtje of zo. Ik ben nou vandaag voor het eerst. Ik ga elk jaar wel, maar vandaag ben ik dit jaar dus voor het eerst.
2: Hij wacht naar andere festivals in de buurt.
1: Dat ligt eraan. Dat ligt eraan. Niet vaak in ieder geval. Niet vaak.
2: Maar bouwen hier een bouw vandaag?
1: Nee, vandaag zijn we hier en vandaag blijven we ook hier.
2: Wat doe je van werk precies?
1: Ik werk helemaal niet meer. Vroeger ben ik autoschadehersteller geweest en heb ik een kermisbedrijf gehad.
2: Okay. Bedankt voor de interview.
1: Graag gedaan. Leuk je ontmoet te hebben.
0: Oké. Okay. We gaan straks natuurlijk nog even weer terug naar het festivalterrein in Doetinchem. Achterland Festival. Ik ben overigens benieuwd of het druk is. Dat ga ik Balthazar zo dadelijk nog eventjes aan zijn neus vragen.
3: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish.

Het was 1975 en de Stylistics die stonden in de hitparade met I Can't Give You Anything But My Love. Nee, zelfs geen rode cent, want dat hadden ze toen nog niet, hè. Door dit nummer hebben ze overigens wel aardig wat geld in het laadje kunnen krijgen. Overigens, de man die niet zoveel geld in zijn laadje heeft gekregen is Jim Gardner. Hij heeft het wel geprobeerd, want Better Man is een nummer wat hij niet zo lang geleden heeft uitgebracht. Alleen, ja, jammer voor hem. Het werd geen hit, maar af en toe moeten ze toch nog eventjes de revue passeren.

0: ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
1: Gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Hey buurman.
4: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
5: Stef?
4: Ja?
5: Waar bel jij nu mee aan?
4: Je Ring Videodeur. Ah, ja.
6: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
7: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar. En uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
8: Boek nu de Powerpop Musical en Juliet tijdens de Musical 10-daagse. En krijg een gratis Wrangler Great. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90's en zero's. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
12: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
13: Vitepro, ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
14: Regio 8, headlines.
15: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. De Israëlische minister Ben-Gvir ligt internationaal steeds meer onder vuur. De ophef ontstond na een video van vastgebonden activisten van de Gaza-hulpvloot op een Israëlisch schip die de minister zelf verspreidde. Het Rode Kruis zet in Groningen rond deze tijd 175 bedden klaar voor de noodopvang van asielzoekers in congrescentrum Hanseplaza. Bij een botsing tussen twee trams in het centrum van de Duitse stad Düsseldorf zijn zeker 30 mensen gewond geraakt. 4 van hen zijn er ernstig aan toe, meldt de brandweer. En bij de ebola-uitbraak in Congo zijn 3 vrijwilligers van het Rode Kruis overleden. Ze raakten besmet nadat ze in contact kwamen met lichamen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

Ja, en ik dacht bij mezelf, nou, die man is inmiddels zo oud. Ik zal ook wel eens een beetje kunnen bewegen zoals Jagger dat doet. Maar nee hoor, die man over de 80 jaar en gaat nog als een jonge den door de weide heen, zullen we maar zeggen. Tot 9 uur vanavond, live, semi-live, vanaf het Achterland Festival in Doetinchem. Wij hebben ieder uur een aantal malen dat wij daarheen schakelen voor een verslag. En wij hebben natuurlijk ook wat mensen die op dat festival staan, die daar optreden. Er zijn namelijk zo'n 70 bands die over de afgelopen dagen en de komende dagen daar staan. En een van de dames die daar ook staat, dat is over 2 dagen... die heet Jenny Lena en ze heeft ooit meegedaan aan The Voice of Holland. En ik moet zeggen, ik krijg nog steeds kippenvel als ik die opname van haar zie.

0: Oh jee, en dan is ze ook nog maar vierde geworden, hè? Jenny Lena, die deed dus mee aan het debakel wat het toen was, de Voice of Holland. Ja, wat zeker geen debakel is, dat is het Achterland Festival. En Gerben die staat daar en die heeft iemand van de verhuur bij zich staan.
1: Ik ben Gerben van de November, ook Nokia Radio. Ik ben hier op het terrein Doetinchem. Ik ben hier in gesprek met Persianting te verhuur. Wat doe je allemaal precies hier?
2: Inderdaad, we zijn van Snelting verhuur. Wij doen de infra van het hele evenement. Dat wil zeggen de stroomvoorzieningen, de hekkenbestand, de noodvoorzieningen, dat wil zeggen de nooduitgangen. Maar hoofdzakelijk is de stroomvoorzieningen voorzien van het hele gebeuren.
1: Bij andere festivals actief?
2: Ja, inderdaad. We zijn door de hele Achterhoek zijn we altijd actief. Nou, we zijn in principe heel erg breed op de markt, want we doen in principe heel veel. Nou, ja, dat zie je op Achterland wel, inderdaad.
1: Dankjewel voor de interview.
3: Super gedaan, ja, goed, ja.
0: Goed, ik denk dat we Gerben nog wel wat vaker terug gaan horen, heb ik zo'n vermoeden. Want hij is een talent, hè. Dus, en mocht je zelf ook naar het Achterland Festival willen, het kan hoor. Ik bedoel, het is druk, maar het is nog niet druk genoeg. Dus ga gerust gewoon even daar langs.

Ja, dan heb je klassiekers en dan heb je klassiekers. En dit is er zeker in Hans de Boy en Thuis Ben. Duurt voor mij nog heel even. Tot vanavond 9 uur zit ik in ieder geval nog even hier. Maar gelukkig word ik bijgestaan door de producenten van dit radioprogramma. Die zo af en toe ook even wat leuke muziek onder mijn neus schuift. Nou, dankjewel zeg. Deze stond in haar lijstje van, oh, die moet je echt eens een keer beluisteren.

0: ik moet er gelijk geven hoor. Echt lekker nummer is dit. Shanna Spiro en Material Lover. Live. Achterland. Ja, we gaan weer eens even kijken wat er allemaal gebeurt op het Achterland festivalterrein. En Gerben die staat daar.
1: Ik ben hier bij Terrein Doetinchem Festival. Ik zit hier bij Marion. Hoe heet jij en wat doe je precies voor werk?
2: Hallo, Gerben, ik ben Marion. En ik ben bootcoach in Doetinchem. En ik ben ook nog trouwambtenaar.
1: Heb jij ook nog kinderen thuis zitten? Zijn je ook op het terrein?
2: Ja, ik heb samen met Jelle ben ik bonusmoeder. Hebben we twee kinderen. En ik heb zelf één zoon. En dat is Mike. En de kinderen van Jelle heten Charlotte en Jesse.
1: Oké. Ben jij hier vaak op het terrein? Of is dit de eerste keer?
2: Nee, natuurlijk niet. Ik moet je gewoon bij zijn. Nou, ik weet niet voor de hoeveelste keer ik hier ben, maar elk jaar nog dat hier geweldig festival ben ik hier aanwezig. Ja, nou, veel te leuk om niet te gaan.
1: Nou, bedankt voor de interview. Ik veel plezier nog.
2: Hartstikke bedankt. Nou, en ik doe de groeten aan iedereen die hier in Doetinchem woont.

Zijn naam is Paul Carrick en hij zong I Need You. Ik heb jou ook nodig, dus blijf gewoon. We zetten nog even hier, hè. We gaan ze dadelijk gewoon weer door. Ook vanaf het festivalterrein bij Achterland. Ja, en je weet het, hè. Zweef.

0: fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
1: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
2: Dat wordt genieten.
0: Ja, dus. Aldi.
3: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
4: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
3: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
4: Rand? Nee.
3: Fair enough.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
4: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.

0: Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
2: Ik wil sneller, sneller.
3: Nog een keer!
4: Papa, sneller!
5: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op de snelweg A45. Bij het ongeluk is een van de twee inzittenden omgekomen en raakte de ander zwaar gewond. Het toestel crashte kort na het opstijgen bij Hunsborn en belandde op de rijbaan richting Frankfurt. Het verkeer op de snelweg is in beide richtingen afgesloten en er staat een lange file. Het zweefvliegtuig raakte geen andere voertuigen. Hulpdiensten zijn ter plaatse en delen water uit aan auto-inzittenden vanwege de zomerse hitte. Voor het eerst dit jaar is er in Nederland een tropische temperatuur van 30 graden gemeten. Dat was in het Limburgse El. Landelijk is er nog geen tropische dag, want daarvoor moet het in de Bilt ook 30 graden worden. Volgens weerdiensten komt de hitte dit jaar opvallend vroeg, want gemiddeld wordt er pas op 7 juni voor het eerst 30 graden gemeten. De komende dagen blijft het ook warm en kan het in het zuiden opnieuw tropisch worden. Lokaal is zelfs een hittegolf niet uitgesloten. De Israëlische minister Ben-Gvir ligt internationaal steeds meer onder vuur. Na Italië vraagt nu ook Frankrijk aan de EU om sancties tegen hem te nemen. Frankrijk ontzegt Ben-Gvir bovendien de toegang tot het land. De ophef ontstond na een video van vastgebonden activisten van de Gaza-hulpvloot op een Israëlisch schip die de minister zelf verspreidde. Ben-Gvir ligt al langer onder vuur vanwege zijn extreme uitspraken. Ook in Nederland geldt hij al meer dan een jaar als ongewenst vreemdeling. En bij de ebola-uitbraak in Congo zijn 3 vrijwilligers van het Rode Kruis overleden. Ze raakten besmet nadat ze in contact kwamen met lichamen. De hulpverleners overleden eerder deze maand en zijn de eerste bekende dodelijke slachtoffers van de uitbraak. Experts denken dat het virus al weken circuleren voordat de eerste besmettingen officieel werden vastgesteld. De ebola-uitbraak begon in de provincie Ituri in Noordoost-Congo. Voor deze nieuwste variant is op dit moment nog geen vaccin of behandeling. Het weer, het is nog lang zonnig en ook vannacht blijft het overal droog en overwegend helder bij zo'n 10 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. De beide Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

Ja, echt zo'n wakker worden momentje. Kings of Leon, You Somebody. En normaal gesproken, dan zit ik hier nog een uurtje tot... Ja, totdat dit programma afgelopen is om 6 uur. Maar vandaag hebben we een uitbreiding van dit radioprogramma. Omdat we natuurlijk ook live aanwezig zijn bij het Achterland Festival in Doetinchem. En ja, we zijn niet aan het rennen, maar we zijn aan het zweven. Straks komt er nog iemand vanaf het festivalterrein ons vergezellen met iemand anders die dan geïnterviewd wordt. Zo werkt dat namelijk. En wie dat is en wie dat zijn, dat ga je straks nog wel horen. Ondertussen hebben wij gewoon...

0: Weet je wat het is met dit soort muziek? Ik word daar helemaal zen van. Gewoon echt helemaal relaxed. Daar gaan we even wat aan doen. Live naar het achterland. Ja, want om eventjes wakker te worden, schakelen we weer over naar het Achterland. Festival Rijn, daar staat Balthazar. Balthazar, even een vraagje. Ze zoeken nog medewerkers, crew, die achter de bar gaan staan. Misschien iets voor jou?
1: Ja hoor, doe er gewoon bij. Maakt me helemaal niks uit. En ja, het is hier alles behalve relaxed, maar ook weer wel eigenlijk. Gisteren spraken we al met Bart van de organisatie. Die vertelde, joh, we hebben zo'n bokkenweer gehad met de opbouw. En eigenlijk toen we bijna klaar waren, dan kwam het zonnetje daar. En ja, iedereen blij natuurlijk. Van, wauw, mooi weer. Het is jullie gegund. En dit en dat en zus. Maar ja, dat heeft ook wel, nou niet zo'n problemen, maar wel zijn aanpassingen nodig. Bij mij zit Patrick Berendsen van de organisatie. Patrick, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Ja, water hè?
2: Water, ja. We hebben nu waterpunten geplaatst, want ja, dat hoort er ook een beetje bij. De hitteprotocol, dat schrijft dat ook een beetje voor. Maar als het echt extreem warm wordt en dan vooral de omslag van koud naar warm, waar je het net over had, zeg maar. Ja, daarom hebben we ook besloten als organisatie om waterpunten te maken waar je gewoon gratis water kunt krijgen. Ja, dan moet je gewoon veel water drinken, dat is ook belangrijk.
1: Er stonden al heel veel tenten. We zijn gisteravond nog wat en vannacht wat nu tenten bijgekomen. Dat is ook volop schaduw op het terrein. Hè?
2: Ja, dat is ook wat lekkerste. Kijk, als je een wijntje of een biertje aan het drinken bent, dan wil je toch een klein beetje schaduw. Dat is altijd wel lekker. Hè? Ik bedoel, voetjes op de grond en dan lekker met een vriend of een vriendin. Even lekker praten en dan weer een klein beetje schaduw. Is lekker. We hebben heel veel schaduwplekken.
1: Hoe serieus zijn de plannen om de crew catering volgend jaar ook op het terrein te zetten? Want alle medewerkers die achter de bar staan, de beveiliging, de parkeerbeheerders, de hele handel, de mensen die op de fietsen letten, die zijn zeer te spreken over het eten. Is dit ook een bewuste keuze?
2: Nou, weet je, het is ook wel. Het zijn twee verschillende dingen. De kwaliteit is fantastisch, dus met gemak zou die op het veld kunnen staan. Maar je wilt ook een beetje rust creëren. Hè? Dus die crew is ook wel even lekker dat ze uit de drukte kunnen komen. Hier even rustig hun tijd kunnen pakken. Goed eten is belangrijk, hè? Dan kun je daarna weer hard werken. Want ze moeten echt keihard werken. Dus het kan niet helemaal door blijven gaan zo.
1: Het is buffelen en het zijn mensen die inderdaad professioneel, maar ook heel veel vrijwilligers. Hè?
2: Ja, die nemen gewoon vakantie. Die hebben gewoon 2 weken vakantie. Die doen de opbouw, die doen de afbouw. En tijdens het evenement zijn ze er ook. En als we iets bedenken, dan gaan we het meteen uitvoeren. En ja, dat is gewoon hartstikke leuk van die vrijwilligers. Dat zijn echt gouden mensen.
1: Even een korte vooruitblik naar vanavond. Wat gaat hier vanavond allemaal gebeuren?
2: Ja, je vraagt om de tip van de dag natuurlijk. Hè?
1: Ik wil de tip van de dag.
2: Nou, je zit nou in de auto en je denkt, wat ga ik doen? Nou, je gaat natuurlijk naartoe. Gratis toegankelijk. Maar vanavond is bijvoorbeeld politie Warnsveld. Nou, daar heb je misschien niet van gehoord, maar dat is een belevenis. Ik heb ze gezien in Groningen tijdens Noorderslag. Nou, je gaat echt helemaal uit je dak. Loco Disco Show is weer heel iets anders, maar is ook leuk. Is met dingen gooien en het is echt heel veel dingen.
1: Die zijn gek.
2: Ja, die zijn helemaal gek. Ja, maar wel heel erg leuk. Die spelen allebei in de kerk. En je hebt ook nog Q5, die zit bij Gringo's. Nou, bij Jansen heb je ook nog. Heb je overal. Het is echt één grote. Maar je kunt er gewoon lekker komen, wat drinken, wat eten. En dan hoor je het op de achtergrond ook altijd leuk.
1: Lekker genieten vanavond, zaterdagavond, lekker naar Achterland. Je hoort het al van Petter. Toegang is gratis. Je kunt zelfs gratis plassen. En iedereen die je kent, die is er al. Dankjewel, succes met alles vanavond.
2: Dankjewel.
0: Nou, ik hoor wel, eten is er en zo. Ik denk dat ik zo ook maar even langskom. Ik begin ook wel een beetje honger te krijgen, hoor.
1: Misschien toch op het terrein met de studio.
0: Ja, lijkt me

naam is Sam Smith en je hoort hem bij Regio 8 To Die For. Zo dadelijk gaan we natuurlijk weer even terug naar het Achterlandfestival. Zo rond 17:15. Dan komt Balthazar nog even langs. En in de tussentijd, zo dadelijk hebben wij een weekendclassic. Ja, hij is wat later dan normaal.

0: Hey, ik kan niet werken vandaag.
1: Hoezo?
0: Sorry, het is WK.
2: Scoor nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren voor €688 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
3: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar. En uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop. Weet wat te doen.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.

0: 50% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 5 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Waarom ik als schilder kies voor Sikkers Rubbel Buitenlak?
5: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
6: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
7: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
8: Regio 8, headlines.
9: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op de snelweg A45. Bij dat ongeluk is een van de twee inzittenden omgekomen en raakte de andere zwaar gewond. Voor het eerst dit jaar is er in Nederland een tropische temperatuur van 30 graden gemeten. Dat was in het Limburgse El. Landelijk is er nog geen tropische dag, want daarvoor moet het in de beeld ook 30 graden worden. De Israëlische minister Ben-Gvir ligt internationaal steeds meer onder vuur. De ophef ontstond na een video van vastgebonden activisten van de Gaza-hulpvloot op een Israëlisch schip die de minister zelf verspreidde. En bij de ebola-uitbraak in Congo zijn 3 vrijwilligers van het Rode Kruis overleden. Ze raakten besmet nadat ze in contact kwamen met lichamen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
8: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
10: Vandaag was het op en top zomer. We hebben temperatuur behaald van 29 graden of zelfs nog ietsjes meer. Daarbij was een zwakke zuidoostenwind. Verder is het ook droog gebleven. Er was wel wat bewolking in de middag, maar daar is niks uitgevallen. En vanavond, ja, we hebben nog lange tijd aangenaam weer. We kunnen buiten zitten. Temperaturen zullen langzaam dalen. Uiteindelijk rond middernacht is het een graad of 18 tot 19. Komende nacht dan koelt het verder af naar 14 tot 15 graden. En morgen dan hebben we te maken met een wind die wat meer draait naar noordwestelijke richtingen. Er komt dan ook iets koelere lucht binnen. En dan merken we ook het wordt wat minder warm met 23 tot 24 graden. En daarbij is de zon ook weer volop aanwezig. Tweede Pinksterdag doet ook goed mee. Is het zelfs nog weer ietsjes warmer met 27 graden. En redelijk veel zon erbij. In de nachten is het niet koud met 13 tot 14 graden. En na de Pinksterdagen dan hebben we het voorlopig ook nog aardig zomerweer. Dinsdag temperaturen die nog oplopen naar een graad of 27 tot 28. Woensdag komt de temperatuur wat lager uit. De wind is dan helemaal noordelijk en trekt ook wat aan. Gaat matig waaien, windkracht 3 tot soms 4. En daarbij komt dan ook koelere lucht naar ons toe. En dan merken we dan ook dat die temperatuur bij een graad of 22 blijft steken. Ook donderdag hebben we met die noordenwind te maken en wordt het een graad of 20 tot 22. Vanaf vrijdag gaat de wind weer wat meer om naar zuid- tot zuidoostelijke richtingen. En dan halen we de warme lucht weer naar ons toe met een graad of 26. Voorlopig geen neerslag. De neerslagkansen nemen volgend weekend wel ietsjes toe. Maar of dat helemaal doorzet, is nog afwachten. Eerst deze Pinksterdagen meemaken met zomerse temperaturen en veel zon.

De zanger van de band heet Brian Ferry. En hij had in de jaren 80 en de jaren 70 een band. Noemde hij Roxy Music. En dan had hij aardig wat hits mee. Solo heeft hij het ook wel redelijk gedaan. Maar echt, zijn band die deed het toch een stuk beter. Over nummers en bands die het goed doen gesproken. Iedere week hebben wij een Weekend Classic. En de Weekend Classics die verzamelen wij op Spotify. Daar kun je ze ook terugvinden. Als je daar zoekt naar Weekend Classics in combinatie met Regio 8. En we dachten bij onszelf, het is vandaag een hele aparte dag. We doen andere dingen als dan we normaal gesproken doen. Laten we eens even een greep doen uit die grote bak met Weekend Classics. En dit vond ik een hele lekkere doen.

Ja, dat was er eentje. Een echte weekend classic. Ik kan niet precies zien wanneer die weekend classic is geworden, maar het is alweer een tijdje geleden. The Groovy Train, The Farm, hoor je bij Regio 8. Zo dadelijk hebben wij de mooie ogen van Elizabeth Taylor. Maar eerst The Fresh Eyes van Andy Grammer.

0: Ja, toch wel twee mooie dames, hè? Taylor Swift en Elizabeth Taylor. Over mooie dames gesproken. Die zijn er vast ook wel op het Achterland Festival. Live naar Achterland. Ja, en in Achterland, daar zitten niet alleen mensen, maar ook bands en artiesten. Maar die artiesten en bands moeten natuurlijk allemaal ook een beetje goed gerangschikt worden. En daar hebben we iemand voor, of niet, Balthazar?
1: Absoluut, Erik Raamaker. Ja, een bekende naam in de streek hier zo. Is natuurlijk druk op bij de Dru. Al hoeveel jaar eigenlijk al?
2: Wat zegt u?
1: Hoeveel jaar zit je al bij de Dru?
2: Ik zit al 16 jaar bij de Dru.
1: 16 jaar, dus ja, die weet redelijk hoe het daar allemaal gaat. Hij programmeert daar natuurlijk een fantastisch jaarprogramma elk jaar. Kun je zien op www.druindustriepark.nl, ja. Daar kun je die hele programmering zien. Maar ja, ook hij wil natuurlijk wel eens out of the box denken. En denk, weet je wat, ik ga naar Achterland.
2: Ja, precies. Ik dacht, laten we dat dan doen.
1: En vertel, wat doen jullie hier precies?
2: Nou, op die vroeghof, die zat een beetje omhoog met een middagprogramma. En die zei, zouden jullie dat willen programmeren? En nou, toen hebben we er 3 dagen gekregen van hem, 3 middagen. En hebben we daar 3 keer 4 bands kunnen neerzetten uit de regio.
1: Dus. Oké, hoe cool is dat?
2: Ja, voor ons supercool, maar voor de bands denk ik nog veel cooler. Dus,
1: je zag het gisteren al bij School is Out, hadden ze het ook. 21 bands, echt mannetjes en meisjes die amper hun gitaar kunnen vasthouden. Zo klein, de gitaar is groter als een band. Die hun eerste ervaring beleven. Mogen backstage, mogen dit, mogen dat worden behandeld als artiest. Maar dit is even een stipje verder, hè?
2: Ja, dat is toch gek. En daar begint het ook, hè. Kijk, als dat er niet is, dan kom je ook nooit, dan wordt het ook nooit wat met die bands die al wat verder zijn. Dus,
1: heel belangrijk.
2: Heel belangrijk dat het daar begint inderdaad.
1: En ja, we hebben een hele rijke muziekcultuur natuurlijk in de Achterhoek.
2: Dat ben ik helemaal met jou eens, ja.
1: Misschien wel te veel.
2: Ja, nee, dat klopt inderdaad. Er zit iets in de grond hier waardoor het gewoon echt... er wordt ontzettend veel goede muziek gemaakt en gelukkig blijft dat nog steeds.
1: En, wat kun je van de band zeggen die nu nog komen?
2: Nou, eigenlijk niet zo heel veel, Balthazar. Want dit is de laatste. Snowcoat staat op het podium en dat is voor ons de laatste band vandaag. En dan hebben we morgen weer gewoon een nieuw programma met weer 4 bands tussen 2 en 6.
1: Maar Snowcones, die zijn al jaren, een jaartje of 10 bezig. En niet alleen in de Achterhoek succesvol, hè?
2: Nee, die zijn in Duitsland en Engeland en dergelijke zijn zij flink aan toeren altijd. En dat doen ze hartstikke goed. Eigenlijk beter daar dan in Nederland eigenlijk.
1: Spelen te gek, maar ze zijn ook leuke mensen.
2: Hoe?
1: Ze spelen niet alleen te gek, het zijn ook hele leuke mensen om mee samen te werken.
2: Ja, maar dat is ook fijn inderdaad. Dat zijn super fijne mensen inderdaad. En dat is altijd toch een beetje een wisselwerking. Dus voor mij is dat toch ook wel belangrijk.
1: Is dat tijd voor een biertje?
2: Ja.
1: We gaan er eens samen nemen. Dankjewel, Erik Raamaker van het Dru.
0: En we gaan straks natuurlijk nog even terug. Over een half uurtje dan hoor je meer vanaf het festivalterrein.

0: Elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
0: Nu bij Vibra. Das die glasreiniger kit met ruitenreiniger en microvezeldoek voor €4,99. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
2: Is dit allemaal van jou?
3: Alleen de belangrijke dingen.
4: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini Opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
5: Allsafe. Geeft ruimte.
6: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
7: Gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo wel simpel kan het zijn.
4: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.

0: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag tot wel 40% stapelkorting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
1: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
2: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
1: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
3: Nieuw!

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. In Madrid hebben tienduizenden mensen geprotesteerd tegen premier Sanchez en zijn linkse regering. De Spaanse ex-premier Zapatero, een partijgenoot van Sanchez, wordt verdacht van corruptie. De rechtse oppositie wil dat Zapatero gevangen wordt gezet en dat ook Sanchez wordt verhoord in de kwestie. De demonstratie richtte zich ook tegen het immigratiebeleid van de regering en verliep over het algemeen vreedzaam met enkele incidenten. In Bangladesh is een grote mazelenuitbraak uitgebroken, waarbij al meer dan 500 kinderen zijn overleden, volgens het ministerie van Volksgezondheid. In de hoofdstad Dhaka zijn alle ziekenhuizen overvol en er is een tekort aan IC-bedden. Alleen al in de afgelopen 24 uur stierven er 13 kinderen aan de ziekte. Met hulp van UNICEF is een grootschalige vaccinatiecampagne gestart met miljoenen prikken. Toch verwachten de autoriteiten dat het aantal slachtoffers van de mazelen in Bangladesh nog verder gaat oplopen. De Oekraïense president Zelensky wil dat zijn land volwaardig lid wordt van de Europese Unie. Hij reageert daarmee op een Duits voorstel waarbij Oekraïne een speciale status zou krijgen, alvast mee kan doen aan overleg, maar zonder stemrecht. Volgens Zelensky kan zijn land, dat al sinds 2022 kandidaatlid van de EU is, alleen met volledige rechten deelnemen aan het Europese project. Voor het eerst dit jaar is in Nederland een tropische temperatuur van 30 graden gemeten. Dat was in het Limburgse El. Landelijk is er nog geen tropische dag, want daarvoor moet het ook in de beeld 30 graden worden. Volgens weerdiensten komt de hitte dit jaar opvallend vroeg. Gemiddeld wordt er pas op 7 juni voor het eerst 30 graden gemeten. Het weer, het blijft nog lang zonnig en ook vannacht is het overal droog en overwegend helder, bij zo'n 10 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidoosten. Er is nauwelijks wind. De Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De Philips OneUp elektrische dweil nu voor €109. En alleen bij Blokker een gratis oranje OneUp dweilbed ter waarde van €19,99. Blokker, van je huis houden.

0: hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1 euro bij Burger King.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
3: Boost yourself.
4: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
5: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
6: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Jos van Elst.
8: Ja, dat ben ik nog steeds. En tot een uurtje of 9 sta ik hier, maar niet alleen. Want ik doe gezellig mee met de mensen op het festivalterrein. Het ritme van de Achterland. Achterland bedoel ik wel natuurlijk, hè.

zal wel een lacune zijn in mijn muzikale knowledge. Want ik ken het hele nummer niet. Ja, de band ken ik wel. ELO, Electric Light Orchestra. En die ken je natuurlijk ook wel. Maar dit nummer persoonlijk, nee, ik had hem nog niet gehoord. Maar het zal aan mij liggen hoor. Ik bedoel, misschien zeg jij maar, ah Jos, dat ken ik wel. Hè? Ze treden vanavond nog op. Zou maar zo kunnen, hè. Overigens over optredens gesproken. Het Achterland Festival in Doetinchem is lekker druk bezig. Het bestaat alweer 15 jaar, hè. Het is een jubileum, hè, dit keer. En een paar jaar geleden stonden wij zelf ook live op het festivalterrein. En dat was hartstikke leuk. En dat had ik nu ook heel leuk gevonden. Maar aan de andere kant, ik ben ook wel heel erg gewend geraakt aan een lekkere, goede studio met airconditioning. En als ik zo af en toe even naar buiten toe wandel hier, dan denk ik, nou, het is toch best wel warm buiten. Dus ik ben eigenlijk ook wel een beetje blij dat we binnen zitten. Maar misschien volgend jaar, of het jaar erop, dat we er toch maar weer eventjes live heen gaan. Want ja, je moet die sfeer wel lekker proeven natuurlijk. Hè. De sfeer van het festivalterrein. Ach, dat is zo lekker. Ga er zelf even heen.

0: Ain't Nobody, dat roepen wij altijd als we hier staan. Van wie ben ik? Ain't Nobody. Ja, wij zijn weer live op het festivalterrein. Balthazar die struint daar rond, maar hij rent niet, hij zweeft.
1: Ja, nou ja, het is druk hier en ik sta, zoals dat zegt, aan de overkant. 14 jaar lang was Achterland altijd op de Bleek en sinds dit jaar een brug geslagen, een pontonbrug. En aan de overkant, ja, daar is het ook helemaal vol. Hoi, met wie ben jij?
2: Ik ben Danique.
1: Danique, kom je uit Doetinchem?
2: Zeker weten.
1: Je zit hier echt voor je uit te kijken, van mij kan niks gebeuren.
2: Nee, helemaal niks.
1: Nee, hè?
2: Nee.
1: En je bent er. Wat is je doel voor vanavond?
2: Lekker drinken, eten, hapje eten.
1: Wie zit er naast je? Wie is dat?
2: Anouk.
1: Anouk, is hij een beetje spraakzaam?
2: Zeker.
1: Is ze leuk in het echt?
2: Ja.
1: Hi Anouk.
2: Hi.
1: Hi, jij ook hier?
2: Ja.
1: En wat is jouw doel vanavond hier?
2: Ja, gewoon met de vriendinnen wat drinken, lekker wat eten en daarna feesten.
1: Hoe belangrijk is dit festival voor jullie eigenlijk?
2: Heel erg. Het is het leukste festival van Doetinchem, vind ik.
1: Want?
2: Gezelligheid, vooral met het weertje.
1: We hebben mazzel met het weer, hè?
2: Zeker. Echt getroffen hiermee.
1: Goed, deze kant is wat rustiger als de andere kant. Wat vinden jullie leuk, hè? Die herrie daar zo, al die mensen. Zeg je nee, een paar stoelen, tafels, een paar kraampjes, een potje bier erbij en klaar.
2: Wel de herriekant.
1: Toch wel, hè?
2: Ja.
1: Ah, oké. Okay. Maar jullie zijn nog jong, zoals dat heet.
2: Klopt.
1: En dan moet er geknald worden.
2: Ja, precies.
1: Waar kijk je nou uit?
2: Aandoen en dan dadelijk gaan we verder.
1: En waar kijk je nou uit? Welke optreden?
2: Alles is goed.
1: Maakt echt niet uit, hè? Dat is het mooie met het festival. Je gaat naar de Loco Disco Show is er vanavond.
2: Ja.
1: Dat is een hele bijzondere. En ja, er komt van alles. Het is te veel om op te noemen. Veel plezier.
2: Dankjewel.
0: Balthazar.
1: Ja.
0: Ja, ik begrijp nu eens waarom jij aan de overkant bent gegaan, hè?
1: Ja.
0: Begrijp ik wel, ja.
1: Nee, niet daarvoor. Ja. Nee.
0: Joh. Over oudjes gesproken. Rick Ashley heeft ook weer een nieuw nummer uitgebracht. Raindrops. Nou, die hebben we niet, hoor. Nee, het blijft droog.

er zijn van die nummers, daar denk je dan van... oh, dat wordt een grote hit, joh, dat wordt een grote hit. En dat doet het gewoon helemaal niks. Tenminste, hier in Nederland niet. In Amerika wordt het wel een grote nummer 1 hit. Ella Langley en Choosing Texas. En daarvoor ook nog Rick Astley. Ja, die man die blijft maar gaan naar Raindrops. Overigens...

0: Een ster in Duitsland, Namika en Lieblingsmensch.
1: En dan nu het weerbericht voor de Achterhoek en de Diepers.
0: Ja, normaal gesproken dan hebben we altijd even contact met Gerrit Vossers. Maar ja, die heeft natuurlijk ook een heerlijk avondje dat hij lekker buiten zit. Het blijft overigens vanavond in de Achterhoek nog lang helder en zomers warm. Dus heerlijk weer om buiten te zitten. Dat doet hij dus ook. Vannacht koelt het onder een heldere hemel af naar zo'n 13 graden. Morgen blijft het een prachtige zondag. Het belooft een prachtige zondag te worden. De dag begint volop zonnig en in de middag stijgt de temperatuur naar zo'n 25 tot 27 graden. Alweer zo warm, joh. Waait slechts een zwak briesje uit het noordoosten. Let wel even op de zonkracht, want die is behoorlijk sterk morgen. Dus smeren.

Er zijn heel wat versies van dit nummer uitgebracht. Dit was misschien wel de meest succesvolle ook, hè? Toploader en Dancing in the Moonlight. Nou, zover is het nog niet. Het zonnetje die schijnt nog lekker. Ook over het festivalterrein Achterland Festival. 15 jaar alweer, hè? En ja, ze pakken aardig uit. Behalve dat er heel veel bezoekers zijn, zijn er ook zo'n 70 bands. En ik zag net in de line-up voor morgen ook een oud collega van ons staan, Sandra Vriese. Om 2 uur is zij ook te vinden daar op een podium nabij jou, als je erheen gaat natuurlijk. Ik kreeg over zojuist ook even een opmerking of ik het weerbericht voorlezen aan de vakmensen wil overlaten. Ja, natuurlijk wil ik dat aan de vakmensen overlaten. Ik bedoel, het is ook voor mij maar een hobby, hè, het weer. Alhoewel, ja, het enige wat ik ermee doe is er naar kijken en ervan genieten. Want het is echt lekker weer.

0: hij rijdt niet meer rond, maar hij had hem wel. Een little red Corvette. Overigens die... De man die geen red Corvette heeft, maar misschien een rode fiets waarop hij naar het festivalterrein is gegaan. Live naar Achterland. Is Balthasar van Buffelen. Ben je op de fiets, Bal?
1: Ja, ik ben op de fiets. Ik heb gisteren met de auto geprobeerd, maar was niet te doen. En ik woon helemaal breed 500 meter van het terrein af. Ik denk, de buurt wist niet wat ze zagen, want ik zit nooit op een fiets. Dus helemaal goed, joh. Hey, maar Prince, ben je ooit bij een concert van hem geweest?
0: Nee, ik nooit. Maar misschien ooit nog.
1: Nee, dat gaat het niet meer worden. Maar ik heb het één keer gezien. Het is echt een geniale gast. Op hakken waar menig vrouw niet eens op kan lopen. En de funk, alles. De New Power Generation. En al die artiesten die hij meenam. Lenny Grab, echt helemaal te gek. Maar goed, dat was toen. Ja. Dit is nu. Ik sta nu op het achterland. Ik sta op het nieuwe terrein. Aan de overkant, zoals dat heet. En het grappige is, op het hoofdterrein. Eigenlijk jarenlang achterland gehouden is. Daar is het feest. Daar staan ze te stampen, te doen, herrie te maken. Aan de andere kant, daar zitten de... De mensen een klein beetje op leeftijd, laten we zeggen. Goedenavond, Manon.
2: Hallo, beste luisteraars.
1: Mensen op leeftijd. Je zit lekker aan de bol.
2: Ja, op leeftijd?
1: Nou,
2: daartegen of ben ik dat?
1: Ja, jullie allemaal hier. Mouwen taai, jippie. Maar dat is toch... Wat vind jij zo... Waarom kom je eigenlijk bij Achterland?
2: Relaxte sfeer. Ja, in en uit, wanneer je wil. Altijd mensen die je kent.
1: Het is een beetje uit de kluiten gewassen buurtfeest. Hè?
2: Nou, dat is het. Het is een straatfeest.
1: Het is een straatfeest. Maar goed, er is van alles te krijgen. Jong en oud loopt hier. Gratis toegankelijk. Nou weet ik heus wel dat je het kan leiden. Maar hoe belangrijk vind jij dat zo'n festival gratis is?
2: Dat maakt het heel toegankelijk. Hè? Wat ik zeg, het in- en uitlopen. Toch weer komen als je hoort dat mensen er zijn. Nou, kom ik ook nog even. Dat maakt het heel vrij en toegankelijk. Ja.
1: 5 dagen te lang?
2: Nou, nee. Helemaal niet. 5 dagen gezelligheid.
1: Volgende week.

0: jaar een week doen, vind je?
1: Nee, dat niet. Dat wordt te duur.
0: Het wordt te veel, hè? Het wordt te duur dan.
1: Te duur.
0: Ja, dat wordt dan weer te duur, ja. Goed, nou, wie zijn dat eigenlijk die bij je zitten?
1: Dit zijn mijn vrienden, maar die komen helemaal uit Leiden voor dit feestje.
0: Ook een leuke streek.
1: Ja, ook een mooie streek.
0: Mooie huizen.
1: Maar ja, hebben ze niet zulke straatfeestjes als wij hebben.
0: En zijn jullie geboren in de Achterhoek? Goeiedag.
2: Hey, goeiedag. Nee, ik ben geboren in Amsterdam en we wonen nu in Leiden.
0: Oké, hoe lang ben je inmiddels hier?
2: Nou, we zijn vandaag aangekomen. We blijven vandaag en we gaan morgen ook nog genieten van dit geweldige festival. En dan moeten we helaas weer terug.
0: Heb je zoiets ook in Leiden, wat je hier ziet?
2: Nou, in Leiden heb je andere dingen, zoals 3 oktober, wat natuurlijk een enorm groots evenement is. Maar een evenement als dit heb je niet in Leiden. Dus we komen ook heel graag hier naar Doetinchem om ieder jaar weer hier met onze vrienden dit festival te vieren.
0: Als je de Achterhoekse sfeer moest omschrijven, hoe zou je dat dan...
2: Nou, gemoedelijk, vrij, gezellig. Zo zou ik het zeker typeren.
0: Nou, volgens mij heeft hij wel gelijk, of niet?
1: Absoluut.
0: Hij heeft altijd gelijk, of niet?
1: Dat denkt hij wel, ja.
0: Ja. Nee, dat zegt hij helemaal niet, maar goed. Ik wens jullie een hele fijne achterland en dankjewel voor het gesprek. Dankjewel.
1: Doei.
3: Ja, je maakt geen vrienden, Balthasar. Een dame vragen of zeggen dat ze op leeftijd is natuurlijk.
0: Dat komt helemaal goed.
3: Ja, overigens, ik hoorde zojuist iets over het Leids ontzet. Ik krijg ineens zin in een hutspot. Ineens.
0: Mij zeg je wat, ik versta je niet.
3: Ik zei hutspot.

Ja, het is natuurlijk geen toeval, hè. Sandra Vriese, morgen op het Achterlandfestival om 2:00 staat ze daar. Ja, je wil zo af en toe toch wel eens nog wat aandacht besteden aan ex-collega's natuurlijk, hè. Ja, dat is ze gewoon, hè. Ja. Zo dadelijk gaan wij nog een paar uurtjes door. Wij schakelen natuurlijk ook nog een paar keer over naar het festivalterrein Balthazar. En consorten staan daar de hele avond. Je mag hem gewoon aanklampen. Ik weet niet of hij dat leuk vindt, maar je mag het gewoon doen. Mick Jagger nu, just

0: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
1: Het feest van de eeuw komt eraan. Zo zijn er optredens van onder andere Gijs de Bruin en het Tiroler Orkest Klein Babberich. Tickets en meer informatie zijn te vinden via feest.kna.nl.
2: Nieuw!

0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
1: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. De onderhandelingen over een nieuw bestuur van de gemeente Den Haag zijn mislukt. De partijen Hart voor Den Haag en D66 konden het niet eens worden over een noodopvangcentrum voor asielzoekers. Partijleider De Mos van Hart voor Den Haag, die de grootste partij is geworden bij de afgelopen verkiezingen, verzette zich tegen de noodopvang. Maar volgens D66 is die hard nodig om aan de spreidingswet te voldoen. Hart voor Den Haag wil nu gaan onderhandelen met VVD, CDA en DENK. In een schuur in Winschoten heeft de politie gisteren 40 dode dieren gevonden, waaronder schapen, lammeren en een kalf. Er werden ook nog 160 levende dieren aangetroffen die verkeerden in erbarmelijke toestand vanwege verwaarlozing. Een 21-jarige verdachte is aangehouden. De politie meldt dat ze in actie konden komen na een tip op de website Meld Misdaad Anoniem. In Madrid hebben tienduizenden mensen geprotesteerd tegen premier Sanchez en zijn linkse regering. De Spaanse ex-premier Zapatero, een partijgenoot van Sanchez, wordt verdacht van corruptie. De rechtse oppositie wil dat Zapatero gevangen wordt gezet en dat ook Sanchez wordt verhoord in de kwestie. De demonstratie richtte zich ook tegen het immigratiebeleid van de regering en verliep over het algemeen vreedzaam met enkele incidenten. In Bangladesh is een grote mazelenuitbraak uitgebroken waarbij al meer dan 500 kinderen zijn overleden. In de hoofdstad Dhaka zijn alle ziekenhuizen overvol en er is een tekort aan IC-bedden. Met hulp van UNICEF is een grootschalige vaccinatiecampagne gestart met miljoenen prikken. Toch verwachten de autoriteiten dat het aantal slachtoffers van de mazelen in Bangladesh nog verder gaat oplopen. Het weer, het blijft nog lang zonnig en ook vannacht is het overal droog en overwegend helder, bij zo'n 10 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidoosten. Er is nauwelijks wind. De Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
3: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
5: Gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Weaker en Modifast.
7: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de warm?
8: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers, dat is de ja van Jumbo.
9: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
10: Oh, nu al zin in zaterdag.
9: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
11: Nog een keer. Papa, sneller.
12: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
13: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
14: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.

me. Even tot rust komen aan het einde. Calvin Harris was dat. En Feels So Close. Zo dicht bij het festivalterrein, maar toch zo ver weg. Ja, dat geldt voor mij dan, hè. Baltazar niet, die staat daar midden op het veld. Gaan we zo dadelijk even wat vragen stellen. Is het nog druk? Hoe is het met de temperatuur? En wat moet je nou echt nog gaan zien vanavond als je er sowieso nog even heen gaat? Ben ik wel heel erg benieuwd naar. En misschien is het ook wel goed als ik zelf ook even nog daarheen ga straks. Nog even een paar uurtjes vrijmaken. Ik weet niet tot hoe laat is het eigenlijk. Kunt u mij dat vertellen? Oh, u niet. Is het weer goed. Muziek, daar hebben we ook tijd voor. The Free. En ik vind

0: En de jaren 70 konden ze dat behoorlijk, hè? Een beetje met gitaren spelen en zo. The Free. And it's all right now. Free, free. Waar denk ik dan aan? Live. Achterland. Ja, want het hele Achterlandfestival is gratis voor iedereen toegankelijk. En dan zit Balthazar toch bij mensen die weer over het geld gaan.
1: Nou ja, weet je, ik heb ze echt allemaal gesproken. Alle gekken, alle interessante, alle wijsneuzen, alles heb ik hier gesproken. Maar ik had nog geen goed gesprek, let op, goed gesprek gehad met de meisjes van de muntverkoop. Dus dat jij het goed vindt?
0: Ja, ik zeg, gooi je muntje er maar even op.
1: Ja, ik gooi er maar zo'n muntje in, wou je zeggen. Ja. Ja, goedenavond, precies. Dames.
2: Goedenavond.
1: Hoe is jouw naam?
2: Milène.
1: Milène. Ja. Hoe kom jij bij de muntjesverkoop?
2: Nou, wij zitten allemaal bij een popkoor. En wij sponsoren onze kas.
1: Oh, dat is mooi makkelijk zo. Zit je dicht bij het geld?
2: Ja, zoiets.
1: Jullie gaan binnenkort met z'n allen een paar weken gezellig naar, oké. Nee, ik denk, jullie halen wel muntjes. Nee, maar...
2: Ik denk, we zijn een koor met 22 mensen. En ik denk dat dit weekend zo'n 12, 13 mensen hier wel een keer werken.
1: Kan iedereen solliciteren voor bij de muntverkoop?
2: Ja, denk ik wel. Als je het van 1 tot 10 al kunt tellen, ben je al heel ver.
1: Ja. Wat is er zo leuk aan muntjes verkopen?
2: Ja, de gezelligheid. Ja, en leuke klanten.
1: En zitten er gekke klanten? Kun je de klant herinneren en zeggen, nou, wat is een gekke?
2: Een gekke? Nou, dat moet je haar vragen.
1: Hoe heet zij?
2: Bernice.
1: Denise, hi. Balthazar, je had een goed verhaal over muntjes.
3: Nou, een meneer die wou 200 munten. Dus ik denk, drie keer gevraagd of hij echt 200 munten wilde, aan 700 zoveel euro.
1: Echt maar, 700 euro?
3: En ja, dat klopte.
1: Wat kost een muntje eigenlijk?
3: 3,65.
1: 3,65, maar daar zit alles bij in dan?
3: Ja, volgens mij wel.
1: Ja, fantastisch. Hey, hoe is jouw naam?
4: Hetsu.
1: Je hebt je mond vol, hè? Mazzel, dan ga ik weer naar de volgende. Goed, dan kun jij rustig dooreten. Goed, maar...
4: De voorzitter van het koor.
1: Ook maar even de voorzitter van het koor. Dan gaan we los hier, hoor. Let op. Ja, dan moet ik even mijn hele setje meenemen. Als dat maar goed gaat met de verbinding. Ik ga een live gesprek voeren met de voorzitter van het koor. Laten we bij de naam van het koor. Hoe heet het koor?
5: Doet in pop, wij.
1: Sorry?
5: Doet in pop.
1: Doet in pop.
5: Ja.
1: Oké, en vertel. 20 man?
5: Ja, ongeveer. Ja.
1: En wat doen jullie? Ja, zingen, begrijp ik. Maar hebben jullie ook speciale uitvoeringen?
5: Ja, nou, volgende week zondag toevallig hebben wij een concert in de Grote Kerk in Etten. Samen ander popkoor, dus.
1: Oké, dat is cool.
5: En zijn nog kaarten verkrijgbaar?
1: En hoe kunnen mensen meer informatie vinden over dat mooie concert?
5: Nou, op onze website www.doetinpop.nl of op onze Facebookpagina. Daar is heel veel informatie te vinden.
1: Ik vond het een geweldig gesprek.
5: Fijn.
1: Ik wens jullie een eet smakelijk ten eerste. En ja, gewoon ook veel plezier. Want ik ben heus wel achter het vast wordt een boel lol gemaakt natuurlijk.
5: Zeker weten, ja.
1: Hey, maar het zijn zeer, zeer belangrijk. De dames, want als ja, de dames, dan moet er geld bij hier, Jos.
0: Ja, ik hoor net dat mensen wel heel veel geld uitgeven op een gratis festival.
1: Nee hoor, dat is, gemiddeld bestellen ze hier 200 muntjes per persoon. In Doetinchem, dat is een grote stad natuurlijk, je komt een boel bekenden tegen. En het is verstandig om minstens 200 muntjes te kopen. Maar we hebben nog munten zat, hè?
5: Er zijn nog munten genoeg.
1: Ja. Krijgen ze niet weg?
5: Nee, dat krijgen ze niet op. Nee.
1: Oké, nou Doetinchem, de uitdaging staat. Maak ze los hier, de dames van de muntverkoop. Zeer belangrijk hier op het festival. Hey.

heet tegenwoordig anders, hè? Hij heet geen Terence Trent D'Arby meer, maar... Ik heb even lopen zoeken. Die naam die hij nu tegenwoordig geeft, daar ga ik me niet aan wagen, hoor. Goed, Dance Little Sister bij Regio 8 in het Regio 8 weekend. Het weekend dat absoluut in het teken staat van het Achterland Festival in Doetinchem. Ze bestaan 15 jaar, dus je hebt er al, als je er nog nooit bent geweest, 15 gemist. Ja. Maar ja, je kunt het vandaag nog goed maken natuurlijk. Hè. Er is nog van alles te doen. En ik heb gehoord, er zijn nog muntjes. Dus dat komt ook wel weer goed als je nog muntjes nodig hebt. Ik heb gehoord dat er voldoende muntjes aanwezig zijn. Het is ook weer eens tijd om te kijken in onze bak met Weekend Classics. Want ik heb gezegd dat we gedurende dit programma nog een aantal Weekend Classics langs laten komen. En dat doen we dus.

Ja, ze zijn eigenlijk bekend geworden door een heel andere hit die ze hadden. Humbap, natuurlijk. Dit is Where's the Love. En het is een weekendclassic geweest. En mocht je deze en alle andere weekendclassics nog een keer willen beluisteren, ga ik je straks vertellen hoe dat kan.

Terrence en Darby die zong al Dance Little Sister. Dat lukt wel met die nummer, hè? Oh, dit was de verkeerde. Nee, ik wilde namelijk vertellen hoe het weer eruit kwam te zien. Alleen ik had een ander deuntje in gedachten daarvoor. Goed, wat wilde ik zeggen? Ja, in de Achterhoek blijft het vanavond nog lang helder en heerlijk warm. Vannacht koelt het onder een wolkeloos hemel al af naar zo'n 13 graden. Dat is toch wel fijn als je op bed ligt, vind ik. Morgen wordt een schitterende zondag. De zon schijnt volop met zomerse temperaturen tussen de 25 en 27 graden. Er waait een zwak briesje en de zon is erg krachtig. Dus pas op, jezelf goed insmeren.

je hoort dat weer. Ook rommelig kan gewoon lekker klinken. Hè? Dus ja, ik vind het einde van het nummer een klein beetje rommelig overkomen. Edwin Collins, A Girl Like You, Regio 8. En het Regio 8 weekend staat in het teken van het Achterland Festival. En Balthazar die maakt zich weer op voor een waanzinnig interview. Ik weet nog niet bij wie, maar het gaat sowieso waanzinnig worden.

0: Katy Perry, die schreeuwt het uit. En wie het ook uitschreeuwt... Live naar Achterland. Ja, want in het wilde achterland, daar staat Balthazar van Puffelen. Balthazar.
1: Ja, ja, het wilde achterland. Dat met deze temperaturen, ik moet je vertellen, het was hier vanmiddag 34 graden.
0: Wow.
1: Inmiddels is het 31 graden op het terrein. Het is iets aan het afkoelen, maar... Het is Buffelen hier, hoor. En goed doordrinken. Onvoorstelbaar wat alle mensen moeten drinken. Vooral alle mensen die vrijwillig bezig zijn hier om Achterland mogelijk te maken. Ik sta inmiddels bij een van de chef-koks. De chef-kok Tom.
2: Ja, goedenavond.
1: Ja, we zijn in het dagelijks leven ook collega's van elkaar. We werken allebei bij Werkraad. Jij dan bij de horeca. Ik bij Get a Grip, waar je ook dagelijks een heerlijke lunch verzorgt voor deelnemers. Zo'n 140. Dit is wat groter.
2: Het zijn iets meer mensen, ja.
1: Iets meer mensen. Wat doe jij precies hier?
2: Ik verzorg eigenlijk de backstage catering voor de artiesten, voor de vrijwilligers, voor de crew. Elke dag ruim 120 personen.
1: Ja, 120 personen. En ik kan me in jaren herinneren dat hier wel eens een grote bain-marie met macaroni stond. En dat was het, met een salade erbij. Maar dat is een beetje veranderd tegenwoordig, hè?
2: Ja, we hebben iets meer keuze tegenwoordig. Er zijn natuurlijk mensen die hier elke dag zijn. Ja, die willen ook iets anders eten. We hebben iets meer keus. We hebben gehaktballetjes, vegetarisch, vegan, halal. We hebben alles. Dus er zit er wat bij.
1: Volop keus. Mensen zijn er ook heel erg blij mee. Mensen hebben het ook nodig als je zwart bent.
2: Ja, nou ja, als je kijkt wat die gasten allemaal doen en met dit warme weer. Ja, dan moet je gewoon voor de mensen zorgen.
1: Goed, je hebt daar ook een beetje hulp van, begrijp ik. Wat doen die precies?
2: We hebben wat in de voorbereiding gedaan. De hele week hebben we verschillende dingen gemaakt. We hebben rauwkost gemaakt. We hebben gehaktballetjes gemaakt. Er was een jongen hier ook vandaag mee te helpen. Die stond achter de frituur. Ook heel belangrijk, want een frietje vindt toch iedereen ook lekker.
1: De afwas?
2: De afwas gebeurt ook. Ik heb nog twee dames. Hartstikke leuk. Daar brengen wij straks de afwas heen. En die gaan morgen vroeg als beesten tekeer om alles weer netjes voor elkaar te krijgen.
1: Naomi en...
2: Naomi en Patricia helpen allebei mee.
1: Dat zijn twee kanjes, twee tijgers van Werkraad die ook tijdens Pinksteren, terwijl ze eigenlijk vrij zijn, gewoon meehelpen.
2: Ja, dat is echt super.
1: Achterlopen, wat heeft het met jezelf verder?
2: Voor mezelf. Ik ben er eigenlijk bijgekomen toen ik hier kwam wonen door mijn zwager. Die doet hier heel veel. Ik ben niet zo heel handig, maar ik kan wel koken. En vanuit daaruit probeer ik mijn steentje bij te dragen.
1: Helemaal goed. Nou, ik heb benen geen gesproken. Iedereen was vol lof over de catering. We zijn net over de helft. Meteen dat laatste stukje ook nog even. Maar dankjewel namens ons allemaal.
2: Ja, graag gedaan.

Ah, bij sommige nummers krijg je spontaan zin in vakantie. Dat heb ik met dit nummer dus ook. Wake Me Up Before You Go Go Wham bij Regio 8. En het Regio 8 weekend. En het hele weekend staan wij zo'n beetje op het Achterlandfestival. In Doetinchem en Balthazar die staat daar ook. En mocht je hem tegen het lijf lopen, doe hem even de groeten. Ja, vindt hij leuk. Excuse yourself, yes.

0: serious about fun.
1: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
0: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. Het treinverkeer bij luchthaven Schiphol is aan het einde van de middag kort na 5 uur weer volledig hervat, meldt spoorwegbeheerder ProRail. Door een seinstoring die vanmorgen rond 11 uur begon, reden er eerder vandaag nauwelijks treinen van en naar het vliegveld. De aannemer van ProRail heeft de oorzaak van de storing gevonden, maar deze is nog niet bekendgemaakt. Bij Israëlische aanvallen in Zuid-Libanon en in Gaza zijn vandaag zeker 11 mensen omgekomen, waaronder een 13-jarige Palestijnse jongen. De Libanese slachtoffers vielen bij een luchtaanval op de kustplaats Tyr of Tyrus. In Noord-Gaza werd een politiepost aangevallen met drones. Daar zijn naast de jongen ook 5 politieagenten om het leven gekomen. Het Israëlische leger heeft de aanvallen niet bevestigd, maar meldt wel dat de afgelopen nacht Hezbollah-doelwitten zijn aangevallen. De onderhandelingen over een nieuw bestuur van de gemeente Den Haag zijn mislukt. De partijen Hart voor Den Haag en D66 konden het niet eens worden over een noodopvangcentrum voor asielzoekers. Partijleider De Mos van Hart voor Den Haag, die de grootste partij is geworden bij de afgelopen verkiezingen, verzette zich tegen de noodopvang. Maar volgens D66 is die hard nodig om aan de spreidingswet te voldoen. Hart voor Den Haag wil nu gaan onderhandelen met VVD, CDA en DENK. In een schuur in Winschoten heeft de politie gisteren 40 dode dieren gevonden, waaronder schapen, lammeren en een kalf. Er werden ook nog 160 levende dieren aangetroffen die verkeerden in erbarmelijke toestand vanwege verwaarlozing. Een 21-jarige verdachte is aangehouden. De politie meldt dat ze in actie konden komen na een tip op de website Meld Misdaad Anoniem. Het weer, het blijft nog lang zonnig en ook vannacht is het overal droog en overwegend helder, bij zo'n 10 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidoosten. Er is nauwelijks wind. De Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
1: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt.

0: Ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Helemaal los bij Ethos.
2: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
6: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
7: Dat wordt genieten.
5: Ja, dus. Aldi.

0: eigenlijk niet handig, hè? Nee. Jesus, he knows me. Ja, wat niet handig is, ik krijg zojuist een pepermuntje aangereikt. Was het nodig? Okay. Ja, de producent van het programma die komt ook eindelijk een keertje binnenwandelen. Ja, die heeft de hele dag zo'n beetje lekker in de zon gezeten. Ik hier maar ploeteren, hard werken in deze lekkere, coole studio. Precies. Goed, voor de mensen die ook in het achterland zitten, in het Achterland Festival. Ja, ik heb het een klein beetje met je te doen hoor. 31 graden was het nu nog, dus het is best wel warm buiten. Sil, jij komt van buiten, is het nog warm? Nee, valt wel mee. Ja, niemand hoort jou, hè? Ja, ze heeft iets tegen microfoons. Hè? Ja, ze begint. Oh, wacht. Moet ik even kijken waar je zit, hoor. Ik denk hier. Nee, daar zit je niet. Hier dan? Even kijken.
1: Hallo?
0: Ja,
1: hallo?
0: Ik heb je gevonden.
1: Hallo?
0: Daar is
1: nee,
0: ze
1: het
0: dan.
1: Is op zich wel aangenaam. Nu de zon een beetje weg is, is het wel lekker.
0: Oh, oké. Okay. Dus Balthazar was een klein beetje aan het overdrijven.
1: In de zon is het denk ik nog wel warm.
0: Oké, okay, nou goed, dan houden we dat even in de gaten. Wel goed smeren, hè?
1: Zeker.
0: Smeren, smeren, smeren.

0: Regio 8 en het Regio 8 weekend. Het hele weekend staan wij, of wij, in dit geval Balthazar van Puffelen, in het achterland. Het prachtige achterland met prachtige bands ook. Of niet, Balthazar?
1: Absoluut. En ik heb je foto bij me, dus ergens ben je ook een beetje aanwezig op achterland. En ja, jullie zitten in Ulft. Misschien volgend jaar de studio hier. Ik ben nog op zoek naar een paar sponsors. Maar goed, ik zit inmiddels bij een bandje wat ik al wat jaartjes ken. Ik denk dat 10 jaar geleden, dus ik ga het even vragen. De Snowcoats, heren, goedenavond.
2: Hey, goedenavond. Hallo, goedenavond.
1: Hoe lang bestaat het bandje al?
2: Ja, we zijn al inderdaad 10 jaar bezig.
1: Ja, kom maar, ik moet even vertellen.
2: We hadden het er dus van de week over. We waren aan het terugtellen wanneer we er voor de eerste keer op achterland hadden gespeeld. Want dat was ook ergens in het begin van onze band. En dat was al 9 jaar geleden. Dus 10 jaar bestaan we nu als band.
1: 9, 10, 11 jaar, zo een beetje die kant op. Ah, en er is wat gebeurd in die jaren. Want jullie beginnen heel fanatiek. Jullie zijn muzikant, jullie vinden het leuk. En dan op een gegeven moment gebeurt het.
2: Ja, we hebben mooie stappen kunnen maken. Dat zeker inderdaad. En het is natuurlijk gewoon weer heel leuk dat we vandaag gewoon weer lekker in Doetinchem zijn eigenlijk.
1: Ja, want jullie spelen ook buiten de grenzen.
2: Ja, we spelen overal Nederland en we mogen gelukkig ook vaak naar het buitenland toe. Maar we komen allemaal uit Doetinchem, dus we vinden het ook heel leuk om gewoon weer lekker hier terug te komen en op hier te spelen. Ook gewoon weer vrienden te ontmoeten die we kennen hier en mensen die ons vanaf het begin al een beetje volgen en zo. Dus dat is gewoon leuk om weer zo mee te maken, toch?
1: Absoluut. Muzikanten zijn vaak, nou, en ik zeg niet eenzaam, maar je gaat ergens naartoe. Je moet soms lang reizen. Je doet je dingetje, je gaat weg. Maar als je op je thuisbasis speelt, ja, dan kun je nog even een biertje met een paar vrienden gaan drinken.
3: Ja, nou ja, dat doen we ook zeker vandaag. We hebben echt heel veel mensen gezien die we kennen van vroeger. Ook al voordat we met de band begonnen, toen we op school zaten hier in Doetinchem. En toen we op een gegeven moment begonnen met de band, toen waren we ook echt heel erg... Doetinchem was wel echt onze thuisstad. Dus we hebben hier ontzettend veel optredens gedaan toen. En heel veel mensen leren kennen. En het is wel echt superleuk als je dan nu weer terug bent. En je ziet weer gewoon al diezelfde mensen. En we hebben zoveel bekenden gezien vandaag. Dat is echt superleuk.
1: Goed, opnames nog? Studio?
2: Ja, zeker. Ja, we zijn net klaar, gelukkig met opnames. Dus we hebben net het nieuwe album binnen. Sinds gisteren is die helemaal af. Dus we gaan mooie plannen maken om weer lekker nieuwe muziek uit te geven.
1: Ja. Wanneer wordt die gereleased, denk je?
2: Ja, we hopen in het najaar. Maar dat zou ook eventueel begin volgend jaar kunnen zijn. Ja.
1: Wat is de reden daartoe dat je dat niet precies weet?
2: Ja, kijk, als het aan onszelf ligt, dan zouden we natuurlijk zo snel mogelijk willen uitgeven. Maar ja, we werken ook met de label en met de boeken. Dus dat moet allemaal worden afgestemd met elkaar. En dat,
1: er zijn diverse belangen.
2: Ja, precies. Maar goed, als het aan onszelf ligt, dan geven we het lekker morgen nog uit. Dat is het leukste, om gewoon nieuwe muziek uit te geven. En,
3: We hebben ook zoveel nieuwe nummers gespeeld vandaag met ons optreden. Ook omdat we zijn heel erg enthousiast over de nieuwe nummers die we gemaakt hebben. En we kunnen ook niet wachten om het aan iedereen te laten horen. Dus daarom hebben we ook tijdens ons optreden vandaag best wel wat nieuwe nummers gespeeld.
1: Ja, je maakt het en dan weet je het ook spelen.
3: Ja, absoluut inderdaad. Ja, het is altijd goed als band om een balans te zoeken tussen... je moet de nummers spelen die mensen misschien kennen in het publiek. Maar je wilt ook altijd je nieuwe dingen spelen. Dus het is altijd een beetje zoeken naar de balans van, nou ja, wat is goede balans. Maar we hebben een aantal nieuwe nummers gedaan. Ik zag ook wel reactie in het publiek dat mensen het ook wel heel erg leuk vonden. Dus dat is echt super fijn om dat te zien. Als je iets nieuws speelt, dat mensen daar ook echt op reageren. Dat is echt heel leuk.
1: Nee, maar goed, we gaan het afwachten. Jullie gaan het ons sturen. En Jos, je hebt een plaat klaarstaan van de heren.
0: Ja, kijk, als jij voor die microfoon hebt, dan moet je ook iets van hun laten horen. Dit is Anyway.
1: Absoluut.

Hij heeft een beetje een rommeltje van gemaakt. Ja, ik nu ook. Miles Smith heet deze man. En My Mess bij Regio 8 in het Regio 8 weekend. En ik zag zojuist een appje binnenkomen. En daar wordt gevraagd om Leen Jongewaard en André van den Heuvel op een mooie Pinksterdag. Dan werd mij al verteld, dat kan nu eigenlijk nog niet. Want het is nog helemaal geen Pinksterdag. Dat is morgen pas. Maar ja, ik denk dat Prima Hollandia daar heel goed mee uit de voeten kan.

0: wandelgangen heet hier Fraggle Sharky. Maar hij heet gewoon Fergal, hoor. Goodheart bij Regio 8. En ja, het wordt later en later en later. En we zijn benieuwd, hoe zou het weer eruit zien?
1: En dan nu het weerbericht voor de Achterhoek en de Diepers.
0: Nou ja, je wordt ook meteen op je wenken bediend, hè. Vanavond blijft het in de Achterhoek nog lang helder en zomerswarm. Vannacht koelt het af naar zo'n 13 graden. Morgen schijnt de zon volop en stijgt de temperatuur naar een zomerse 25 tot 27 graden. Smeer je overigens goed in, want de zon is erg krachtig. Geniet wel van het weer, nu het kan. Hè. Dus dat moet je gewoon blijven doen. Overigens al van mooi weer gesproken. Straks Balthazar is er nog even van een prachtig achterlandfestival. Hij gaat daar eens even kijken of hij nog iemand te spreken krijgt. En anders gaat hij denk ik wel afronden. Tenminste, dat denk ik wel.

het is een prachtige wereld, hè. A wonderful world, beautiful people. Ja, ik hoef alleen maar even links namens mij te kijken. Ik zie beautiful people staan. Ja, dus, ja precies. Zo, we gaan zo dadelijk nog even terug naar het Festival Rijn. Baltazar, die staat er nog heel even voor je.

0: Het zit er alweer op. Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. En we kunnen tot 1 uur nog bij jou aanschuiven in het achterland. En morgen vanaf 1 uur. Maar ja. Jij gaat met piepende fietsbanden naar huis, heb ik gehoord.
1: 100%, maar ja, niet voordat ik verteld heb dat zometeen de Loco Disco Show nog hier te zien is. De plekkers, DJ Danja is bij Gringo's. Team Disco Nolly, de Juliets en politie Warnsveld. Die waren onlangs in Groningen, de organisator van die had dat boven aan zijn lijstje staan, dus die zijn vanavond ook hier. Ja, en wat een dag hebben we gehad. Natuurlijk begon fantastisch met het vieren van de Graafschap dames naar de Eredivisie. Ze werden hier gehuldigd en ze hebben tot in de late uurtjes, moet je nagaan, dat ze om 1 uur begonnen. Maar ze waren om 7 uur vanavond nog bezig. Nu is het een beetje aan het afdruipen, maar wat een feest hebben die gehad. Dat was een van de hoogtepunten vandaag voor de hele Achterhoek eigenlijk. De Graafschap dames zijn naar de Eredivisie en die kijken de heren na. Goed, morgen melden wij ons weer, zeker weten, even na 11 bij onze grote vriend van Prima Hollandia, Twan van Zee. Mag ik jou hartstikke bedanken, Jos, voor de gezelligheid?
0: Ja, graag gedaan. En ik heb gehoord dat de bezoekers vanaf morgen 1 uur welkom zijn, hè?
1: Ja, 1 uur is iedereen weer van harte welkom hier zo. En je weet het, morgen en overmorgen, toegang blijft gewoon gratis. En het wordt weer heerlijk weer. Dus we zien elkaar morgen.
0: Oké, tot morgen.

0: 50% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
4: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
5: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: nieuwsgierig. Secondlove.nl.
1: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
2: Gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. Er zit vooruitgang in de onderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten over het beëindigen van de oorlog. Dat melden beide partijen. Volgens de Amerikaanse president Trump is er een kans van 50% op een akkoord al dit weekend. Iran heeft het over 3 tot 4 dagen die nodig zijn om alle puntjes op de i te zetten. Volgens de krant The Financial Times gaat het nog niet over een definitief akkoord, maar over een staakt het vuren en afspraken over verdere onderhandelingen. Het treinverkeer bij luchthaven Schiphol is aan het einde van de middag kort na 5 uur weer volledig hervat, meldt spoorwegbeheerder ProRail. Door een seinstoring die vanmorgen rond 11 uur begon, reden er eerder vandaag nauwelijks treinen van en naar het vliegveld. Bij Israëlische aanvallen in Zuid-Libanon en in Gaza zijn vandaag zeker 11 mensen omgekomen, waaronder een 13-jarige Palestijnse jongen. De Libanese slachtoffers vielen bij een luchtaanval op de kustplaats Tyr of Tyrus. In Noord-Gaza werd een politiepost aangevallen met drones. Daar zijn naast de jongen ook 5 politieagenten om het leven gekomen. Het Israëlische leger heeft de aanvallen niet bevestigd, maar meldt wel dat de afgelopen nacht Hezbollah-doelwitten zijn aangevallen. En in het Belgische Lokeren heeft een slecht valk de smartphone van een bioloog die foto's van haar wilde maken afgepakt. De man had in een kerktoren de 3 jongen van de roofvogel geringd en daarna terug in het nest gezet. Toen hij het vrouwtje op de foto wilde zetten, sloeg deze razendsnel toe en vloog met het mobieltje weg. Het is inmiddels onbeschadigd teruggevonden. De slechtvalk is de snelste vogel ter wereld en staat bekend om zijn opvliegende karakter. Het weer, het blijft nog lang zonnig en ook vannacht is het overal droog en overwegend helder, bij zo'n 10 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidoosten. Er is nauwelijks wind. De Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
6: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
7: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
8: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
7: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
6: Nu bij Vibra, alles reinigen voor maar 1,29. In een handomdraai, alles schoon en fris. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
11: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
12: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
13: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
14: Oké, we gaan.
15: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
16: Joehoe!
15: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
0: Je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
17: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar Welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt.

0: Regio 8.
1: Hey buurman.
2: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
1: Stef?
2: Ja?
1: Waar bel jij nu mee aan?
2: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
3: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
4: Het weekend.

0: Een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 5 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Met Libellen mag je gezien worden. Want bij een jaar Libellen krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libellen nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libellen.nl/actie.
3: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. IJsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
4: Nee.
3: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
3: Milner.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. De persoon die in het Nijmeegse medische centrum van de Radboud Universiteit was opgenomen met een mogelijke ebola-besmetting is negatief getest op de ziekte en is van de speciale afdeling voor infectieziekten nu overgebracht naar een normale zorgafdeling. De identiteit van de persoon is niet bekendgemaakt. Wel dat hij of zij recent in Afrika was, in een regio waar het virus is uitgebroken, de Democratische Republiek Congo en buurlanden. De controles aan de Franse grens met Engeland in Dover zijn tijdelijk versoepeld vanwege de grote drukte veroorzaakt door een Engelse Nationale Vrije Dag. Bij temperaturen van rond de 30 graden stonden er vandaag duizenden vakantiegangers uit het Verenigd Koninkrijk uren in de file om naar Frankrijk te mogen varen. De grensbeambten hebben nu het nieuwe digitale systeem voor de controle van reizigers van buiten Europa tijdelijk buiten gebruik gesteld om de afhandeling te versnellen. Er zit vooruitgang in de onderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten over het beëindigen van de oorlog. Dat melden beide partijen. Volgens de Amerikaanse president Trump is er een kans van 50% op een akkoord al dit weekend. Iran heeft het over 3 tot 4 dagen die nodig zijn om alle puntjes op de i te zetten. En in het Belgische Lokeren heeft een slechtvalk de smartphone van een bioloog die foto's van haar wilde maken afgepakt. De man had in een kerktoren de 3 jongen van de roofvogel geringd en daarna terug in het nest gezet. Toen hij het vrouwtje op de foto wilde zetten, sloeg deze razendsnel toe en vloog met het mobieltje weg. Het is inmiddels onbeschadigd teruggevonden. De slechtvalk is de snelste vogel ter wereld en staat bekend om zijn opvliegende karakter. Het weer, het blijft vannacht droog en helder bij zo'n 11 tot 14 graden. In het noorden kan er wat mist ontstaan. Er is weinig wind. De Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AH rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 per 7.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
5: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.

0: Regio 8.
1: Regio 8.
0: Wil je Blokker ook weer bij jou in de buurt? Ga naar blokker.nl en laat weten waar jij Blokker nog mist. Stem op jouw stad of dorp en misschien knip jij het oranje lint door bij een volgende opening. Blokker, van je huis houden.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
7: We denken na over een koophuis.
8: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
7: Bart, met die loopgroep?
8: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
9: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
10: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
11: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
12: Ben je ook nieuwsgierig? SecondLove.nl.
13: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf.
14: Dat zeg ik.
0: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
15: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
16: Vanuit Ter Apel zijn tientallen asielzoekers waar geen plek voor was in het opvangcentrum met bussen naar een opvangadres in Groningen gereden. Ze worden na de overnachting weer teruggebracht. Het Rode Kruis is blij met de nachtopvang in Groningen die tot en met maandag beschikbaar blijft. Een lokale boer heeft intussen 160 meloenen voor de asielzoekers gebracht. In Belgrado is er vandaag door naar schatting zo'n 100.000 Serviërs gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. De betogers riepen om zijn aftreden. Na een rustig begin sloeg volgens berichtgeving van de NOS later op de avond de vlam in de pan en werden er fakkels en stenen gegooid. De betoging werd toen door de politie met traangas uiteengedreven. De demonstranten eisen verkiezingen. Volgens de president zouden die dit najaar kunnen worden georganiseerd. De persoon die in het Nijmeegse medische centrum van de Radboud Universiteit was opgenomen met een mogelijke ebola-besmetting is negatief getest op de ziekte en is van de speciale afdeling voor infectieziekten nu overgebracht naar een normale zorgafdeling. De identiteit van de persoon is niet bekendgemaakt. Wel dat hij of zij recent in Afrika was, in een regio waar het virus is uitgebroken, de Democratische Republiek Congo en buurlanden. De controles aan de Franse grens met Engeland in Dover zijn tijdelijk versoepeld vanwege de grote drukte veroorzaakt door een Engelse Nationale Vrije Dag. Bij temperaturen van rond de 30 graden stonden er vandaag duizenden vakantiegangers uit het Verenigd Koninkrijk uren in de file om naar Frankrijk te mogen varen. De grensbeambten hebben nu het nieuwe digitale systeem voor de controle van reizigers van buiten Europa tijdelijk buiten gebruik gesteld om de afhandeling te versnellen. Het weer, het blijft vannacht droog en helder bij zo'n 11 tot 14 graden. In het noorden kan er wat mist ontstaan. Er is weinig wind. De Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
17: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Boek nu Moulin Rouge The Musical tijdens de Musical 10-daagse. Met elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans. Musical10daagse.nl.
20: Zonalarm!
4: smeren naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
20: Hebbes.
6: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
21: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
12: Je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
22: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
23: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje.

0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
4: Boost yourself.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
6: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
7: Hebben weken bij Kruidvat. En hebben heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart... alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. Volgens de Amerikaanse president Trump is er grotendeels overeenstemming bereikt met Iran over een vredesvoorstel. Hij schrijft op zijn sociale media-platform dat de details van een akkoord binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Het plan zou onder andere de opening van de Straat van Hormuz inhouden. Iran had eerder al laten weten nog zo'n 3 tot 4 dagen nodig te hebben voor de laatste puntjes op de i van een principeovereenkomst. Vanuit Ter Apel zijn tientallen asielzoekers waar geen plek voor was in het opvangcentrum met bussen naar een opvangadres in Groningen gereden. Ze worden na de overnachting weer teruggebracht. Het Rode Kruis is blij met de nachtopvang in Groningen die tot en met maandag beschikbaar blijft. Een lokale boer heeft intussen 160 meloenen voor de asielzoekers gebracht. In Belgrado is er de afgelopen avond door naar schatting zo'n 100.000 Serviërs gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. De betogers riepen om zijn aftreden. Na een rustig begin sloeg volgens berichtgeving van de NOS later op de avond de vlam in de pan en werden er fakkels en stenen gegooid. De betoging werd toen door de politie met traangas uiteengedreven. De demonstranten eisen verkiezingen. Volgens de president zouden die dit najaar kunnen worden georganiseerd. En in Frankrijk is opnieuw een man veroordeeld voor het verkrachten en mishandelen van zijn eigen vrouw. Hij dwong haar ook om seks te hebben met in totaal rond de 500 andere mannen. De man die de feiten wel bekend heeft, maar zei dat het om een SM-relatie met instemming van de vrouw ging, gaat 25 jaar de gevangenis in. De zaak doet denken aan die van Madame Pellicot, die door haar man werd verdoofd en door zeker 50 mannen werd misbruikt. Het weer, het blijft in de nacht droog en helder bij zo'n 11 tot 14 graden. In het noorden kan er wat mist ontstaan. Er is weinig wind. Overdag zonnig en warm bij 23 tot 29 graden. Ook de rest van de week temperaturen boven de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Regio 8. Dit uur op Arnhem.

0: van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. Volgens de Amerikaanse president Trump is er grotendeels overeenstemming bereikt met Iran over een vredesvoorstel. Hij schrijft op zijn sociale media-platform dat de details van een akkoord binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Het plan zou onder andere de opening van de Straat van Hormuz inhouden. Iran had eerder al laten weten nog zo'n 3 tot 4 dagen nodig te hebben voor de laatste puntjes op de i van een principeovereenkomst. Vanuit Ter Apel zijn tientallen asielzoekers waar geen plek voor was in het opvangcentrum met bussen naar een opvangadres in Groningen gereden. Ze worden na de overnachting weer teruggebracht. Het Rode Kruis is blij met de nachtopvang in Groningen die tot en met maandag beschikbaar blijft. Een lokale boer heeft intussen 160 meloenen voor de asielzoekers gebracht. In Belgrado is er de afgelopen avond door naar schatting zo'n 100.000 Serviërs gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. De betogers riepen om zijn aftreden. Na een rustig begin sloeg volgens berichtgeving van de NOS later op de avond de vlam in de pan en werden er fakkels en stenen gegooid. De betoging werd toen door de politie met traangas uiteengedreven. De demonstranten eisen verkiezingen. Volgens de president zouden die dit najaar kunnen worden georganiseerd. En in Frankrijk is opnieuw een man veroordeeld voor het verkrachten en mishandelen van zijn eigen vrouw. Hij dwong haar ook om seks te hebben met in totaal rond de 500 andere mannen. De man die de feiten wel bekend heeft, maar zei dat het om een SM-relatie met instemming van de vrouw ging, gaat 25 jaar de gevangenis in. De zaak doet denken aan die van Madame Pellicot, die door haar man werd verdoofd en door zeker 50 mannen werd misbruikt. Het weer, het blijft in de nacht droog en helder bij zo'n 11 tot 14 graden. In het noorden kan er wat mist ontstaan. Er is weinig wind. Overdag zonnig en warm bij 23 tot 29 graden. Ook de rest van de week temperaturen boven de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. Volgens de Amerikaanse president Trump is er grotendeels overeenstemming bereikt met Iran over een vredesvoorstel. Hij schrijft op zijn sociale mediaplatform dat de details van een akkoord binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Het plan zou onder andere de opening van de Straat van Hormuz inhouden. Iran had eerder al laten weten nog zo'n 3 tot 4 dagen nodig te hebben voor de laatste puntjes op de i van een principeovereenkomst. Vanuit Ter Apel zijn tientallen asielzoekers waar geen plek voor was in het opvangcentrum met bussen naar een opvangadres in Groningen gereden. Ze worden na de overnachting weer teruggebracht. Het Rode Kruis is blij met de nachtopvang in Groningen die tot en met maandag beschikbaar blijft. Een lokale boer heeft intussen 160 meloenen voor de asielzoekers gebracht. In Belgrado is er de afgelopen avond door naar schatting zo'n 100.000 Serviërs gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. De betogers riepen om zijn aftreden. Na een rustig begin sloeg volgens berichtgeving van de NOS later op de avond de vlam in de pan en werden er fakkels en stenen gegooid. De betoging werd toen door de politie met traangas uiteengedreven. De demonstranten eisen verkiezingen. Volgens de president zouden die dit najaar kunnen worden georganiseerd. En in Frankrijk is opnieuw een man veroordeeld voor het verkrachten en mishandelen van zijn eigen vrouw. Hij dwong haar ook om seks te hebben met in totaal rond de 500 andere mannen. De man die de feiten wel bekend heeft, maar zei dat het om een SM-relatie met instemming van de vrouw ging, gaat 25 jaar de gevangenis in. De zaak doet denken aan die van Madame Pellicot, die door haar man werd verdoofd en door zeker 50 mannen werd misbruikt. Het weer, het blijft in de nacht droog en helder bij zo'n 11 tot 14 graden. In het noorden kan er wat mist ontstaan. Er is weinig wind. Overdag zonnig en warm bij 23 tot 29 graden. Ook de rest van de week temperaturen boven de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.